Het is Pinksteren, dus tijd voor de ethisch Vierdaagse op Radio Gelderland. Vier dagen lang de grootste hits uit de jaren 80. Van die nummers waarbij je denkt, oh ja, deze. Of deze. En voor je het weet zing je weer mee alsof het 1985 is. En op de slotdag hoor je de ethisch top 80. Volume omhoog en

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
3: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toon.

0: Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Helderland. De Nacht van Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Lars, dankjewel.
3: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
4: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
0: Gelderland. Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk.

Michael Jackson en Ease On Down The Road. 6 minuten over 6 is het. Een goedemorgen, dinsdag 26 mei. Dat betekent dat het de verjaardag is van mijn moeder. Gefeliciteerd, mam.

0: En het is vandaag een warme dag. Het wordt echt puffen. De ochtend begint zonovergoten. Het warmt razendsnel op. Halverwege vanochtend is het alweer ruim 25 graden. En vanmiddag piekt het naar 30 of 31. Met nauwelijks wind. Het kan dus behoorlijk benauwd gaan aanvoelen. Ik heb wel verkoelend nieuws erbij, want morgen doen we een stapje terug naar 21 tot 23. Dat vind ik stiekem zelf veel lekkerder. Eventjes er, want vanaf donderdag is het dan opnieuw zomers warm met weer ruim 25. Dus gewoon droog weer en volop zon. Heb je het lekker gehad dit Pinksterweekend? Laat anders even weten wat je hebt gedaan als je dat wil. Frank@gld.nl of een appje. In elk geval ga luisteren naar de 80's Vierdaagse natuurlijk. Met gisteren de 80 meest favoriete jaren 80 nummers van onze luisteraars. Ikzelf was even een nachtje kamperen. Testen of alles nog werkt en mee kan voor de zomerplannen. Frits is op vakantie. Dus deze week is Joost mijn steun en toeverlaat in de studio. En we hebben voor jou nu eerst een greep aan het Gelders nieuws. En dat wat de ochtendkrant op de voorpagina hebben gezet. De loods van een timmerbedrijf in Zutphen is vannacht volledig verwoest door een grote brand. Die brak vannacht uit aan de Marsweg. Alleen op het eigen terrein van het bedrijf en in de steeg ernaast zijn asbestdeeltjes terechtgekomen. Die worden vandaag opgeruimd. In de omgeving zijn ook zwarte polyesterdeeltjes neergekomen. Dat komt van een nieuw gedeelte van het dak van de loods. Die kunnen gewoon met de hand worden opgepakt en worden weggegooid. Al dus de brandweer. En van de Pinksterconferentie tot een lappendeken van strandlakens. Op de voorpagina's van de grote kranten vanochtend stijgen de temperaturen en de ijsbolletjes zijn niet te tellen. Verkoper Jim houdt in Millingen de trends in de gaten voor zijn zomerse klanten.
1: Wat leuk voor nu, wat ik heb, is voor baklava, de pistachecakejes, die hebben we nu een ijssmaak van. Of limoncello, yoghurt, vlierbloesem, lime. In de winter gaan we altijd bij elkaar zitten en dan gaan we sparren over wat voor smaken zijn hot en happening nu.
0: Hot en happening, mag ik een bolletje vlier, bloesem, lijm, ja. Het AD en de Gelderlander schrijven dat gemeenten en provincies acties en geld eisen voor achterstallig onderhoud aan bruggen en kaders. Dat is hard nodig, anders zullen de files toenemen. NRC onthult een nieuwe boodschap van de vorige paus, Leo de XIV. Stel de mens centraal en niet nieuwe technieken zoals kunstmatige intelligentie. Hij sprak erover op het Vaticaan met zijn opvolger Robert Prevost. De politie is boos op een 24-jarige automobilist die met meer dan 100 km per uur te hard over de Oost-Veluweweg reed bij Apeldoorn. Die N-weg is 80 de maximum snelheid, hè? Hoe hard kun je niet nadenken achter het stuur, schrijft een agent erbij. Het rijbewijs van de bestuurder is per direct in beslag genomen. Het Financieel Dagblad vanochtend heeft het over PostNL en hoe die kleinere concurrenten dwars heeft gezeten. Want het gaat erom wie de komende jaren voor de Belastingdienst de blauwe enveloppen mag bezorgen. Die aanbesteding is mislukt en moet dus opnieuw. De Telegraaf bericht over de wending in een vermissingszaak. Een jonge Nederlandse vrouw die in 1978 in Ierland spoorloos verdween, is mogelijk in Noord-Korea beland. Spannend verhaal. En hier in Gelderland komt de landelijke tour voor de veiligheid van vrouwen binnenkort ook langs. Die heet Actie Aletta en de start is vandaag in Utrecht. Het doel is om straatintimidatie terug te dringen. De actie moet bijdragen aan het formuleren van concrete acties en handelingen. Oh, en in Heteren, daar ronk alles nog een beetje na van de Harley-Davidson happening. Dat is natuurlijk stoer, maar vooral ook nostalgie.
2: Hoe is het?
3: Ja, heerlijk, wat een mooi geluid. Daarom zitten we hier, hè?
4: Schitterend, die Harleys allemaal, hè?
5: Bijzonder, dat motorgevoel.
6: Ja, het motorgevoel blijft iets bijzonders, ja. Af en toe worden wij wel eens vervloekt, maar het is en blijft gewoon een mooie way of life.
0: Ja, mooie way of life en een schitterend gezicht ook op de weg, hoor. Die Harleys gisteren ook. Ik was dus kamperen. Het was ergens boven in Groningen. Dus ik had een lange rit terug naar huis. Over de Duitse autobaan. Over die Harleys die je dan inhalen. Wapperende haren in de wind onder die helm vandaan. Oh, stoer hoor.

Al Green en Let's Stay Together op Radio Gelderland. Voor Matthew Wilder en Break My Stride. Zometeen ons introspelletje. Een goed begin is het halve werk. Maar eerst mijn favoriete dag van Eros Ramazzotti. Echt zo'n typisch Eros nummer. Hè? Warm, melodieus. Over iemand die kleur geeft aan het leven. Zelfs op de gewone momenten. En als je dit nummer hoort, is het leuk om te weten. Voor dat album waar dit op staat, een van zijn nieuwste albums, heeft hij samengewerkt met muzikanten waarmee hij in de jaren 80 ook succes had, Eros Ramazzotti, waardoor het vertrouwd klinkt, maar ook alweer modern. In Italië werd dit meteen weer een grote radiohit. En hier in Gelderland hebben we Eros er ook graag bij, toch? Mijn favoriete dag, il mio giorno preferito. In mijn steenkolen Italiaans, maar het klinkt als een pizza, toch? Mijn favoriete dag.

0: Gaat het nummer over Shandy? Dat zou je ook bijna kunnen denken. Il mio giorno preferito. Eros Ramazzotti was
1: dat. Een goed begin is het halve werk.
0: 7:10. Goedemorgen allemaal. Deze dinsdagochtend. We hebben weer een intro voor je uitgezocht. Een plaat die we graag willen draaien vanochtend. Maar dat kan alleen als die wordt geraden op basis van die eerste paar seconden.
1: Een goed begin.
0: Warm gitaargeluid, maar van wie is het? En hoe heet dat nummer ook weer? frank@gld.nl of een appje. Dus de titel en de artiest heb ik nodig van deze plaats.
1: Een goed begin.
0: Laat me weten. Via de mail of de app. Als je hem weet en je mag er even over nadenken hoor. Ik hoef het niet gelijk. 20 minuutjes heb ik je de tijd. Rustig aan, toch? Moet ons vandaag niet druk maken. De dag wordt al warm genoeg.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: voor ieder moment de perfecte leesbril.
1: Mijnleesbril.nl. Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Woesterhoeve, daar is het 12,6. In Zevenaar 15,8 alweer. Het kan vandaag de warmste 26 mei ooit worden sinds het begin van de weermetingen. In Gelderland loopt de temperatuur op tot 30 en 31 graden... met veel zon, weinig wind en voor wie plakkend wakker is geworden vanochtend... de komende nacht, naar woensdag, is er gelukkig weer wat afkoeling mogelijk... en morgen wordt het ook minder warm. Een loods van een timmerbedrijf aan de Marsweg in Zutphen... is vannacht volledig afgebrand bij een zeer grote brand. Daarbij kwam asbest vrij, maar dat is volgens de veiligheidsregio... alleen op het eigen terrein neergekomen en wordt vandaag opgeruimd. En een 24-jarige man uit Apeldoorn is zijn rijbewijs kwijt... nadat hij met 180 km per uur over de Oost-Veluweweg scheurde... waar 80 is toegestaan. De politie spreekt van onverantwoord gedrag... en heeft de bestuurder dan ook aangemeld voor een verplichte cursus bij het CBR... en zijn rijbewijs is ingenomen. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Verkeersinformatie van de ANWB op de A2 in Den Bosch-Utrecht... tussen Veghel en Kerkdriel, 12 minuten... En een kapotte vrachtauto zorgt voor een dichte rijstrook richting Utrecht tussen Geldermals en Knoopend Everdingen. Daar nog eens 10 minuten. Op de A12 is een ongeluk gebeurd, maar de weg is alweer vrij. Richting Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal nog 3 minuten extra reistijd. En dat zijn de meldingen van hedenochtend.
4: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
5: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
4: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
6: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
6: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
4: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
7: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Gisteren was het tweede Pinksterdag, de laatste dag van onze ethisch vierdaagse op Radio Gelderland. En hadden we de 80 meest aangevraagde nummers uit de jaren 80 volgens onze luisteraars. Dat was natuurlijk een feestje. Tegelijkertijd was er een dag van de jaren 60 bij de collega's in Utrecht. En mijn steun en toeverlaat vandaag in de studio, Joost Brouwer, die draaide daar bij de collega's in Utrecht. En jij draaide de laatste uur, hè, van de top 60's.
1: Dat klopt, ja.
0: Hoeveel Elvis zat daarin?
1: Ja, een stuk of 7 heb ik gisteren. Maar wel lekker, hoor.
0: Heel veel Elvis, hè, in de favoriete plaat van de jaren 60. En hard werken als DJ, want plaatjes uit de jaren 60. Nou, ja. Hoe lang duren die gemiddeld?
1: Ja, twee minuten. Ruim 2 minuten. Maar tijdens Hey Jude van de Beatles kon ik even plassen natuurlijk.
0: Ja, dan had je even de tijd, ja. Ja, nou, de dag van de jaren 60, die komt er bij ons ook binnenkort wel weer aan. Maar we hadden dus heel veel ethisch. En het was lekker weer, dit Pinksterweekend. Het blijft nog altijd tropisch in Gelderland, ook vandaag weer. Met die Pinksterwarmte is het natuurlijk een drukke bedoeling in de zwembaden in onze mooie provincie. En die zwembaden draaien vaak volledig op vrijwilligers. Het Hesselbad in Hoogkeppel is daar ook een voorbeeld van. Daar werken zelfs helemaal geen betaalde krachten. En dan is het wel flink aanpoten voor die mensen daar.
2: Hoeveel kilo patat gaat er doorheen?
3: Nou, ik denk toch zeker al 30 zak, hoor.
2: Flink doorwerken.
3: Het is heel hard doorwerken.
4: Heel veel mensen, over de 400 bezoekers. En dat is hartstikke fijn voor een bad wat volledig draait op vrijwilligers. We hebben zonnepanelen samen met de Hessenhal op de Hessenhal liggen. Waardoor we eigenlijk onze elektra volledig via de zonnepanelen hebben. We hebben onder sanitair aangepakt. Dus de doucheruimtes zitten op de zonnepanelen en een zonneboiler. Dus daardoor besparen we enorm veel. En we hebben heel veel vrijwilligers die daar ook aan meewerken. En ook bedrijven die daaraan meewerken.
2: Hoeveel vrijwilligers zijn er betrokken bij het Hessenbad?
4: Ik denk dat er ongeveer 100 vrijwilligers betrokken zijn. En toch komen we altijd nog wel op sommige vlakken wat vrijwilligers tekort. Maar het lukt elke keer weer om alles open te doen.
0: Ja, ik denk dat de mensen daar in de omgeving heel blij zijn met hun dorpen en stadsgenoten daar in de omgeving die dat draaien houden. Het is alweer even geleden, in 2018. Toen was dus een vereniging van inwoners die het openluchtzwembad heeft overgenomen van de Stichting Hessenbad. En om het bad draaiende te houden moest er dus ook nog heel wat worden geïnvesteerd in het zwembad. Vooral ook in onderhoud van dat materiaal. Maar je hoorde het aan de spelende kinderen die zich goed vermaakten daar. Dat is allemaal gelukt en ze hebben daar een topweekend gedraaid.

0: Radio Gelderland, 7:10. Goedemorgen. Dinsdagochtend en we hebben een introotje laten horen, zo'n 20-tal minuten geleden.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En op basis daarvan, op basis van die eerste paar seconden van het nummer, had ik de vraag gesteld, weet je welk nummer dit is? Want ik wil hem graag draaien.
1: Een goed begin.
0: Onder andere voor Honey, voor Leon ook en voor Token. Deze gitaar hoort bij Rod Stewart. En I don't want to talk about it deze dinsdagochtend. En we gaan hem wel draaien. Dank voor het meespelen.

0: Zeg Frank, ik wil het met jou er wel even over hebben, maar Rod Stewart wil het niet. Die zegt van I don't want to talk about it. Nou, ik wil het er toch over hebben namelijk, want het is wel een liedje uit 1973.
1: I don't want to talk about it. Dit is Rod Stewart met I don't want to talk about it uit de jaren 70. Een goed begin is het halve werk. Goedemorgen Joost en Frank. Doei!

0: Eerder vanochtend draaide ik Gnarls Barkley in Crazy. Die zei ik van, het is alweer 20 jaar oud, die plaat. Nou, precies 20 jaar geleden studeerde deze dame af van het conservatorium in Enschede. Sanne Hans, Miss Montreal. En toen dacht ze, ik ga een bandje beginnen. En dat bandje brak gelijk snel door met de single Just a Flirt. En nu dus 20 jaar later vieren ze dat mooie jubileum, omdat ze de 20 aantikken met een concert in de AFAS Live. Dat is aanstaande vrijdag in Amsterdam. En dan staat deze nieuwe plaat waarschijnlijk ook op de setlist. Schuilen was dat van Miss Montreal.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Berend van Straten van Weerplaza, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Frank.
0: Het zonnetje schijnt en ik heb het raam nog openstaan hier van de studio. Want hier is het nog lekker aangenaam. Maar we gaan snel omhoog, hè, met die thermometer vandaag.
2: Ja, de temperatuur gaat razendsnel oplopen deze ochtend. Het is nu inderdaad nog enigszins aan de frisse kant, met temperaturen tussen de 12 en de 14 graden in de provincie.
0: Lekker.
2: Dus nu kunnen de ramen echt nog wel open. Ja. Maar dat gaat snel veranderen. Want over enkele uren tikken we al zomerse temperaturen aan. En dat is in de ochtend, ik denk rond een uur of 10 al het geval. En daar blijft het zeker niet bij, want vanmiddag wordt het in heel de provincie gewoon tropisch warm, met 30 tot lokaal 32 graden. Dat zijn de hoogste temperaturen van het jaar tot nu toe. En dat wordt waarschijnlijk ook een record van 26 mei in heel de provincie. Dus het is echt uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. En daarbij blijft het ook nog eens gewoon de hele dag zon overgoten, met niet al te veel wind. Dus het kan ook een beetje aan de benauwde kant aanvoelen.
0: Ja. Je zegt de hoogste temperaturen van dit jaar tot nu toe.
2: Ja.
0: Maar volgens mij wordt het gewoon misschien wel de warmste 26 mei ooit, toch?
2: Ja, ook dat. Zeker. Ja, klopt. We gaan gewoon recordwaardes behalen in heel de provincie, inderdaad. Dus dat zeggen we iets hoe uitzonderlijk deze temperaturen zijn voor deze tijd van het jaar.
0: Ja. Want voor de mensen die dan echt de hele dag bij de thermometer gaan zitten met een gebakje, wanneer kunnen ze die vieren? Waar moeten we overheen vandaag?

0: ik dat we zeker wel over die 30, 31 graden in Gelderland heen gaan. Dus ik denk eigenlijk dat we alle drie de stations een record gaan halen vandaag. Ja.
1: Nou, dat is lekker voor iedereen die ervan houdt. Aan de andere kant, het valt met die vrije dagen ook echt wel samen dat we echt een paar paarse dagen hebben. Als je het hebt over de hooikoortscode.
0: Zeker.
1: Niet één dag, maar echt meerdere dagen achterheen. Dat zag ik op Pollennieuws.
0: Klopt inderdaad.
1: Slechte luchtkwaliteit. Wanneer is voor die mensen een beetje verbetering in zicht? Of voorlopig nog niet?
0: Nou, voorlopig ziet het er niet heel rooskleurig uit. En ik ben er zelf eentje van. Dus ik heb vanochtend ook naar mijn werk gefietst. En ik heb nu inderdaad al dat ik het heel erg merk in mijn ogen en in mijn neus. Dus ja, het is voorlopig ziet het er voor qua pollen niet heel goed uit. Want dat droge en het warme en zonnige weertype, dat lijkt zich eigenlijk deze hele week gewoon voor te zetten. Zo heet als vandaag wordt het gelukkig niet meer voor de meeste mensen die het eigenlijk niet zo van houden. Maar we hebben natuurlijk neerslag nodig om die lucht een beetje schoon te spoelen. En dat ziet er eigenlijk pas misschien vanaf zondag weer naar uit. Dus het is deze week veel hooikoortsklachten. En eventjes ook rekening houden met die hoge temperaturen.
1: Ja, en die is dan vooral vandaag. Want morgen gaat het wel weer een beetje naar beneden, hè?
0: Klopt inderdaad, ja. Dat is wel. Vandaag is wel echt verreweg de heetste dag van deze week. En vanaf morgen wordt het zo'n graad of 23 nog op de meeste plekken. Dus dat is al voor de meeste mensen toch misschien wel een stuk aangenaam.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Hey Beren, dankjewel. En tot over een uurtje.
0: Yes,
1: tot zo. Oké. En zometeen na 7 uur ook natuurlijk ons nieuwe dossier voor vandaag van Plaat Delict. De platenpolitie heeft een plaat op de korrel. Het zou mooi zijn als je kunt helpen om die op te sporen en op te lossen. En voor de gouden tip geven we vandaag natuurlijk weer een Radio Gelderland zaklampje. Zal ik nog even eentje uit de ethisch erbij pakken? Want we hebben natuurlijk 4 dagen lang alleen maar ethisch gedraaid. En ik heb volgens mij dit uur nog geen enkel plaat uit de ethisch gehad. William Pitt en City Lights. Om een beetje af te kicken. Want 4 dagen lang ethisch, jaren 80, Rubik's Cube, schoudervullingen, Walkmans, neonkleuren. En dan opeens helemaal geen muziek meer uit de jaren 80. Dat kan niet, hè?
0: Nee.
1: Ook deze dagen doe ik gewoon genoeg ethisch classics.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
3: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
6: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen, en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
5: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
7: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
5: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 18 minuten. Richting Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg 12. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven 5 minuten. En tussen Oosterbeek en Veenendaal 8 minuten. A28 Zwolle Amersfoort tussen Ermelo en Strand 0. De 11 minuten extra reistijd.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
9: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.
11: ANWB en gaan.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
16: Goedemorgen Gelderland.

0: Flirtations. Even terug naar de jaren 60. Na 4 dagen ethisch hits op Radio Gelderland. 1968. Nothing but a heartache. Goedemorgen Gelderland. Dinsdagochtend, 26 mei is het. Dat betekent op de kalender de verjaardag van mijn moeder. Gefeliciteerd, mem. Het is een warme dag vandaag. Ook het wordt vandaag echt puffen. De ochtend begint zon overgoten. Het warmt razendsnel op. Halverwege vanochtend is het al ruim 25 graden. En vanmiddag gaan we pieken naar 31 met nauwelijks wind. Het kan dus behoorlijk benauwd gaan aanvoelen ook. Maar ik heb wat verkoelend nieuws erbij. Want morgen doen we een stapje terug naar 23 of 21 graden. Eventjes hoor, want donderdag wordt het dan weer opnieuw zomers warm. Ben benieuwd of je het lekker hebt gehad dit Pinksterweekend. Laat maar even weten via de mail en de app als je wil. Je hebt hopelijk in elk geval dus naar die ethisch vierdaagse geluisterd. En wij hebben hier, Joost en ik, voor jou een greep aan het Gelders nieuws van vandaag. En dat wat de ochtendkranten op de voorpagina hebben gezet. Zo heb je de loods van een timmerbedrijf in Zutphen dat volledig is verwoest door een grote brand. Die brak vannacht uit aan de Marsweg. Alleen op het eigen terrein van het bedrijf en in de steeg ernaast zijn asbestdeeltjes terechtgekomen. En die worden vandaag opgeruimd. Op de voorpagina van de grote kranten stijgende temperaturen ook. Het Nederlands Dagblad was bij de Pinksterconferentie opwekking. De Volkskrant bezocht kasteel Wiegen, waar kinderen in het Pinksterweekend een vossenjacht deden, maar waar ook een serieuze nood werd gekraakt. Als kwetsbaar erfgoed niet wordt bemind, vervalt het tot ruïnes en gaat het uiteindelijk verloren. Het Pieterpad, dat werkt verkoelend deze dagen. Het bekende lange afstandspad dwars door Nederland. Vanaf deze week is die wandelroute namelijk ook rolstoelvriendelijk geworden. Dankzij de hulp van fysiotherapeuten Julie Taal.
1: Veehekken die te smal zijn, trappen waar je uiteraard ook niet overheen kan. Paden nou, volledig uitgesleten zijn. Samengewerkt met bijvoorbeeld natuurmonumenten om bepaalde fietsverwerende hekken weg te nemen of te verbreden. Zodat de rolstoelers ook toegang hebben tot de natuur.
0: Ja, en met alleen een rolstoelvriendelijk pad waren ze er nog niet.
1: We hebben van Groningen tot aan Zuid-Limburg alle toegankelijke toiletten langs het pad in kaart gebracht. Maar ook horeca en accommodaties gemotiveerd om, als ze dan al niet nog toegankelijk waren, om bijvoorbeeld met simpele drempelleggers of beugels aan de muur op de toiletten toch toegankelijker te worden.
0: Een duivels dilemma in Trouw vandaag. Rechters kiezen steeds vaker voor om gedwongen jeugdzorg op te leggen aan een gezin. Er zijn namelijk te weinig jeugdbeschermers.
2: De dagelijkse praktijk is dat je soms echt verrast.
0: Oh, sorry. En er is ook een tekort aan medische hulpmiddelen. Na corona is er steeds een probleem. En dat merken ze ook bij een Meander Medisch Centrum. En die hoor je niet.
2: De dagelijkse praktijk is dat je soms echt verrast wordt. Dat je een operatie hebt gepland die heel soms niet kan doorgaan omdat er iets niet geleverd is. Meestal kondigt zich dat wel iets tevoren aan, maar dan moet er bijvoorbeeld een koerier op en neer rijden met allerlei spullen.
0: Het AD en de Gelderlanden schrijven vanochtend dat gemeenten en provincies acties en geld eisen voor achterstallig onderhoud aan bruggen en kaders. Dat is hard nodig, want anders zullen de files alleen nog maar toenemen de komende jaren. En in Heteren, daar ronkt alles nog een beetje naar van de Harley-Davidson happening. Dat was een stoere evenement, maar vooral ook veel gevoel voor nostalgie.
3: Hoe is het?
4: Ja, heerlijk. Wat een mooi geluid. Daarom zitten we hier, hè?
5: Schitterend, die Harleys allemaal, hè?
6: Bijzonder, dat motorgevoel.
7: Ja, motorgevoel blijft iets bijzonders, ja. Af en toe worden wij wel eens vervloekt, maar het is en blijft gewoon een mooie way of life.
0: Een mooie way of life op de motor. Dit Pinksterweekend kon er dus weer van worden genoten. Net als van de muziek uit de jaren 80 op Radio Gelderland. We hebben dus 4 dagen lang alleen maar ethisch gedraaid. Daar kon deze niet bij ontbreken. En om een klein beetje een zachte landing te hebben, is dit een beetje de nazorg. A good heart.

0: Een echte 80s classic van Fergal Sharkey uit 1986. A Good Heart. Maakt het 14 minuten over 7. Zometeen een nieuw dossier uit onze plaatdeliktkast. Van de platenpolitie. Maar eerst gaan we het hebben over zendamateurs. Want er is natuurlijk een groeiende zorg over onze stroom- en communicatienet. En storingen die toenemen. En de vraag die maar toeneemt. En wat als dat uitvalt. Dus de hobby van de radioamateur, die krijgt eigenlijk opnieuw aandacht en een nieuwe impuls. Je hebt er best veel, hè? Martin Mulders is er eentje uit Oosterhout, een radioamateur. En die legt nog maar eens even goed uit. Als je dus geen internet meer hebt en je hebt het mobiele netwerk wat niet meer werkt, dat is uitgevallen. Ja, radioverbindingen blijven dan gewoon wel werken.
1: Papa Alpha 0 Mike, Papa Alpha 0 Mike voor test. Iemand QRV op deze repeater. Met de spullen die we hebben, die we altijd klaar hebben staan. Uiteraard voor het gebruik van onze hobby kunnen we ook voor andere doeleinden gebruiken als dat nodig is en als dat moet.
2: Secure 80.
1: Maar er zijn binnen de hobby zijn daar mensen die daar echt een heel hobby van gemaakt hebben. Dat noemen we de DARES. Compleet met generatoren voor spanningsvoorziening en van alles en nog wat. Complete aanhangers zijn er ergens wel, ja.
3: Whisky Papa 3, Uniform Mixer in het Puerto Rico van Gruta 73.
1: Met een volle accu van de auto denk ik dat je toch wel een dag of 2-3 verder kunt. In sommige omstandigheden wel. Laten we hopen dat het nooit hoeft.
0: Het grappige is, je hebt ook van die radiofanaten die dan door atmosferische storingen en zo heel ergens anders, heel ver weg, proberen te kijken van wat kan ik zomaar uit de lucht plikken aan radiozenders. Ik weet bijvoorbeeld in Finland zit een meneer die af en toe ook Radio Gelderland kan ontvangen. En dat neemt hij dan op en dat mailt hij dan naar ons toe van met de vraag van ja, ik ben die en die uit Finland. Ik heb een stukje Radio Gelderland uit de lucht geplukt. Willen jullie bevestigen dat jullie dit zijn en kun je iets vertellen? Die heeft dan zelf ook altijd een verhaaltje van ik ben die en die en mijn vrouw heet zo en ik heb kinderen en ik heb een kip en ik heb een moestuin. Dat is wel zo grappig dat je dan met een zendamateur in Finland zit te babbelen over een bepaalde jingle die hij uit de lucht heeft geplukt van Radio Gelderland. Misschien luistert u nu wel, dan kunnen

0: Tina Charles en I Love to Love op Radio Gelderland. 7:50 is het. Pak het dossier er even bij voor vandaag.
1: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik ga een procesverbaal voorlezen. Een plaat waarin iets is gebeurd dat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om dit op te lossen. Daarmee maak je kans op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt namelijk een Radio Gelderland zaklamp. Als je weet over welke plaat ik het heb. Ik noemde net die zendamateurs. Die toch van belang kunnen zijn als de stroom uitvalt. Nou, hoe toevallig, we behandelen vandaag een situatie die zich afspeelt in een grote Amerikaanse stad ergens in de jaren 70. En wat gebeurt daar? De stroom valt uit. Een grootschalige stroomuitval. En wij als platenpolitie hebben met meerdere getuigen gesproken over dat moment. Wat we weten is dat plotseling die elektriciteit uitviel, complete wijken in duisternis werden gehuld. In eerste instantie lijkt de gebeurtenis een onverwacht moment van rust en zelfs romantiek te brengen. Mensen komen samen en beleven de nacht op een andere manier. Maar dus ogenschijnlijk een leuk romantisch nummer over mensen die er maar het beste van maken. Hij met haar, zij met hem, zij ook met hun, enzovoorts. Maar in het procesverbaal wordt echter ook duidelijk dat de situatie al snel omslaat. De duisternis biedt namelijk ook ruimte voor ongeregeldheden. Winkels worden geplunderd, meerdere plekken breken rellen uit. De zaak wordt onderzocht dus als een grootschalige verstoring van de openbare orde, veroorzaakt door een plotselinge blackout. En met dat op de achtergrond de losbandigheid in het donker tussen de lakens, waarbij ook alle regels en normale verhoudingen worden genegeerd. Dus de vrije liefde binnenshuis tijdens een openbare ordeverstoring, een stroomstoring op straat, plundering en rellen tijdens zo'n noodsituatie. En wie zoeken wij? Wij zoeken een Amerikaanse discogroep uit de jaren 70. Bekend om hun energieke en dansbare hits met een vaak feestelijke uitstraling. De vraag aan jou is, weet jij wie ik zoek? Wie bedoel ik? Dus de titel en de artiest heb ik van je nodig. En die mag je doorgeven via de mail frank@gld.nl. Of je stuurt een appje naar de studio. En dat nummer is 06-22-22-1342. Dus 06-22-22-1342. Maar frank@gld.nl werkt ook. Dit is Paul McCartney. And the days we left behind. Op Radio Gelderland. Goedemorgen.

bijzondere hobby die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Vivante Bosman.
1: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
4: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Het is 7:30, goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Lievelde is het 12,6 en in Bergharen, gemeente Wijchen, alweer 15,6. Het kan vandaag de warmste 26 mei ooit worden sinds het begin van de weermetingen. Bij ons in Gelderland loopt de temperatuur op tot zo'n 30, 31 graden. Veel zon, weinig wind en voor wie plakkend wakker is geworden vanochtend. De komende nacht, naar woensdag dus, is er gelukkig wel wat afkoeling mogelijk. En morgen wordt het trouwens ook minder warm. Bij een frontale botsing tussen een bakwagen en een graafmachine op de Middelbeeksallee in Oene is vanochtend de bestuurder van de bakwagen zwaar gewond geraakt. Hij zat ongeveer 15 minuten bekneld en is met spoed naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. De weg is volledig afgesloten voor onderzoek. En een planetoïde is vernoemd naar de Nijmeegse amateuronderzoekster Astrid Eeuwers, die micrometeorieten verzamelt en onderzoekt. Dat doet ze niet in het heelal, maar nadat het is neergekomen hier op platte daken en op straten. Eeuwers is betrokken bij de sterrenwacht in Buslo. En de rots van 1,5 kilometer doorsnee, die tussen Mars en Jupiter ronddraait, draagt nu dus officieel de naam 585349 Eeuwers. Ja, dat is toch mooi? Verkeersinformatie van de ANWB. Het begint druk te worden op de wegen. Vanuit het zuiden richt naar de Randstad, maar ook in Gelderland de nodige files. Ik ga even een selectie maken van een kwartier of langer. De A2 in Den Bosch, Utrecht tussen Veghel en Knopendel, 26 minuten. En een kwartiertje richting Utrecht tussen Waardenburg en Everdingen. Op de A12 tussen Oosterbeek en Maarsbergen een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein 18 minuten extra reistijd. In totaal 18 meldingen op de Gelderse wegen. 140 kilometers file op deze dinsdagochtend nu al.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
10: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
17: Goedemorgen Gelderland.

0: 1973 van James Blunt op Radio Gelderland. We hadden het net over radio- en zendamateurs eerder vanochtend in de uitzending. En Corné die appt daar nog over. Goedemorgen Frank, ik had in de jaren 70, Corné dus, een oude buizenradio met korte golf. En de radiosignalen werden dan via verschillende luchtlagen gekaatst. En zo konden ze gigantische afstanden afleggen. Dat hing dan wel af van de atmosferische omstandigheden. Ja, ik vertelde dus dat ik af en toe dan een berichtje krijg dat iemand in Finland ons ontvangt, Radio Gelderland, en dat dan via de mail opneemt en stuurt een bevestiging wil. Corné herkent dat wel. Hij heeft daarmee met die buizenradio van hem onder andere The Voice of Vietnam, Radio Australië, The Voice of America en Radio South Africa ontvangen. En de ontvangstrapporten die hij dan dus opstuurt, dan krijgt hij dan dus ook weer een reactie op. Mooie kaarten. En heeft zelfs een boek van Voice of America over ruimtevaartplannen gewonnen. Grappig, zegt hij ook. Radio Kuwait had soms eerder een nieuwe discoplaat op de radio dan Hilversum 3. En het wereldnieuws kon je via de korte golf ook van allerlei kanten bekijken. Dus dat was heel erg waardevol. Niet alleen maar van onze eigen Nederlandse westerse blik. Dus dat was een mooie tijd dat hij met die radio zat te spelen, zegt Corné. Leuk sportnieuws vanochtend trouwens ook. Ik weet niet of je het hebt gehoord. Of sportnieuws tussen haakjes eigenlijk. Hè. Weer namelijk een succes voor de familie Wennemars. Niels van 21, dus de broer van schaatser Joep Wennemars. De zoon van Erben Wennemars. Hij heeft als eerste Nederlander ooit de beroemde kaasrolwedstrijd gewonnen. In het Engelse Gloucestershire. Ik weet dat nooit hoe ik dat goed uit moet spreken. Maar in elk geval, dat is een plaats in Engeland waar ze van een steile heuvel afrennen achter een rollende kaas aan. Wie het eerst beneden is, dat is eigenlijk de wedstrijd. En daar worden volgens mij menig mensen hun enkels en pols gebroken. En nog veel erger. Maar Wennemars die deed dat goed. Die hield zijn tempo goed vast, de heuvel af. Hij kwam met een koprol over de finish. En sinds dat hij dat heeft gedaan, is hij een god, lacht hij bij de collega's van NOS. Want met zijn gewonnen double Gloucestertje kaas kan hij nu in het dorp overal gratis drankjes krijgen. En de collega's van de BBC die stonden onderaan de heuvel en vingen hem op.
1: Congratulations, thank you. How was it? It was fun. It was fun. It was way better than I thought it was. I was so locked in up the hill and the adrenaline was so high. And when the adrenaline is there, it's fun. And we did it.
2: You had some tough competition on the hill. Plenty of people that have done
1: yes,
2: the race before.
1: But what I thought, what happened, happened. All the guys were going crazy fast in the beginning, but they were beginning to fall. They're beginning to fall at the middle, and I knew it was going to happen. But if you just stay, try to stay, try to lean back, and just step, and the last, this point, if you can stand there and just go, yeah, you will win it.
2: I can tell you, they were
1: in front of me. But the last section,
0: hij had gewoon een goede tactiek gekozen. Hij wist van, mensen gaan zo hard in het begin en gaan dan op hun plaat. Als ik nou gewoon achterover blijf leunen en gewoon stap voor stap, dan ga ik ze uiteindelijk wel inhalen. En dat is dus ook gelukt. En hij heeft zijn grote kaas ermee gewonnen. Gratis drankjes en natuurlijk eeuwige roem, hè. Als je de kaasrolwedstrijd wint in Engeland, eeuwige roem. Dus ook daar kennen ze nu de naam Wennemars op een hele andere manier. Maar wat mooi, hè? Erben Wennemars, icoon. Joep Wennemars, icoon. En nu ook Niels, icoon.

0: Barbara Streisand en Woman in Love maakt het 7:15.
1: Laat de licht.
0: Ja, goedemorgen allemaal en dank voor het meedenken vanochtend. We hadden een muzikaal misdrijf. Ja, misdrijf. We hebben de dader kunnen pakken in elk geval. Het was een nummer over de historische stroomuitval. De blackout in New York. 13 juli 1977 vond dat plaats. En terwijl de totale duisternis in de echte stad destijds leidde tot grootschalige plunderingen, rellen, geeft de discogroep die wij vanochtend zochten er in de songtekst een humoristisch en vooral romantische draai aan. Want ze doken het bed in. En de vraag was dus vooral in dit nummer: waar was jij toen de lichten uitgingen? En met wie deed jij het die nacht? Want hij deed het met haar en zij deed het met hem en hij deed het met hem en ga zo maar door. De tv deed het niet, de douche deed het niet. De hele stad is gewoon wel met elkaar het bed ingedoken en gaan vrijen. New York as Love City. De New Yorkers doken massaal met elkaar het bed in om de tijd te doden. En de grap was dan ook dat de bevolking over precies 9 maanden daarna flink zou gaan groeien door een babyboom door de stroomuitval. Ik kreeg behoorlijk wat berichtjes. Hans, Marijke, even kijken, Dineke, Annelies, Rudy, Henk, Harold inderdaad ook. Ik pak Anna er even uit. Anna, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
2: Ja, hier is het wel goed. Ik zit in Deventer en het is hier lekker warm. En ik luisterde naar het programma en ik vond het een heel intrigerend onderwerp.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, ik moet er even op reageren.
0: Ja. En,
2: ja.
0: En wat gaf voor jou zeg maar de doorslag, het linkje dat je denkt van, oh wacht even, als hij dat zegt, dan weet ik welke plaat.
2: Hoe bedoel je?
0: Nou, ik heb natuurlijk een soort omschrijving gegeven van de plaat die we zochten. En, ja. En wat was bij jou dan zeg maar wat de doorslag gaf, waardoor je hem wist?
2: Ik wist het eigenlijk niet zo goed. Als ik eerlijk ben, heb okay. Ik even het een beetje op zitten zoeken.
0: Ja, precies.
2: Maar het intrigeerde mij. En ik dacht, welk lied zou het kunnen zijn? En ik liet mijn hersens kraken, maar er kwam nog niet zoveel boven. Dus ik heb een beetje hulp gezocht.
0: Ja, dat mag. Heel goed. Ja, inderdaad, als je de kernwoorden uit mijn verhaal pakt en die bij wijze van spreken gewoon een simpele Google-opdracht, dan kun je er al komen. Want welke plaat zochten we, Anna?
2: We zochten van de trams, the light goes out, ja. Yeah.
0: Ja, the trams, the night the trams. Lights went out, ja. Yeah. In New York City. Vind je het een leuke plaat ook?
2: Ik ken hem eigenlijk niet zo heel goed. Ik had niet genoeg tijd om even in mijn geheugen, maar ik denk als ik hem hoor, dat ik hem wel herken. Ik was in die tijd een jonge vrouw en toen was ik wel veel met muziek bezig. En de jaren 70, dat intrigeert mij ook. Wat was er toe voor muziek? Dus ik luister altijd even naar jullie en dan denk ik, weet ik dat? En een enkele keer is dat zo en de andere keer zoek ik erop.
0: Ja, moet je opletten wat er met je lijf gaat gebeuren zometeen. Want ik ga het bewijsstuk ook draaien. En dan ga je weer helemaal terug naar die tijd.
2: Dat is helemaal goed, leuk.
0: Dankjewel voor het meespelen. En we gaan jou een Radio Gelderland zaklampje opsturen als gouden tipgever.
2: Ja, dat is goed.
0: Een mooie dag vandaag, hè?
2: Ja, heb je mijn adres?
0: Nou, dat gaan we even buiten de uitzending doen. Want anders komt iedereen bij jou op bezoek vandaag.
2: Dat is helemaal... Oh ja, nee, dat moet niet hebben.

0: Where were you when the lights went out in New York City? Volgens mij zijn dit de Tramps.
1: Juist.
0: Where were you when the lights went out in New York City?
1: Helemaal goed. Dank allemaal voor het meespelen. En Anna is vanuit Deventer dus de gouden tipgever voor vandaag. Morgen weer een nieuw dossier. Heb je nou een tip voor ons? Een platenlicht waarvan je denkt van hey, dat is eigenlijk ook wel leuk om eens een keer te behandelen met de platenpolitie. Dan kun je die doorgeven frank@gld.nl of je stuurt een appje naar de studio. En je kunt natuurlijk ook altijd de plaatselijke politie bellen.
2: Zaak gesloten.
1: Zaak gesloten, dus deze platen die voegen we toe aan de Spotify afspeellijst van Omroep Gelderland met alle opgeloste platendelicten tot nu toe. Wij gaan door met het weer. En dat weer is, denk ik, vandaag misschien wel het grootste onderwerp van gesprek voor de mensen. Ik krijg, sterker nog, Berend, ik krijg net een appje binnen van Ton die zegt vandaag boven de 30 graden. Iets te veel van het goede. Ja, ik denk dat menig een het misschien net iets te warm vindt. Het is nu nog lekker buiten, hè?
3: Het is nu nog lekker, inderdaad. Ja. De temperatuur die is. Ik heb je natuurlijk een uur geleden gesproken. Toen was het 16 graden. Het is nu inmiddels alweer bijna 20 graden. Dus het gaat snel. In de komende uren gaat dat alleen maar sneller. Want het gaat gewoon tropisch warm worden in heel de provincie vanmiddag. Van dus ruim 30 graden. 30 tot zeer lokaal misschien wel 32 graden in de Achterhoek. Dus dat zijn echt wel uitzonderlijk hoge temperaturen. Sterker nog, daarmee wordt het gewoon de warmste 26 mei sinds het begin van de meting in Gelderland. Want de hoogste temperaturen tot dusver op 26 mei bedragen 29,8 graden. Dus het wordt echt een formaliteit dat we dat gaan verbreken.
1: Ja, ja, een formaliteit. Ja, daar gaan we gewoon overheen. Ik zat inderdaad een appje van Tienis. Die zegt 29 mei 2017 was het in Hupsel 32,4.
3: Ja, precies.
1: De warmste meidag tot nu toe.
3: Klopt.
1: Het wordt de vraag of we dat gaan verbreken. Maar dat is eigenlijk geen vraag meer, zeg jij.
3: Nou, kijk, de warmste 26 mei, dat is een formaliteit. Maar de warmste meidag.
1: Oh, de warmste meidag, dat is 39 mei, ja, inderdaad. Oh, ja.
3: Dat wordt een randgeval. Ja, dat is 32,4 graden. Ik denk
1: dat is hoog, hè?
3: Ja, ik denk eigenlijk net niet dat we dat gaan halen. Maar het komt wel in de buurt en het is niet 100% uitgesloten. Dus als we dat gaan halen, dat zegt natuurlijk ook wel iets over hoe uitzonderlijk deze temperaturen voor de maand mei zijn.
1: Maar benauwd wordt het zeker vandaag, voor je gevoel.
3: Ook dat wel, inderdaad, ja. Want we zien dat de luchtvochtigheid toch wel best hoog is. Zeker later in de middag. Dus het gaat niet voor iedereen even lekker zijn. Nee, je moet er wel een beetje van houden. Ja,
1: ik zag dat de collega's van de KNMI ook een nieuwe term gaan gebruiken in hun toekomstige weerberichten. Ja. Hittekracht. Wat warmte met je lijf doet. Want
3: ja,
1: 25 graden is niet altijd zomaar 25 graden natuurlijk.
3: Nee, zeker niet. Nee, moet gewoon, ja, er staat ook maar weinig wind vandaag. Dus ook dat is natuurlijk iets wat normaal gesproken nog wel voor verkoeling kan zorgen.
1: Ja.
3: Maar dat is vandaag ook niet echt het geval. Dus nee, het is echt wel een zeer hete dag, inderdaad. Ja.
1: Nou, gelukkig komt er wat iets afkoeling aan, hè, vannacht en morgen.
3: Ja, klopt, inderdaad. Dat is inderdaad nog wel een voordeel. Want vanavond zien we dat de wind wat in kracht toe gaat nemen en uit het noorden gaat waaien. En die zorgt er dan wel voor dat het vannacht niet echt zo'n tropennacht wordt met temperaturen boven de 20 graden. Het is nog steeds wel gewoon best wel warm. Maar ik verwacht uiteindelijk minimaal zo rond de graad of 15. Dus als je ramen dan openzet, kan het huis echt wel eventjes gaan
1: verkoelen.
3: Ja. En ook morgen wordt het dan een stuk minder heet dan vandaag, met temperaturen die opgelopen naar zo'n 22 of 23 graden. Wel opnieuw gewoon zon overgoten morgen.
1: Ja. Goeie tip om vannacht even die ramen open te zetten.
3: Zeker.
1: Oké, Berend, dankjewel. En tot over een uurtje.
3: Tot over een uurtje.
1: Wij gaan het zo meteen na achter hebben over wonen in een kuil met een dak van gras. Dat klinkt primitief, dat is het ook. Maar het is waarschijnlijk wel lekker cool. Cooler dan in menig huis op dit moment in Gelderland met deze warme dagen. Maar wonen in een kuil dus met een dak van gras. Ja, dat gaan ze in Zelhem doen bij museum Smedekink. Daar gaan ze deze zomer namelijk een ouderwetse plaggenhut bouwen. En dat doen ze helemaal met de hand door de vrijwilligers. En ik ga zo meteen bellen met Tony, want die coördineert het hele plaggengebeuren daar. En die gaat ons vertellen hoe je dat doet, een plaggenhut bouwen. Maar eerst Maal Smit.
4: Wow.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij topservice in Epe.
3: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
4: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
7: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
6: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg 25 minuten. Tussen Waardenburg en Everdingen 20 minuten. Op de A12 ook richting Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal 17 minuten. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten en 18 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. Op de A50 Arnhem-Oost tussen Heter en Ravenstein 17 minuten. En waarom heb je mij dan nog niet genoemd? Denk je misschien, terwijl je in de file staat. Nou, ik heb 19 meldingen op mijn scherm. Totale lengte 146 kilometer op de Gelderse wegen. Dus ik heb alleen even voorgelezen wat een kwartier of langer duurt.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
10: Voor ons Eastbourne assortiment bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
11: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Goedemorgen Gelderland.

0: Zaten we net nog met de stroomuitval in New York in de jaren 70. Met platenlik dat iedereen het met elkaar allemaal aan het doen was. In het donker. En dan komen hier nog de Blues Brothers achteraan. Met Everybody Needs Somebody to Love. Liefde op deze dinsdagochtend. Goedemorgen allemaal. Dinsdag 26 mei. Dat betekent dat op de kalender staat bij mij thuis de verjaardag van mijn moeder. Gefeliciteerd, mem. Het is een warme dag vandaag. Het wordt vandaag echt puffen. De ochtend begint zonovergoten. We gaan al heel snel naar de 25 graden vanochtend. En vanmiddag pieken we uiteindelijk op 31 graden waarschijnlijk. Het kan behoorlijk benauwd aanvoelen ook daarbij. Maar we doen vannacht, komende nacht, een stapje terug. En dan is het morgen ook een stukje koeler. Eventjes, want vanaf donderdag weer opnieuw zomers warm. Heb je het lekker gehad, dit Pinksterweekend? Laat anders even weten wat je hebt gedaan. Ik zelf was aan het kamperen. En natuurlijk ook Radio Gelderland luisteren. Met alleen maar ethisch. Vier dagen lang de ethisch vierdaagse dit Pinksterweekend. Dat was fijn. Frits, die is even op vakantie. Dus Joost is deze dagen mijn steun en toeverlaat in de studio. En we hebben samen een greep uit het Gelders nieuws voor je gemaakt. En dat wat de ochtendkranten zoal op de voorpagina hebben gezet. Met bijvoorbeeld een duivels dilemma in Trouw vanochtend. Rechters kiezen er steeds vaker voor om geen gedwongen jeugdzorg op te leggen aan een gezin. Er zijn namelijk te weinig jeugdbeschermers. Op de voorpagina's van bijna alle kranten stijgen de temperaturen ook. En de ijsbolletjes zijn niet te tellen. Verkoper Jim in Millingen die houdt de trends in de gaten voor ons. Voor zijn zomerse klanten. Dus wat is nu echt het ijsje wat je moet bestellen?
1: Wat leuk voor nu wat ik heb is voor baklava. De pistachecakejes die hebben we nu een ijssmaak van. Of limoncello, yoghurt, vlierbloesem, lime. In de winter gaan we altijd bij elkaar zitten. En dan gaan we sparren over wat voor smaken zijn hot en happening nu.
0: Ik heb zin in een ijsje nu. 70-plusser Wim van Dijk die moet de kunstgrasstrook langs de sloot bij zijn huis in Heteren weghalen. Hij legde die strook aan omdat hij het echte gras niet meer kon onderscheiden vanwege rugklachten. Kon onderhouden vanwege zijn rugklachten. Eerst mocht het wel, toen weer niet. En nu ligt hij helemaal in de clinch met het waterschap.
2: Na 3 keer bellen, geen probleem, mondeling toegegeven. Maar helaas, ik weet niet wie het geweest is. En hun zeggen dat, ja, daar hebben we nood gezegd. Daar kun je toch niet tegenvechten, dus. En ze zeggen, ja, je moet nog een rechtszaak beginnen. Maar zover laat ik het niet komen, dus nee.
0: Nee. Na ruim 40 jaar verdwijnt museum Veluwezoom uit Kasteel Doorwerth. Het museum beheert een collectie van ruim 1200 schilderijen uit de oude kunstenaarskolonie van Nederland. Maar heeft ondanks een jarenlange zoektocht nog altijd geen nieuwe locatie gevonden.
3: Heel triest. We hebben de afgelopen jaren zoveel gedaan om dit te voorkomen. Want we hebben niet zomaar een collectie. Deze collectie is ontstaan in de eerste kunstenaarskolonie van Nederland.
0: Ja. Volgens het Financieel Dagblad heeft PostNL kleinere concurrenten dwars gezeten. Want het gaat erom wie de komende jaren voor de Belastingdienst de blauwe enveloppen mag bezorgen. De aanbesteding is mislukt en moet dus nu opnieuw. En een ruimterots tussen Mars en Jupiter is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Eeuwers uit Nijmegen. Zij bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte wat is neergekomen bij ons op aarde. En daar geeft ze ook lezingen over. Ze voelt zich vereerd met deze vernoeming.
4: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning voor mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
0: Ja, eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders zoals André Kuipers en Johan Cruijff. Dus dat is een mooi rijtje om tussen te staan, Astrid. 13 minuten over 8, zometeen een plaggenhut bouwen. Maar eerst Alison Moyet en Is This Love? Goedemorgen.

0: Alison Moyet en Is This Love op Radio Gelderland. Goedemorgen, dinsdagochtend bij Museum Smedekink in Zelhem gaan ze bouwen aan een plaggenhut. Een plaggenhut, dat is zo'n kuil met een dak van graszoden. Dat gaat helemaal op in de natuur. Het wordt ook wel een spitkeet genoemd, heb ik begrepen. En de plaghut moet in september af zijn. Dus het wordt nog de hele zomer doorwerken aan die plaghut. Want ze doen dat één dag in de week met vrijwilligers daar bij het museum. En het wordt gecoördineerd. De plaggenhut-coördinator, zeg maar, is Tony. Tony Klein-Lemming. Tony, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Frank.
0: Nou, jullie zijn wel al begonnen, toch?
1: Jazeker, we zijn begonnen. Ik denk zo'n anderhalve maand terug.
0: Okay.
1: Met het uitgraven en de zijwanden plaatsen. Die staan en inmiddels staan de spanten staan ook omhoog. En vanmorgen om 7:30 zijn er al een paar begonnen in verband met de hitte. Met het opwerken van een kleine soort stookplaats aan de achterkant. Met een schoorsteen erop. Mm-hmm. Dus het, daar wordt voortvarend aan doorgewerkt. En we schatten, u zei al net, van één dag in de week. Dat is een beetje afhankelijk van de vorderingen.
0: Ja.
1: Maar zoals het er nu uitziet, dan gaan we ervan uit dat ongeveer voldoende moet zijn om hem in september te kunnen opleveren.
0: Ja, de contouren zijn in elk geval nu al zichtbaar. Dat is mooi.
1: Ja, zeker. Heel duidelijk. Ja.
0: Ja, en dat gebeurt allemaal ook, zeg maar, zoals het destijds ook gebeurde, neem ik aan. Gewoon alles met de hand. Of gaan jullie nu moderne middelen gebruiken?
1: Nou ja, goed. We zagen niet alles meer met de handzaag, moet ik eerlijk zeggen.
0: Okay.
1: De elektrische machines die staan ook wel ter plaatse. Maar we hebben wel hout uit de natuur gewonnen. En dat wordt verwerkt, eikenhout. En wat dat betreft proberen we wel de originele materialen met name te gebruiken. En ook zoveel mogelijk spijkerwerk. Wat ze dus toen die tijd hadden, ze ook nog geen schroefboormachine en dat soort zaken.
0: Nee.
1: Dus nee. Daar proberen we wel aan te voldoen. Maar we proberen wel een hut te maken die stevig in elkaar zit. En die dus ook waterdicht is. Dus dat proberen we wel voor de langere termijn een hut te maken die even kan blijven staan.
0: Je wilt als museum natuurlijk ook een beetje een veilige situatie bieden. Dat je bezoekers daar ook veilig kunnen kijken. Zeker. En dat het dus blijft staan. Dus het moet waarheidsgetrouw zijn. En tegelijkertijd moet je als museum waarschijnlijk ook aan bepaalde eisen voldoen.
1: Ja, nou dat is in ieder geval vanuit onze eigen verantwoordelijkheid vinden we dat.
0: Ja, precies.
1: Kunnen. Ja. En dat is ook vanzelf. Het zal niet zo zijn dat daar allemaal mensen altijd binnen zijn. Maar als je dus we willen het fenomeen plaggenhut inpassen in ons educatieprogramma. Dus dat we dus ook daar bijvoorbeeld schoolkinderen in toelaten en vertellen hoe de mensen vroeger woonden en leefden.
0: Ja, want dit was echt een primitieve woning, vroeger zo'n plaghut. Zie jij jezelf er al in wonen, als die af is, denk je? Ik bedoel, het is absoluut niet luxe, hè?
1: Het is geen luxe, maar ik denk dat ik daar op zich best een nacht in zou kunnen slapen. En ook wel zou kunnen bivakeren.
0: Oh ja?
1: Maar echt permanent wonen, dat lijkt me niet echt bevorderlijk. En zeker niet qua hygiëne, zoals het vroeger ging met luizen en dat soort zaken. Dat was natuurlijk allemaal moeilijk schoon te houden. En veel stof en kanten waar dus spinnen en dat soort zaken
0: beestjes
1: op kunnen houden. Dat was denk ik niet echt een plekje waar je dus echt qua hygiëne de topsituatie bereikt.
0: Nee, ik snap op zo'n dag als vandaag, waar we richting de 30 of eroverheen gaan, dat jouw vrijwilligers al vroeg zijn begonnen om zeg maar even nog de wat koelere uurtjes te benutten.
1: Ja.
0: Maar als zo'n plaghut af is, dan lijkt me dat eigenlijk ook best wel een lekkere plek om te zitten op zo'n warme dag.
1: Dat denk ik wel. Want er komt bijvoorbeeld een beste pak, wat je noemde net graszoden.
0: Ja.
1: Wat wij van plan zijn is heideplaggen. We hebben toezegging van Staatsbosbeheer dat we hier in het natuurgebied een stukje hei mogen plaggen en dat we dat erop gaan leggen. Dat wordt toch wel een behoorlijk pakket waar het ook goed isoleert. En zowel tegen de kou, maar ook zeker tegen de warmte. En het staat mooi onder een boom, zeg maar, een grote historische eik. Dus wat dat betreft denk ik dat het daar best wel redelijk koel blijft.
0: Ja, dus als hij straks af is, dan is dat misschien wel het meest geliefde plekje in Zelhem op de warme dagen.
1: Ja, daar gaan we vanuit. We hopen dat heel veel mensen daar naartoe komen. Natuurlijk.
0: Ja.
1: Want dat is uiteindelijk het doel. Kijk, toen Plag en Hendrik een anderhalf jaar terug met het idee bij ons kwam, moesten we eerst even een beetje aan wennen. Maar het is natuurlijk toch wel een stukje historie wat wij proberen uit te dragen. Waar we dus de mogelijkheid toe kregen om dat ook te gaan doen. Zover in de geschiedenis waren we wel teruggegaan met stenen, maar nog niet met gebouwen.
0: Nee.
1: Wat dat betreft is er wel een prachtige aanvulling voor ons streekmuseum.
0: En het is volgens mij ook gewoon een heel mooi verbindend project om met elkaar te bouwen straks. Als dat af is, dan is er gewoon kicken. Ja. Nou, 6 juni, dan organiseren ze jullie een jubileumfestival vanwege het 50-jarig bestaan van de Oudheidkundige Vereniging van Zelhem en het 20-jarig bestaan van het museum. Dus dat is een mooi moment dat mensen al even naar de plaghut kunnen kijken, hè?
1: Ja, zeker. Dat is een heel mooi moment. Dus treffend dat je dat zegt, want dat komt heel goed uit. Dan zijn we gratis geopend de hele dag met een prachtig mooi programma in het kader van die jubilea die je net opzomde. En dan, dan kan natuurlijk de hut ook in alle glorie bekeken worden, voor zover die nou al af is.
0: Wordt vandaag dan misschien wel even een tandje bijgezet om te zorgen dat hij op 6 juni al weer een stukje verder is.
1: Ja, nou, dat gaan we zeker doen. En op zich zijn de culturen al goed te zien. Dus wat dat betreft is het al best leuk om die al te bekijken.
0: Leuk, Tony. Dank je wel en succes vandaag daar in die warmte.
1: Ja, hartelijk dank. En,
0: De groetjes. Zegt Tony. Ja, oké, de groetjes.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
0: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
3: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
4: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Het is 8:58. En je luistert naar Radio Gelderland. In Nijmegen is het nu alweer 16,9. En in Hoogbuurlo, daar is het 22,1 in de gemeente Apeldoorn. Het kan vandaag de warmste 26 mei ooit worden sinds het begin van de weermetingen. In Gelderland loopt de temperatuur op tot zo'n 30, 31 graden. Veel zon, weinig wind. En voor wie plakkend wakker is geworden vanochtend, de komende nacht naar woensdag, dan is er gelukkig wat afkoeling mogelijk. En morgen wordt het ook minder warm. Plannen om bij hoogwater een zogeheten groene rivier aan te leggen tussen Wijchen en Heumen zorgen voor grote onrust, omdat Neder-Asselt en Over-Asselt dan tijdelijk op een eiland kunnen komen te liggen. De gemeenten spreken van een onacceptabele impact op inwoners en bedrijven en hebben het ministerie om opheldering gevraagd. En het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit in opdracht van Wakker Dier. Dit terwijl het aantal veebedrijven daalt, groeien vooral de grote melkvee- en geitenbedrijven verder door schaalvergroting. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik lees alleen even de belangrijkste meldingen voor van een kwartier of langer. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Everdingen 20 minuten. 18 minuten richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 22 minuten op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Leerdam en Sliedrecht-West 15 kilometer. En op de A28 Gezwolle-Amersfoort 17 kilometer. Dat kost je daar 18 minuten naar Hoevelaken. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten over 12 kilometer. Dat zijn de belangrijkste meldingen van dit moment.
6: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis.
14: glashelder.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: Carter en de Vandellas. En Dancing in the Streets. 1969, lieve mensen. 7:07. Goedemorgen. Gisteren was het niet te missen als je in de omgeving van Heteren was op Tweede Pinksterdag. Het geluid van ronkende motoren, het glimmende chroom in de zon en overal mensen in stoere leren jassen. Het was de Harley Happening in Heteren. Het trok weer duizenden liefhebbers van de Harley Davidson bij elkaar voor een dag vol met muziek. Er was natuurlijk een markt en om je heen heel veel PK's. En wij waren er ook bij.
1: Karel, het is vaste prik geloof ik dat jullie hier zitten.
2: Ja, wij komen al sinds het begin van dit festival.
3: Ja, heerlijk. Wat een mooi geluid. Daarom zitten we hier, hè?
1: Ja. Is het geluid?
2: Ja, ja, zeker. Ja, hoor. Ja. Schitterende die Harley's allemaal, hè? Ja.
1: Maar nou zit u met een busje hier. Zou u niet zelf willen rijden dan?
2: Een Harley? Ja. Ik heb er op een hele korte periode eentje gehad. Maar het kriebelt wel. Ja, ik heb een andere motor thuis staan, dus ja, ook mooi. Ja.
1: Is het een bepaald type mens die Harley Davidson rijdt of doet of leuk vindt?
3: Nou, het zijn natuurlijk allemaal een beetje stoere types, hè? Dat hoort er allemaal wel bij, hè? Jawel, het is wel uiterlijk vertoond, maar het heeft wat. Ja.
1: Ja, ja meneer, wat hebt u met Harley Davidson?
4: Ik heb een Triglide motor, CVO, is ontwikkeld door Harley Davidson, dat is een driewieler. En dat is lekker veilig.
1: Ik dacht dat het allemaal stoere kerels waren, maar zo'n driewieletje is het dan...
4: Maar je hoeft niet stoer te zijn op een driewieler te rijden.
1: Als het maar een Harley Davidson is. Hè?
4: En als je het maar leuk vindt.
1: Ja, ja. Ja, maar dat Harley Davidson gevoel, wat is dat nou eigenlijk?
4: Heel veel vrienden hebben en vrijheid van het rijden. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En life to ride, hè. Zeggen ze. En dat vind ik heel belangrijk. Ja.
1: Het is het vrijheidsgevoel.
4: Ja, ja, ja, ja. De wereld gaat open voor je. En dat vind ik heel plezierig. Dus, en ik zoals vandaag, dat is een dag van verbroedering, van leden. En je leert nieuwe vrienden maken. En dat vind ik gewoon heel bijzonder. En kijk maar eens wat er staat, hè.

0: Ja, die mag niet ontbreken vandaag, hè, zo'n plaat als deze. Kid Rock. En All Summer Long. Want het wordt vandaag namelijk een hele mooie dag.
1: Het is een mooie dag.
0: Het is een mooie dag, inderdaad. In de twintigers, de thermometers in Gelderland. En ook een mooie dag om een woord te gebruiken wat anders misschien wel vergeten raakt. En dat vinden we zonde bij Goedemorgen Gelderland. En dus hebben we bedacht, al die woorden die misschien al heel lang meegaan, maar steeds minder gebruikt worden, kunnen we daar iets voor doen? Ja, daar kunnen we zeker iets voor doen. We hebben de Dikke van Dijk, dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje, vol vergeten taalparels. En dan pak ik iedere dag één woord uit wat ik je wil meegeven om een beetje op te kouwen en misschien vandaag te gebruiken. En het woord van vandaag is ambetant. Ambetant, dat betekent irritant, vervelend of hinderlijk. Je gebruikt het voor een situatie als dat je humeur verpest of voor personen die op je zenuwen werken. Hoewel we het in Nederland niet zo vaak meer horen, is het in Vlaanderen nog dagelijkse koek, ambetant. En de herkomst ligt ook die kant op naar het zuiden, namelijk in de Franse taal. Het komt rechtstreeks van het Franse woord embêtant, wat exact hetzelfde betekent eigenlijk saai, vervelend, irritant. En in de 19e eeuw hebben wij dit massaal overgenomen in het Nederlands, al is het gaandeweg wel dus naar de achtergrond verdwenen. En wat mij betreft gaan we dat gewoon weer wat vaker gebruiken. Hoe dan bijvoorbeeld? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, even denken hoor. Wat een ambetante situatie. De trein heeft alweer vertraging. Of laat maar nou even met rust hoor. Je doet vandaag echt heel ambetant. Ik heb de hele ochtend al een ambetant zurende hoofdpijn. Of het is, die herken ik wel, het is ontzettend ambetant dat die website steeds vastloopt. Daar kan ik ook inderdaad wel echt geïrriteerd over raken. Ik kan mijn humeur verpesten. En dan heb ik een woord nodig die dat een beetje op waarde verwoord. En dan is ambetant uitzonderlijk goed geschikt om die vervelende website, die bufferende browser, eens even goed lik op stuk te geven en verbaal te verwoorden. Ambetant. Probeer hem vandaag maar eens te gebruiken. Alhoewel ik hoop dat het niet nodig is, dat je gewoon een leuke, mooie

0: Blondie en The Tide Is High. Fransie zegt in de app, ik had een ambetante, maar geen ambe-oom. Dat heb je inderdaad ook nog. En Eline zegt, ambetant dat je een brief van Liander krijgt dat de stroom er eventjes uitgaat vandaag. Alle stekkers eruit, hoofdschakel omzetten. Lekker lang op deze hete dag. Erg ambetant. Ja, dat is gelijk goed gebruikt van het woord van de dag. Het is 9:10, zometeen Rob Kleijs met Op de Koffie. Maar eerst nog even Berend van Straat, onze weerman bij Weerplaza. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Frank.
0: Ja, want jullie hebben natuurlijk het gebak al besteld. Want jullie gaan weer een weerrecord laten sneuvelen vandaag.
1: Klopt, inderdaad. Ja, ja, dat wordt een formaliteit. Ook in Gelderland is dat het geval. Want de records die staan op 29,8 graden voor vandaag. En dat gaan we echt makkelijk verbreken. Want het wordt gewoon 30 tot lokaal misschien wel 32 graden vanmiddag. Uitzonderlijk hoge temperaturen dus. En daarbij is het ook gewoon overal zon overgoten. Dus het wordt een warme dag.
0: Nou ja, en vooral bijzonder vanochtend is natuurlijk hoe snel het dan omhoog gaat, die temperatuur. Ja, want we zaten volgens mij het eerste uur, toen ik jou over het eerst sprak, zo rond de 13. Ja. Een uur geleden zei je al van, nou, we gaan richting de 20.
1: Ja, klopt. En inmiddels zitten we al op 23 graden.
0: Dus, 23 graden?
1: Ja, en het is nog niet eens 9 uur 's ochtends. Dus ja. Nee, we gaan over een half uurtje verwacht ik misschien nog wel de eerste zomerse temperaturen van 25 graden. En dat gaat dan alleen maar door. En dan aan het begin van de middag verwacht ik al tropische temperaturen van 30 graden. Dus het is echt wel uitzonderlijk warm vandaag. En heerlijk weer om bij een meertje te gaan liggen of iets dergelijks.
0: Ja, ja. En vervelend weer als je van de pollen bent, hè? Van de hooikoorts. Maar daar weet je alles van.
1: Daar weet ik helaas alles van. Ja, er zijn extreem veel pollen in de lucht deze dagen. We hebben natuurlijk al een langere tijd, het hele Pinksterweekend, ook veel zon gehad en geen regen. En ook de komende dagen is dat het geval. Dus die pollen, die blijven gewoon in de lucht aanwezig. En daar lijkt ook maar weinig iets aan te veranderen de komende dagen. Dus dat is voor mensen met hooikoortsklachten niet heel fijn nieuws.
0: Nee. En dat gaat dus nog een paar dagen zo door. Qua temperatuur gaan we wel een klein beetje zakken naar morgen toe.
1: Ja, ook dat is het geval. Dat komt allemaal omdat er wat koelere lucht in de loop van de avond richting ons land wordt aangevoerd. Dat heeft voor vannacht dan ook wel wat positieve verhalen. Want dan hebben we niet te maken met een tropennacht. Kan het nog afkoelen naar zo'n 13 graden op de meeste plekken. Dus dat is echt nog wel aangenaam. Morgen is het dan overdag zo'n 21 tot 23 graden. Dus dat is op zich ook niet heel gek natuurlijk voor de tijd van het jaar. En voor veel mensen misschien een stuk aangenamer eigenlijk dan vandaag. Morgen wederom vol

0: Ja. Dankjewel. En wij spreken elkaar een andere keer weer. Maar jij bent er over een uurtje in ieder geval bij Rob weer.
1: Ik meld bij Rob, zeker.
0: Heel goed. Want, Rob Kluis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op de koffie.
2: Jazeker.
0: Dinsdagochtend 26 mei.
2: Record dinsdag.
0: Record dinsdag. En dat, is dat ook een onderwerp? Dat
2: ja,
0: je...
2: wat ga je doen vandaag? Hoe ga je het beleven, die record dinsdag?
0: Waar wil je over babbelen?
2: Nou, in de lucht. Oh. Ga je dingen doen, toch nog? Of even niks doen? Of zeg je van, nou, dit gaan we zo vaak meer beleven. Hè?
0: Ja, dat kan ook, hè. Deze week.
2: Alles vieren, dat moet ook, hè.
0: Ja. Ja, ik denk dat ze bij de Weerkamer, volgens mij hebben ieder weerrecord wel een gebakje.
2: Hebben wij al een hittegolf nu?
0: Nee, joh. Nee.
2: Ja, toch?
0: Of wel?
2: Hoe is dat? 5 dagen boven de 25, 3.
0: Heb je gelijk een leuke vraag voor
2: Berend?
0: Ja.
2: Nee.
0: Wat ga jij doen? Jij gaat radio maken?
2: Ja, lekker radio maken. Dan, ja. Nou, toch hier even blijven in de airco. En dan de zindering in. Want dat is
0: het aangenaam verkozen op het werk, hè?
2: Ja. Ja.
0: De airco.
2: Dat is niet zo'n goede airco, dus... Ja.
0: Maar de zindering is buiten. Ja, dat ja, ga je op een gegeven moment dan ziet boven
2: de lucht,
0: het asfalt.
2: Zinderen, als het echt warm wordt, gaat het asfalt ook daarboven. Gaat, dat heeft iets, hoor. Dat, ja.
0: En ik heb de ijssmaakjes vanochtend voorbij horen komen. Limoncello, pistache cakes.
2: Ja. Heel matig met alcohol zijn.
0: Ja.
2: Het is prima 0.0 weer. Zo.
0: Wat ga je doen? Rob@gld.nl of een appje, deel dat even lekker. En misschien ga je wel Suzanne Freek luisteren, omdat je er de afgelopen weekend bent geweest. Of omdat jij een van de gelukkigen bent die de laatste concerten komend weekend gaat beleven. 10 keer staan ze in totaal in het Gelredome. Afgelopen weekend was het dus ook weer raak. En dat is 10 keer, maar zelf zeggen ze, nee, we gaan voor 100 keer.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor €6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
7: kozijnen. Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
9: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
12: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
11: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
13: Een brug, een tunnel. Nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
11: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. De verkeersinformatie dan. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Deil en knooppunt Everding 14 kilometer. Kwartier vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel. 8 kilometer langzaam rijden stilstaan. En 20 minuten lang onderweg. De A15, Nijmegen richting Rotterdam, tussen afrit Arkelen en Hardingsveld-Giessendam, 3 kilometer, 20 minuten wel plus. En de A50, Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 12 kilometer, langzaam rijden, stilstaan en je bent een kwartier langer onderweg.
15: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
16: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
17: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
16: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
18: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
19: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
22: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
23: De koffie.

Come back and stay hier op Radio Gelderland. Dinsdag 26 mei. Het wordt de warmste 26 mei ooit gemeten. Dan gaan we vieren, toch? Ja. Zeker met de muziek die wij de komende 3 uur hebben klaarstaan. Daar kunnen we echt wel een feestje mee bouwen.

0: Ja, lekker blijft het wel, die muziek. Op deze dag, deze warme dag, de warmste dag. Gaan we toch even terug naar gisteren. Want Anneke zei, ja, het was gisteren natuurlijk wel een geweldig mooie dag.
1: De plaat bij de dag.
0: Voor de plaat die ik echt ongelooflijk mooi vind. Hij is sentimenteel, maar hij is ook erg, erg authentiek. Iedereen herkent hem. En toch heb je een traan in je ogen op het eind van het plaatje. Kun jij, omdat ik hem gisteren nergens heb gehoord eigenlijk, maar dat kan aan mij liggen, op deze derde Pinksterdag, Leen Jongewaard en André van den Heuvel is draaien met Op een mooie Pinksterdag als plaat bij de dag. Voor mij. Nou, Anneke, hier is die. Een juweel, inderdaad.

Je groter wordt, Roosie in de knop. Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen: handen thuis en lazer op.

Da, prachtig plaat. Dankjewel Anneke voor het aanvragen. Toch nog na Pinksteren. Op een hele mooie Pinksterdag. Dat was het gisteren en vandaag ook. Hè. Heb jij een plaat bij de dag morgen? Dat is dan weer woensdag trouwens. Dan laat weten via de app 06 22 22 1342. Of je mailt even rob@gld.nl. Jouw plaat hier op Radio Gelderland. Deze is van Earth, Wind & Fire.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Op Radio Gelderland, 9:30 geworden. En we kijken even naar de temperatuur in Gelderland. Dan zien we al dat we fors boven de 20 graden zitten. In Andels bijvoorbeeld 21,8 graden. Putten meldt al 26,4 graden. En kijken we even naar het nieuws op gld.nl. Dan zien we dat het klimaat er ook voor zorgt dat het water omhoog komt. En dat we dat water ook vrij baan moeten kunnen geven. Zodat we allemaal droge voeten houden. We hebben een plan in handen gekregen om in de regio Heumen-Overasselt, Nederasselt dat water meer ruimte te geven. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de twee dorpjes Nederasselt en Overasselt voortaan op een soort van eiland komen te liggen. Wordt een extra rivier aangelegd vanuit daar de Maas. En dan gaat er water stromen. Dusdanig dat Heumen en Overasselt worden afgesloten van het vasteland. Dat klinkt nu heel erg groot. Maar zo gaat het wel worden. Onacceptabel, vinden daar de gemeentes. Al zijn de raden nog niet ingelicht. Dat gaan ze later doen. Maar het heeft nu al een behoorlijke impact. Het nieuws alleen al. Daarnaast een bericht over een dief. Die voor bijna 700 euro, 675 euro, aan scheermesjes wegpakt bij de Jumbo. En ja, hij zal het zelf niet weten, maar hij kijkt recht in de camera. En het lijkt ook nog alsof hij daarvoor even zijn truitje goed doet. 675 euro aan scheermesjes dus gestolen bij de Jumbo in Wijchen. Hij stopt gewoon de verpakkingen in zijn jaszak. En tegenwoordig met prijzen van scheermesjes, heb je ook niet zo'n grote jas nodig om dat bedrag te stelen. Hij staat op camera, maar wie het is, dat is nog helemaal onbekend. Zie je het beeld en heb je tips? Laat even weten via gld.nl of je gebruikt de app 06 22 22 13 42. En heb je tips of nieuws? Hetzelfde adres 06 22 22 13 42. Van harte welkom en altijd antwoord

0: Brooke Fraser, er zit iets in het water. Ja, let daarmee op, hè, als je het open water opgaat. Er kan van alles in zitten. Maar het is ook nog niet zo heel heet, dat water. Dus even rustig aan erin komen met dit weer, want het is 30 plus. Ja, we zitten nu al tegen de 30 op sommige plekken in Gelderland. Hoe het verder gaat ontwikkelen? Zometeen. Berend, over het weer. Maar eerst Peter Scanlon, You're a Lady.
1: Now the evening has come to a close.

0: Shirley Bassey, wat kan, ja, kan nog steeds zingen. This is my life. Geweldig. Beetje zo groot als dat boksgevecht dat we dit weekend hebben gezien bij de piramides met Rico en Oesoek. Ja, dat komt nog wel een keer zo'n gevechtje. Ja. Daar was het ook goed warm, Berend.
1: Sorry, wat zei je?
0: Ja, nee, in Egypte was het ook goed warm.
1: Oh ja, zeker. Daar zijn dat soort temperaturen ook helemaal niet zo gek natuurlijk. Hè? Nee. Maar die temperaturen die wij vandaag krijgen is toch best uitzonderlijk voor Nederlandse begrippen. Voor in de maand mei althans. Ja. Ja.
0: Hebben wij al een hittegolf, bedenk ik me net? Nee.
1: In Gelderland nog niet. Voor de hittegolf hebben we natuurlijk 3 tropische dagen van 30 graden nodig. En 5 zomerse dagen. We moeten het zo zeggen. 5 zomerse dagen waarvan er 3 tropisch zijn. Ja, maar die zomerse dagen, die 5 zomerse dagen, die gaan we wel halen. Want dat hebben we na vandaag gehaald in de provincie. Maar die tropische, die zijn niet aan de orde geweest. Vandaag halen we die 30 graden wel. Maar dat is de eerste. In het zuiden van het land, bijvoorbeeld in Limburg, daar hebben we op zaterdag en gisteren wel ook de 30 graden gehaald. Dus daar gaan ze vandaag wel een regionale hittegolf noteren. Maar in Gelderland nog niet. Nee.
0: Nou, maar je zegt het al, we krijgen wel uitzonderlijke temperaturen.
1: Jazeker, ja. De temperatuur is inmiddels al opgelopen naar zomerse waarde in delen, bijvoorbeeld met 25 graden. Het is nog niet eens 10 uur vanochtend. Dus dat is ook echt wel uitzonderlijk voor dit tijdstip. En vanmiddag wordt het gewoon tropisch warm met 30 tot lokaal 32 graden. En daarmee is het ook de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Dus het is een uitzonderlijk warme dag vandaag.
0: Juist. Ja. Trekt dat door nog?
1: Nee. Vanavond krijgen we al te maken met uiteindelijk wat koelere lucht. Het is nog wel lang warm, met temperaturen ruim boven de 25 graden. Maar in de loop van de avond zien we dat vanuit het noorden wat koelere lucht geleidelijk terrein gaat winnen. En dat gaat voor vannacht toch wel voor lagere temperaturen zorgen. En dat is eigenlijk alleen maar aangenaam natuurlijk, na zo'n opvallend warme dag. Kan je je huis mooi gaan verkoelen als je ramen even open gaat zetten. Want de temperatuur die gaat uiteindelijk dalen naar graad of 13 op de meeste plekken. Dus dat is op zich nog wel frisjes. En morgen hebben we dan te maken met ook wat lagere temperaturen dan vandaag, met zo'n 22 of 23 graden op de meeste plekken. Wederom gewoon droog en volop zon morgen.
0: Ja. Nou, ja. Komt er een omslag binnenkort of valt het allemaal nog binnen zomerse waarde?
1: Nee, het is de dagen daarna. Vanaf donderdag krijgen we juist weer te maken met wat hogere temperaturen. Ik sluit het niet uit dat het donderdag gewoon weer zomers warm kan gaan worden in de provincie met 25 graden. En vrijdag, dan lijkt de temperatuur weer richting die tropische 30 graden te gaan. Dus het is echt een zomerse week, pas vanaf het weekend. Dan neemt de kans op buien geleidelijk weer wat toe. En lijkt ook de temperatuur weer wat lager uit te gaan vallen.
0: Nou, Berend, dankjewel.
1: Ja, toch?
0: Lekker. Nou, wat ga jij doen trouwens met die zoveel temperaturen deze dag? Laat me even weten via de app of mail.

0: Alleen de naam New Orleans, dat brengt al een soort warmte met zich mee. Hè? Ja, Elvis Presley had er een mooi liedje over. Bijna 10 uur alweer.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voor

0: Voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: soep.
1: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks uit fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. WentusTegelsenVloeren.nl.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
3: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
4: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in gestoffeerd gecertificeerde zorgbedden. Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Verkeersinformatie, A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen de afrit Geldermals en knooppunt Everdingen 10 kilometer met 10 minuten vertraging. De A50 Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Grijsoord en Renkum 2 kilometer met 3 minuten door een ongeluk. Rechte rijstrook daar dicht. En op diezelfde A50 Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 8 kilometer met 8 minuten vertraging. Rij rustig en houd het hoofd koel.
7: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
8: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
10: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
11: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Houvast voor ondernemers.
0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Gun jezelf een Holland-America-Landcruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
15: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties. Op de koffie.

Juliana Werdung, geh nicht in die Stadt. Ja, hou je van deze muziek? Dan heb je gisteravond een mooie avond kunnen hebben. Hè? Want de prijzen waren weer voor de Schlager-artiesten op de Duitse televisie. En dat was lekker kijken. Dan hoef je niet naar buiten ook in de stad. Terwijl vannacht in de stad is het lekker weer. Het wordt vandaag 30 plus graden. Wat ga je doen vandaag? Gewoon. Ga je hem echt vieren die dag? Of ga je echt rustig aan je dingen doen die je normaal doet? Of zeg je, wat een gekkigheid zeg. Het is warm. Nou en? 0800 345 0345. Als je dat wil vertellen op de radio. Maar je kunt ook mailen via rob@gld.nl. Of even appen 06 22 22 13 42. Tropische dag vandaag. Hoe ga je die beleven? De allerwarmste 26 mei ooit gemeten. Nou, dat is toch reden voor een feestje? Bel, app of mail. Gaan wij naar Jackie de Shannon.

0: plaatje, toch? Jackie de Shannon, What the World Needs Now is Love. Ja, moet even aan Koot en de Beat denken. What the World Needs Now is Love. Lef kwamen ze uit. Ja, mooi ook. En 0800-345-0345. Warmste 26 mei ooit gemeten. Wat ga je doen op deze heugelijke dag? Nou, zegt Eline, ik ga zo meteen even een paar baantjes zwemmen. Hier in het buitenbad vanavond bij het Veluweneer. Met de hond, als dat afgekoeld is. En verder gewoon een mooie dag bij de airco. Of anders, met luchtverkoeling. Hoi Rob, ik doe wat op deze dag gewoon is voor mij. Hard werken, zonder airco. Juist. Je hebt ook gewoon mensen inderdaad, die moeten gewoon door. Hupla. Stefan zegt ook, ja, ik ga ervan genieten, maar ik heb niet de tijd om te genieten. Ik moet gewoon werken, ja. Ingrid zegt, vanavond ga ik een boodschap doen, maar ik ga niet naar de stad. Het is eigenlijk veel te warm om iets te doen, toch? Ja, nee, dat kan. En Charlie, die heeft een tip voor ons met die hitte.
1: Goedemorgen, beste muziekvrienden. Gouden tip voor vandaag. Ik heb vroeger gevaren in de Caribbean, en dan nam ik 's morgens een glas water met een theelepeltje zout en een theelepeltje suiker. Dan zweet je minder, je mineralen en de vitamine verlaten dan niet zo snel het lichaam. Dat was mijn tip voor vandaag. Fijne dag en houd hoofd koel, Charlie.
0: Charlie, dank je. Ja, dus een beetje water en dan een klein tikkie zout erin. Ja, dus dat zout is wel belangrijk, hoor, wat hij zegt. Want dat houdt inderdaad je spullen een beetje vast. Een zakje chips wordt ook wel eens gezegd. Harry, die komt ook binnen. Die zegt, deze hoge temperaturen, niet mijn favoriet, hoor. Ik mag vanmiddag gewoon gaan werken. Verder doe ik het rustig aan. Er wordt gezegd dat extra drinken handig is met dit weer. Dus doe ik dat ook. Harry, haal vol. En extra drinken is inderdaad aan te raden. Wij doen het gewoon rustig aan vandaag, zegt Henny. Meer niet. Dat is het mooiste wat je kunt doen. Ja, ik ga gewoon mijn dag beleven zoals ik die altijd beleef. Ik ga rustig op deze dinsdag met de hond wandelen. En daarna ga ik gewoon lunchen bij mezelf in de tuin. En genieten van wat er komt. Simone valt ook net binnen met mail. Goedemorgen Ron. Lekker zomers, bijbehorende temperaturen. Ik zit nu nog even in de tuin. En vanmiddag lig ik lekker in de stoel. Van mijn tandarts. Voor een wortelkanaalbehandeling. Dus ik geniet nu nog maar even, net als mijn hond. Een fotootje erbij van de hond die lekker rolt in het gras. Het kan best weer zijn voor een wortelkanaalbehandeling. Toch? Ja, dat is moeilijk tegen te verdoven. Maar vanavond ben je er weer vanaf. Dus dan zit je weer lekker in de tuin. En even kijken, Ingrid komt binnen en die zegt, ik ga vanochtend de boodschapjes doen. Probeer ik nog voor 11 uur. En dan ga ik op mijn gemak een lekkere salade in elkaar draaien. En verder even helemaal niks. Nou, hoe ga jij de dag beleven? Laat maar komen. En als je nog tips hebt, ook welkom hoor. App 06-22-22-13-42. Of mail even. Rob@gld.nl.

bijzondere hobby die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

me the way. Het is 3 voor half 11 geworden, warme dag krijgen we. Ik ga gewoon rustig aandoen. Doe nou niet zo gek allemaal. Lage pitje. En loop niet te klagen en te puffen, want des te warmer krijg je het. Gewoon doen. Geen airco doe ik aan. Daar heb ik ook verkouden van, zegt Ingrid. En Diane gaat even het gras maaien. Daarna het zwembad opzetten voor mijn kleinkinders die komen zwemmen naar school. En natuurlijk ijsje. Jeanette zegt, zeg nou niet zo vaak dat het warm is. Dan wordt het warm. Nee, gewoon doen wat je doet. Want dan iets langzamer. Gaat het allemaal zo voorbij. En geen airco aan. Rustig blijven, drinken en genieten. Wij gaan spelletjes spelen zometeen. Maar eerst Sarah.

0: Ach, lekkere Zuid-Amerikaanse toetertjes bij Bruno Mars en Risk It All. Het is 10:55 geworden. Tijd voor ons spelletje.
1: Voor bij de koffie.
0: Juist. 3 prijzen te winnen bij elkaar. En voor de eerste vraag geef ik je echt 2 platen de tijd om te zoeken. En dus gewoon echt goede kans te hebben. Op een prijs. De eerste vraag die brengt ons naar 1986. Toen werd de Europese vlag geaccepteerd, zoals het dan heet, door alle staten. Dat betekent dat we vanaf toen, op deze dag, dat betekent dus dat die 40 jaar bestaat, de Europese vlag hebben. Hoe ziet die eruit? Wat zijn de kleuren van de Europese vlag? Laat me weten. Via app of mail. Appen, dat doe je via 06-22-22-13-42. En mailen gaat via rob@gld.nl. De Europese vlag werd op deze dag, 40 jaar geleden, geaccepteerd, zoals dat hoort. Hoe ziet hij eruit? Wat zijn de kleuren van de Europese vlag? Ja, je hebt 2 platen de tijd om je antwoord hier te doen komen. Via app of via mail. Mailen gaat via rob@gld.nl. En appen 06-22-22-13-42. Met een goed antwoord maak je kans op de eerste prijs van al de koffieprijzen die je kunt winnen. De Europese vlag is vandaag jarig. Hoe ziet hij eruit ook alweer?

0: Leo Sayern, the thunder in my heart. En daarvoor nog de orkest van Manu is in the dark talking loud and clear.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, dat waren de twee platen waar je antwoord kon geven. De eerste vraag van het koffiespel vandaag, 26 mei, dinsdag. En die eerste vraag die bracht ons in 1986. Toen werd de Europese vlag geaccepteerd, zoals dat netjes heet. Dus hadden wij met z'n allen in Europa één vlag. En hoe ziet die vlag eruit, Edien?
2: Hij ziet eruit blauw met gele sterren.
0: Juist. Weet je ook nog hoeveel sterren?
2: Nee, dat weet ik zo even niet.
0: Het zijn er 12. En ik dacht altijd, dat is dan omdat het gewoon de eerste lidstaten waren of zo. Die waren met z'n 12. Maar nee, het aantal 12 is gekozen als symbool van volmaaktheid, volledigheid en eenheid.
2: Tijd toch? Mooi.
0: Ja, het is ook een mooi project, hè, Rob? Ben je pro-Europa?
2: Zeker, ja.
0: Ja, er zijn een hoop mensen die zeggen, nou, je kunt het beter alleen doen. Maar alleen.
2: Ja, ik denk dat het goed is om elkaar te steunen.
0: Denk het wel, hè? Dat je nu zeker nu de afgelopen jaren. Ja. Is het al aardig als je met z'n allen bent. Zin in de tweede vraag, die gaat over de muziek.
2: Ja hoor.
0: Daarin gaan we ook terug naar de jaren 80. Toen op heel veel plekken in Europa, op plek 1 of 2 of 3, I Want to Break Free van Queen. Met Freddie Mercury in de clip die iets huishoudelijks aan het doen is. En dat is heel veel mensen gewoon bijgebleven. Oh, dat is dat clipje waarop Freddie aan het doen is.
2: Aan het stofzuigen is.
0: Hij kwam gelijk naar bij je boven, of niet?
2: Ja hoor, ja. Zeker.
0: Gek, ja. Hou jij van stofzuigen?
2: Ik heb geen hekel aan. Nee, ik vind dat wel weer lekker. Is het weer lekker schoon.
0: En je hebt even tijd echt voor je op een hele rare manier het geluid aan van die stofzuiger. En de wereld is even weg, hè? Het is echt, Ben je een hele precieze zuiger of is het Franse slag?
2: Nee, iedere dag gewoon even met een Franse slag. Of tenminste, dat het schoon is. En één keer per week wel even alles aan de kant en even overal onderzuigen.
0: Ja, maar jij doet altijd, want er zijn heel veel mensen, ik ook, één keer in de week en dan een beetje preciezer. En dan zegt mevrouw nog van, je bent de helft vergeten. Dus dat is zo. Hè?
2: Ja.
0: We gaan naar vraag 3, want die hebben we ook nog. Die brengt ons bij Gelderland. En heel lang geleden, in 1502 namelijk. Toen werd Huissen ontzet. Dat werd al een paar weken belegerd. Want de chef van Gelderland, hertog Karel van Gelre, die zei, ik wil dat Huissen nou eens een keer terug hebben. Want de Duitsers hadden Huissen in bezit genomen. Welk hertogdom was de baas over Huissen tot dus vandaag in 1502?
2: Ja, Karel van Gelre.
0: Ja, die kreeg het na vandaag. Dus toen was het een uur of 5, een potje bier erbij, nou is Huissen van ons. Maar daarvoor hoorde het bij een stukje Duitsland. En dat stadje ligt vlak bij Huissen, hoor.
2: Ja, dat is de Kleefse stad.
0: Oh nee, dat is wel goed. Je hebt het helemaal goed snel opgezocht. Toch? En dat restant van dat verbonden zijn, want we kunnen de brug maken naar een stukje Europese verbondenheid toen al, dat zie je nog in het dialect. Het Kleverlands wordt aan beide kanten van de grens gesproken. Als je Duitsers hebt die aan de Duitse kant wonen en Nederlanders aan de linkerkant van de grens, die verstaan elkaar als ze plat praten. Dat is toch prachtig?
2: Oké. Okay. Ja. Ja, bijzonder ja.
0: Ja? Ben jij dialectspreker of ben je Nederlands?
2: Nee, ik ben een Achterhoekspreker, maar ook zeker een Fries spreker.
0: Aha. Juist. Ja. Zeker een Fries. Dus.
2: Ja.
0: Ik raak een zenuwtje, dat zie ik. Dus, kun je dan in het Fries zeggen of wij Queen gaan draaien, ja of nee?
2: Dat is prima.
0: Kondig hem maar aan op z'n Fries.
2: We gaan nu naar de plaat van Queen. Van Queen.
0: Ja. I Want to Break Free. Kun je dat ook in het Fries vertalen?
2: Ja, dat wordt lastig, denk ik.
0: Ik wil los.
2: Wat
0: is in het Fries? Ik wil losbreken.
2: Ik wil losbreken.
0: Kijk, nou zijn we helemaal thuis, Edien.
2: Ja,
0: hier is hij. En pak de stofzuiger maar, we gaan vanzelf meedoen.
2: Ja, nou doei.

toch ook mooi, hè? Als je zo'n clipje maakt en de halve wereld die gaat als ze het plaat horen toch iemand zien die aan het stofzuigen is. Ja. Ik wil losbreken. Toch? Was het een Fries of zo? Ja, was goed aangekondigd door je dien. En 3 prijzen gewonnen, hè? Koffiespel. Wij even.

0: ABBA, Head Over Heels.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Griekenland, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
7: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen.

0: korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Harris in Aalten, Hengelo of Neede.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Suzanne, dankjewel. De verkeersinformatie nog. Eén melding op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 4 kilometer, 25 minuten heb je vertraging daar. Komt door de politie die controleert.
6: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Op de koffie.

Simply Red over de fairground. De kermis eigenlijk, ja, die is toch wel te zien op verschillende plekken. Het kermisseizoen is weer lekker bezig. Ja, een lekker tentje erbij met muziek. En dan gewoon even genieten van elkaar, van de attracties. En van het weer ook vooral, hè, nu. Lekker weer, zegt Ellie. Ik ben lekker in de tuin bezig, zoek de schaduwplekken op. En ik geniet van alles wat ongelooflijk bloeit en groeit en vogels. Ga naar buiten, zou ik zeggen. En geniet van alles wat leeft en beeft en trilt. Dat is Ellie. Ja, ik heb er volgens mij wel de goede plaat bij. Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

Annemee en Bluff samen. Ik ben niet meer bang. Het is 8 minuten voor 11:30 geworden. Goed nieuws voor liefhebbers van de Efteling. Er komt een nieuwe attractie. En het is een attractie die echt zijn pega niet kent, hoor. In de stijl van Ravelijn, de Ravenring heet die. En dan kun je als bezoeker vanaf komende winter zelf kiezen hoe je in die attractie gaat vliegen. Je stapt in een van de 18 voertuigjes met vleugels. Die zien eruit als raven. En met een hendel kun je dan kiezen hoe schuin je door de lucht gaat vliegen. En midden in die attractie staat het Raven Medallion. En overal hangen dan vlaggen en zijn de 5 magische elementen van Ravelijn te zien. Nou, geweldig toch? En na de rit zien bezoekers welk element het best bij je past op basis van die vlucht. Ben je water? Blauw ben je dan? Ben je vuur? Rood of ben je groen? Nou, het kan allemaal in de F.

Honey, honey, it's so funny, funny. Daarvoor nog Adele en Rolling in the Deep. Het is 11:53 geworden. Ja, funny, funny is het ook dat je binnen de week zo ongeveer 15 tot 20 graden warmer leeft. Hè. Als we nu even naar de temperaturen kijken. Nijmegen in het centrum, 27,2 graden. En Apeldoorn, Klarenbeek, 28,4 graden. Ja, zo gaat het dus erg snel met de temperatuur omhoog. We gaan naar de 30 toe. Dus vandaag kijken we nog even of het op de Gelderse snelwegen ook lekker doorstroomt. Ja, dan zien we de gebruikelijke file op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 5 kilometer. In ieder geval al. En 25 minuten vertraging door de politiecontrole. De grenscontroles daar blijven gewoon dagelijks plaatsvinden. En op de N322, beneden Leeuwen, richting Nijmegen. Tussen de aansluiting met de N329 en Deest staat 4 kilometer met 5 minuten vertraging. Ook deze ademt zomer. Het zit ook een beetje in de subtitel. De Pina Colada Song.

op Radio Gelderland. Om 11:30. Op de warmste. 26 mei, ooit gemeten. Die gaan we meemaken. Ja, en Els die zegt... Ach, als jij het hebt over zomer in een plaat, hitte in de plaat... dan gaat er bij mij eentje draaien in mijn hoofd. Over the first time. Daar hoor je gewoon de hitte. Dat is ook knap gedaan, hoor. Ben ik helemaal met je eens. Bobby Goldsboro, daar heeft het over. Summer and the first time.

Bobby Goldsboro met een van zijn grote hits, Summer, The First Time. Nou, Els, dankjewel voor het aanvragen. Eventjes tussen de hitteplaten door. En Bobby, ja, die is nog steeds bezig. Minder met muziek, maar meer met schilderen. Hij maakt ansichtkaarten en prachtige olieverfschilderijen. Dus als je iets van Bobby aan de muur wil hebben, dan kan dat ook gewoon. Ja, even als een website. .com, Bobby Goldsboro, aan elkaar. Dit is George Ezra. Die heeft zich ook teruggetrokken uit de muziek. En is gewoon vrijwillig bezig. Is een

0: geniet erop.
1: Ja, ik vind het geweldige muziek. Stemmen, kleuren, goed zoals dan heet. Benny Nijman en Bonnie Sinclair.
0: En verder valt het van mij.
1: En verder valt het van mij. Even nog uitneuren. Ah, was ook weer een mooie zomerse dag.
0: Hoor. Ach, als je toch die Rob Kleijsen zag zitten. Zit te glimmen van oor tot oor.
1: Ach, eerlijk.
0: Soms kun je ontzettend genieten van je eigen plaatjes. Hè?
1: Ja.
0: Ja, leuk. Heb ik ook. Ja,
1: ja
0: joh.
1: Ja, ja.
0: Ik sta soms echt keihard mee te blaren in die studio. En te dansen. En,
1: ja. Ja. Hey, gaat het zo

0: Er staat van alles in de wei, soms zonder schaduw. Deze alpaca die was oververhit geraakt. En die waren ze dus nu aan het koelen. Zeg maar emmers water eroverheen aan het gooien. Geen koud water trouwens, maar een beetje
1: lauwig
0: water. En ze waren zeg maar die alpaca helemaal aan het masseren, zodat dat water ook de huid zou raken en die zou koelen. Het beest lag echt op apengapen.
1: Want je ziet het wel eens inderdaad, dat je denkt, nou, hou die dieren dat vol op zo'n weide zonder schaduw.
0: Nou, Peter Klaver is dierenarts, maar die is ook veearts. Die weet daarvan, dus die wordt inderdaad geroepen bij oververhitte alpaca's. En ik ga hem vragen, hoe zit dat dan met die koeien en die schapen? Sommige schapen lopen nog vol in de wol.
1: Ja.
0: Is dat nou juist isolerend? Of moet je toch alarm slaan als je daar voorbij...
1: Ja, je zult
0: het
1: van twee kanten uit natuurlijk. Je kunt ook niet kwijt dan. Als die...
0: Nee, ja, precies. Dus ik ga het hem allemaal vragen straks. Ja.
1: Dus. Nou, en voor de mens ook. Ja, ook niet te koud, hè, volgens mij. Lauwe handdoek.
0: Wat las ik nog meer? Niet koud drinken, maar lauw drinken.
1: Ja, thee.
0: Dat helpt echt. Ja. En soep eten en heet eten. Dan ga je van zweten en dan koel je af.
1: Kijk, we zijn een tikje bijgepraat, maar er komt nog meer nieuws over warmte, dieren en gewoon lekkere muziek om uit je dak te gaan. Gewoon een lekkere middag maken met z'n allen. We zwaaien naar de ochtend met de Beach Boys en daarna kist er. Mooie middag.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je...

0: Niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies... en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
2: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer, volop zon vandaag, het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Suzanne. Even wat verkeersinformatie voor de Duitse grens. Op de A12 sta je 24 minuten stil. Dus zorg dat je een flesje water bij je hebt als je die kant uitgaat. De andere kant op de A12, tussen Duiven en knooppunt Oudijk. Dat is dezelfde kant op. Daar sta je ook in de file. 5 kilometer daar, 6 minuten. En dan dus bij de grens nog een keer 24 minuten. De N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Daar staat file tussen de aansluiting met de N329 en Deest. 3 kilometer, 5 minuten.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
15: kozijnen. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

The Emotions and Best of My Love op Radio Gelderland. Ik zag vanochtend een filmpje langskomen al scrollend op mijn sociale media. Een mannelijke zorgmedewerker die op zijn werk in een verzorgingshuis met een kort broekje rondliep. De pijpen van dat korte broekje ook nog eens opgerold tot net onder de billen. Kan ik zo naar mijn werk? Vraagt hij zijn volgers. En dan ontstaan stevast twee kampen. De korte broek of korte rok naar het werk bij temperaturen als deze. Mag dat? Nou, de een vindt het prima, lekker doen. De ander heeft helemaal geen zin om naar de blote benen van een collega te kijken. Ik las erover, de leukste actie ooit was in Engeland, waar buschauffeurs een dag massaal naar het werk kwamen in een rok, mannelijke buschauffeurs, omdat ze met de blote pootjes wilden werken en vrouwen wel in een rok mochten, maar mannen geen korte broek aan mochten trekken. Met resultaat die actie, de korte broek mocht. Wel tot de knie, zeiden ze daar in Engeland. In de studio hier is het op het frisse af, dus een lange broek. Maar even zoveel collega's hebben een korte broek aan vandaag. Het is 2026, mensen. Lekker doen waar je zin in hebt, toch?

0: Zomerse reggae van 3J's, nagelnieuw deze single. 8 mei kwam hij uit, Los Vast, zo heet hij. We gaan eens even kijken naar wat er allemaal speelt in Gelderland, Rob.
1: Ja, plannen om hoogwater op te vangen met de zogeheten Groene Rivier tussen Wiegen en Heumen zorgt daarvoor onrust. Het zou betekenen dat de dorpen Nederasselt en Overasselt tijdens hoogwater op een soort eiland komen te liggen. Gemeenten noemen dat plan onacceptabel. Deze plaatselijke boer is ook niet van plan om daar land voor op te offeren.
2: Nee, na van nooit niet. Nee. Maar ik denk, dat gaat niet alleen voor mij, maar mijn collega's die zullen ook denken van, daar gaan we niet aan meewerken.
1: Ja, dat gebied tussen Wiegen en Heumen is al in 2006 gereserveerd voor hoogwatermaatregelen. Of die daar ook daadwerkelijk genomen gaan worden, is nog niet zeker. Defensie heeft per direct alle oefeningen met explosieven in Gelderland opgeschort. Aanleiding is het natuurbrandrisico in de provincie. Het is vanmorgen opgehoogd naar fase 2. En pas als het risico weer daalt naar fase 1 wordt er weer geoefend. Die oefeningen waren juist enkele dagen geleden weer hervat. Ze werden stilgelegd na die grote natuurbranden die eind april ontstonden op militaire oefenterreinen. De bever, die ooit uit Nederland verdween, duikt steeds vaker op in woonwijken. In de Nijmeegse wijk Lindeholt zorgt dat voor schade aan huizen en tuinen. Het huis van deze bewoner is helemaal ondergraven. Het veroorzaakt enorme schade.
3: De gangen die een bever graaft, die zijn gemiddeld 60 centimeter in diameter. En de kamer is 1,5 meter in diameter. En dat zit allemaal hieronder. Waardoor de fundering nu op een soort van gatenkaars staat. En wat zorgt voor verzakkingen aan de aanbouw. Je kunt het wel een beetje zien aan de bovenrand daar. De voegen beginnen te scheuren. De vloer is gebroken. De deuren zijn allemaal uit het lood. Alles is aan het verzakken.
0: Dat verzin je toch niet, dat een bever je huis letterlijk ondergraaft dus.
1: Kan je zomaar overkomen als je in Nederland woont, in Dukenburg. Schade is zo groot dat de woning mogelijk moet worden gesloopt. Bever is in Nederland een beschermde diersoort, dus je mag hem niet zomaar verjagen.
0: Dan maar een huis slopen.
1: Komt het meer misschien wel op neer.
0: Ja.
1: Dan nog dit, hitte. Een basisschool in Huissen, Sterrenbosch, heeft de leerlingen vandaag maar vrijgegeven vanwege de hitte. Die school zit vanwege nieuwbouw in een tijdelijk gebouw. En de airco's worden daar op dit moment geïnstalleerd. Maar ja, die doen het dus nog niet. Daardoor is het in sommige lokalen te heet. De ouders kregen het gisteren te horen. Kinderen waarvoor zo snel geen opvang kon worden geregeld, ja, die moeten wel naar school. Ze worden dan opgevangen in de koelere lokalen.
0: Waar het waarschijnlijk ook nog smoor heet.
1: Ik ben wel benieuwd hoe heet het daar.
0: Gewoon rustig stilzitten. Ja. Niet bewegen. Dankjewel. Zometeen heb je nog een verhaaltje over koffie volgens mij. Hè?
1: Ja, klopt. Koffie.
0: We gaan eerst Casey doen en de Sunshine Band. Come to my island.

0: Boven de 30 graden tropisch doen wij er gewoon lekker zo'n zomerplaatje bij. Casey and the Sunshine Band en Come to My Island. Koffie, koffie, lekker bakje koffie, Rob.
1: Ja, nou, wel lekker, maar ook duur. Mensen die veel koffie drinken, is het misschien ook al opgevallen. Die koffie is de afgelopen jaren flink duurder geworden.
0: Ja.
1: Consumentenbond heeft er onderzoek naar gedaan. Wat blijkt, die koffie is gemiddeld bijna 75% duurder dan 5 jaar geleden. Vooral koffiebonen, die springen eruit. Daar is de prijs verdubbeld. 5 jaar geleden betaalde je 9 cent voor een kopje koffie. Nu is het 18 cent. Het komt door tegenvallende oogsten, zegt de Consumentenbond. Ook de grote vraag wereldwijd en gestegen kosten voor arbeid, energie en transport. Die Consumentenbond zet ook nog op een rijtje wat verschillende koffiesoorten je kosten. Nou, gemiddeld ben je het goedkoopst uit met een koffiepad.
0: Oké.
1: Een kopje koffie kost dan 16 cent. Filterkoffie kost je 17 cent. Koffiebonen 18 cent. Zet je koffie met van die koffiecups, dan ben je een stuk duurder uit. Namelijk ja. 38 cent.
0: Zo, goeie dag zeg.
1: Ja, flink verschil. Nog een tip van de Consumentenbond. Als je goedkope koffie wil drinken, ja, kun je toch terecht bij huismerken. Scheelt gemiddeld 33%. Goedkoper ben je dan uit dan de A-merken.
0: Ja, het probleem is altijd dat er tussen zitten die niet zo lekker zijn. Ik ben echt zo'n bonenuitprobeerder. Ik heb zo'n bonenmachine.
1: En dan ben je aan het zoeken.
0: Ja, dan ben je echt aan het zoeken naar iets wat echt lekker is. Wat qua boon lekker is. En een beetje te betalen. Het is best nog een zoektocht hoor.
1: En heb je het gevonden buiten de A-merken?
0: Ja.
1: Mag niet zeggen.
0: Nee, mag geen reclame maken. Nee. Maar ik weet het wel.
1: Het is te doen.
0: Het is een Duitse winkel.
1: Oh ja.
0: Waar die te koop is. Lekkere boontjes.
1: Goed.
0: Ook duur hoor trouwens.
1: Oh ja.
0: Maar wel goedkoper dan die A-merken.
1: En lekker.
0: En

hebben natuurlijk A Horse With No Name van Amerika. Draaien we regelmatig hier op Radio Gelderland. Maar deze is ook zo mooi. Tin Man. Ik ga zo meteen even bellen met Astrid uit Nijmegen. Ze dacht dat het een grapje was, maar het bleek toch echt waar. Er is een ruimterots die zweeft ergens tussen Mars en Jupiter. En die rots heeft haar naam gekregen. Mooi is dat, hè?

0: Steve Harley, Cockney Rebel en Make Me Smile. 8:08 op Radio Gelderland. Ik ga je laten kennismaken met Astrid Ewers uit Nijmegen. Zij is amateuronderzoeker en vrijwilliger bij de Sterrenwacht in Buslo. En haar naam is voor altijd vereeuwigd. Want er is een ruimterots naar haar vernoemd. Een stuk rots van 1,5 kilometer breed. Het ding draait rond de zon en zit ergens tussen Mars en Jupiter. Dag Astrid, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij dacht eerst dat het een grapje was, hè, die vernoeming?
1: Ja, een soort van. Ik dacht, ik heb dat nog niet gehoord. Ik heb even snel mijn mail gecheckt. En ik zag niks op mijn mail staan. En toen dacht ik, dit is wel een grote eer als dat ooit zover komt, later als ik groot ben. Maar op dat moment had ik het nog niet helemaal door, inderdaad. Dat klopt.
0: Nee, en hoe kwam het dan tot jou?
1: Uiteindelijk kreeg ik het originele bulletin doorgestuurd, waarin dus de bekendmaking van de vernoeming ook stond. In naam, toenaam en met de ontdekkers erbij. En toen ging eigenlijk pas, durfde ik het pas een beetje te geloven.
0: Ja, wat gebeurt er dan met je? Ja. Wat gebeurt er dan met je?
1: Ja, dat is eigenlijk niet omschrijven. Ik dacht eerst nog, waar komen de camera's vandaan? Uit welke hoek? Want je ziet dan toch een beetje van, dit is bijzonder eervol, astronomisch groot. En alles van tussen verwondering en dankbaarheid in.
0: Ja.
1: Ik kan het niet anders omschrijven, nog steeds niet.
0: Nou, dat zeg je maar, want het is echt een eer. Hè? De Internationale Astronomische Unie gaat over die namen en die vernoemingen.
1: Exact.
0: Johan Cruijff heeft al een rots, Anne Frank, Vincent van Gogh en nu jij.
1: Ja, nou, als je het dan zo zegt, dan kruipt met kippenvel weer over mijn lijf heen. Dat is toch een beetje gek.
0: Ik kan het me voorstellen. Dat is een grote eer. Ken jij die rots eigenlijk? Heb je hem al eens gezien?
1: Nou, ik heb een klein plaatje gezien waarin die doorheen beweegt. Hè. Dus eigenlijk zie je dan de sterren op de achtergrond en dan zie je een klein puntje bewegen. Maar je kunt misschien voorstellen dat een rots van 1,5 kilometer over zo'n grote afstand, want de afstand is ongeveer 3 keer van de aarde naar de zon. En dan kun je je voorstellen dat je eigenlijk zo'n klein rotsblokje, dat is eigenlijk niet te zien met het blote oog. En eigenlijk ook niet met de telescopen. Dus daar moet je toch fotografisch wel wat moeite voor doen.
0: Ja.
1: Wat ik uiteraard ga proberen. Maar dat wordt een hele opgave, want dat is echt wel lichtstak.
0: Maar je hebt wel een vlekje gezien en dat is dan jouw rots.
1: Ja, precies. Ja. Dat is het. En wat data, ja.
0: Waarom heb je hem gekregen eigenlijk?
1: Ik heb hem gisteren, is dat volgens mij de officiële benoeming, zoals ik het terug kan vinden in de berichtgeving, zeg maar. Ja.
0: Ja, dat is wanneer je hem hebt gekregen, maar ik wil zo graag weten waarom.
1: Oh, waarom?
0: Ja.
1: Sorry, dat begreep je.
0: Nee, maakt niet uit.
1: Okay. Het is zo, ik ben al jarenlang actief binnen de sterrenkunde. En ik probeer eigenlijk sterrenkunde op een makkelijke manier uit te leggen. Hè. Dus een soort van onzichtbare zichtbaar maken. Hè, wat is er nog meer allemaal boven ons hoofd? En dat doe ik dus door middel van lezingen door het hele land. Over eigenlijk allerlei sterrenkundige onderwerpen. Van planeten tot aan, noem maar op. En onder andere ook de micrometeorieten. Dat zijn dus ook hele kleine ruimtesteentjes die we ook wel kennen als vallende sterren.
0: Uh-huh.
1: En heel soms blijft er dan een microscopisch klein sterrensteentje over. Die je terug kan vinden op je dak of in je dakgoot. En ook daarover geef ik lezingen en maak ik dat bekender onder het publiek. Zodat iedereen ook dat zelf zou kunnen doen.
0: Ja.
1: En daar heb ik een behoorlijke rol in gehad in Nederland. En op basis daarvan hebben ze mij en ze zijn Marco Langbroek en Alex Scholten, die hebben mij daar.
0: Dat is van de Sterrenwacht Buslo, ja. Die hebben jou voorgedragen.
1: Ja, de genoemde Alex Scholten inderdaad. Ja, ja. Marco Langbroek is echt een specialist op dit, op dit vakgebied.
0: Ja. Ja, zij vinden jou goed in jouw werk, in wat jij doet.
1: Dat blijkt, ja.
0: Nou wat leuk. Hey, ik vroeg jou daar straks wel even, vlak voordat je in de uitzending was, word je gek gebeld vandaag, maar dat is het geval, hè?
1: Dat is het geval, ja. Ja, en dat is ook weer bijzonder en mooi dat toch ook een amateursterrenkundige op dit vlak geëerd wordt. Vind ik eigenlijk ook bijzonder, hè, dat je als amateur toch ook meedoet in de grote wereld.
0: En veel kunt betekenen waarvan dit het bewijs is. Nou,
1: absoluut.
0: Wat leuk. Jij gaat nooit meer anders naar die sterrenhemel kijken.
1: Nee, dat klopt.
0: Nooit meer hetzelfde. Ja, precies. Want er is een stukje, dat heet Astrid, dat heet Ewers.
1: Ja. Ja, dat klopt.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Hartstikke leuk. Dankjewel voor je verhaal.
1: Dankjewel.

0: Cindy Lauper en Time After Time. Berend van Straten van Weerplaza, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, de mensen van Weerplaza werken voor een weerbedrijf, maar staan hun praatjes te doen in een nogal warm hok. weten wij.
1: Understatement.
0: Ik heb zitten kijken. Wij hebben zo'n een beetje temperatuur. Systeem, ons eigen systeempje waar we een beetje door de provincie kunnen kijken. En ik zat net te speuren. Volgens mij is het nog nergens boven de 30. Of hebben jullie andere cijfers?
1: Nee, klopt. Het is nog niet boven de 30 graden geweest op dit moment. Maar we komen wel in de buurt. Hoor. Bijvoorbeeld in Gelderland zitten we nu al op de 29 graden. In delen is het afgelopen laatste data die we binnen hebben gekregen was 29,1 graden. Uh-huh. En het record voor delen staat op 29,6. Dus ik verwacht dat we daar binnen een half uur op een recordwaarde zitten.
0: Ja, dat is dan voor deze dag in het jaar, hè?
1: Ja, precies. Dat is voor 26 mei.
0: Ja. Nou ja, goed. Dat gaan we dan gewoon doorstaan, toch?
1: Ja, zeker. Want het wordt uiteindelijk wordt het gewoon 30 tot lokaal misschien wel 32 graden. Ja. Dus dat zijn toch wel uitzonderlijk hoge temperaturen in combinatie met zonovergrote omstandigheden, maar weinig wind. En ook nog wel best een hoge luchtvochtigheid. Voelt het vanmiddag ook wel benauwd aan, hoor. Dus houd daar rekening mee.
0: Ja, want mijn zus woont in Spanje. Veel luisteraars weten dat wel. Die zuchtte onder een hittegolf op dit moment. En toch, als je daar bent, is het beter te hebben in het binnenland.
1: Ja, zeker. Ja, zeker als je aan de Spaanse kust zit natuurlijk. Maar inderdaad, mensen zijn daar natuurlijk ook wat meer gewend dan wat wij hier gewend zijn. Hè? Dus,
0: het is drogere warmte, is altijd mijn ervaring.
1: Ja, ook dat. Dat is ook zeker zo. Ja,
0: goed. Klopt. Het is allemaal van voorbijgaande aard.
1: Ja, ook dat. Ja. Nou ja, we krijgen ook wel gewoon nog te maken met een grote weersverandering, hoor. Of weersverandering. Vooral de temperatuur. Die hoge temperaturen van vandaag, die gaan niet heel lang meer aanhouden. Want vanavond en vannacht zien we dat de wind wat in kracht toe gaat nemen en naar het noorden gaat draaien. En dan wordt geleidelijk wat koelere lucht aangevoerd. En dan komende nacht kan het afkoelen naar een graad of 13 op de meeste plekken. Dus dat is best wel lekker eigenlijk, omdat je dan je huis weer een beetje kan gaan verkoelen na die uitzonderlijk hete dag van vandaag. Morgen overdag is het dan ook een stuk minder heet dan vandaag, met temperaturen van zo'n 23 graden op de meeste plekken, in combinatie met flink wat zon.
0: Nou, dat zal lekker voelen. En dan verderop?
1: Ja, de dagen daarna gaat de temperatuur wel weer een stijgende lijn inzetten, want donderdag kan het gewoon weer zomers warm worden in de provincie, en vrijdag komt zelfs die tropische 30 graden ook weer in zicht. Dus het is echt wel toch wel een zomerse week waar we mee te maken hebben. Pas in het weekend zien we dat de wind waarschijnlijk naar het westen gaat draaien, en dan neemt de kans op buien wat toe. Echt een nat weertype hoeven we zeker niet op te rekenen, maar af en toe een buitje, misschien een stevig regen en onweersbui, dat behoort in het weekend toch wel weer tot de mogelijkheden. En ook de temperatuur gaat dan iets inleveren.
0: Ja, is van harte welkom. Dankjewel, Berend.
1: Doei, doei.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: audi.nl.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, Suzanne. Je komt als je op de A12 richting de Duitse grens rijdt tussen Arnhem en die grens 2 keer in de file. Totaal is het oponthoud zeker 20 minuten. Nou, 25 zie ik hier. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar staat file tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg. 5 kilometer, 7 minuten.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden. Naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf. Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
0: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
19: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
20: Zoveel money!
19: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
21: Met Irene ten Voorde.

Afgelopen Pinksterweekend was het nog een feest van herkenning op Radio Gelderland. De 80's Vierdaagse met gisteren de top 80 van de jaren 80. Deze is ook gedraaid uit 1981. Don't Stop Believin' van Journey. Een oververhitte alpaca. Een schaap vol in de wol, in de zon. Koeien in de wei zonder schaduw. Paarden. Wat is wijs op een dag als vandaag als het gaat om onze buitendieren? De dieren in de wei. Dierenarts Peter Klaver vertelt er zo meteen over. Ik heb zo meteen contact met hem. Mocht je nou een vraag hebben voor hem over juist dit onderwerp, laat het dan nu eventjes weten. Dan kan ik die vraag aan hem voorleggen. Dus stuur even een WhatsAppje naar de studio of een mailtje naar irene@gld.nl over vragen over onze weidedieren op een dag als vandaag. Dit is Tavares.

0: Ja, de Californische droom is dit. Alex Warren werd geboren op een skateboard ongeveer, maar blijkt een alleskunner, een talkshow presenteren, liedjes schrijven, liedjes zingen. Je hoort er Fever Dream, dat is de nieuwste van Alex Warren. Het is mensen onmeunig heet. Dat je moet oppassen met hondenvoetjes op het hete asfalt, dat weten we zo langzamerhand wel. Dat je je hond ook niet midden op de dag moet uitlaten, dat weten we ook. Maar hoe zit dat toch met dieren in de wei? Je ziet ze soms staan zonder schaduw, ook soms koeien, paarden, schapen zag ik dit weekend in de volle zon op de hei. En je vraagt je af, moet je je dan zorgen maken? Dinsdag is het Dierendag hier. Peter Klaver is dierenarts in de breedste zin van het woord. Hij stuurde me gisteren een filmpje van een alpaca, een zwarte, compleet gevloerd in een weiland. En jij, Peter, was dat dier aan het koelen met emmers water. Is het allemaal goed gegaan?
1: Ja, hij heeft het allemaal overleefd. Gelukkig wel. Maar ja, het was eigenlijk te warm. En je hebt schaduw nodig. En dan, als je zwart bent als alpaca, niet geschoren nog, dan heb je echt een probleem.
0: Ja.
1: En deze had nog een jong erbij. Dus dan is de stofwisseling wat hoger, want ze moeten melk produceren. En dan gaat het mis. De temperatuur was boven de 40 graden. En 41 en een beetje thermometer erin gestoken. Emmers, ja, koud. Koud lauw water, zeggen ze dan. Dus niet hartstikke koud, maar wat uit de kraan komt nu is ook niet echt koud. En dat over het dier heen. En dan tussen de wol inmasseren, want ze hebben vrij vette wol. Dus dat water bereikt heel moeilijk de huid. In de schaduw leggen, daar moet je eigenlijk mee beginnen. Afkoelen. En tegen die eigenaar zeggen scheren of anders van binnen houden in de schaduw.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk gewoon te warm nu om in de volle zon te staan. Zeker als je zwart bent, ja, als dieren.
0: Ja, nou goed, je hebt er heel wat emmers overheen gegooid. Dat was ook in het filmpje te zien. Dat staat trouwens ook bij ons op de site op gld.nl. Terwijl je daar bezig bent. Ja, dat wist je zelf nog niet, maar dat is wel zo. En nee, goed, het is allemaal goed gekomen met deze alpaca. Maar je ziet ook koeien, schapen, paarden. Moet je je zorgen maken?
1: Nou ja, je hoopt dat die dieren zo slim zijn om ze zelf rustig te houden. Of dat de boer de dieren de kans heeft om naar binnen te gaan. Maar de Nederlandse wet is nogal ingewikkeld. Je mag niet zomaar overal bomen planten. In een weiland mag je niet zomaar een boom neerzetten van Nederlandse overheid, zeg maar. Dus veel boeren, ook al zouden ze willen, kunnen niet zomaar schaduw geven. Een schaduwnet zou mooi zijn, of een stal binnen is eigenlijk het beste. En dan liefst nog koud water te drinken. Dus ze moeten wel water hebben. En liefst nog koel water is helemaal mooi.
0: Ja.
1: Dan kun je het wel een tijdje volhouden als schaap, paard en koe.
0: Ja. Er zit een
1: maar klein, ideaal is het niet, hè?
0: Nee, zeker niet. Er zit een klein wappertje op jouw lijn. Waardoor jouw schapen klinkt als schaap. Dat is natuurlijk heel passend, maar niet helemaal de bedoeling. Wil jij misschien een klein slagje draaien? Wie weet is de verbinding dan iets beter. Want we willen de rest van je verhaal ook graag horen. Maar koeien, laten we beginnen met schapen in de vacht. Kunnen die, jij zegt, die kunnen wel wat hebben. Je kunt zeggen, het is veel te warm. Aan de andere kant isoleert zo'n bollaag natuurlijk ook.
1: Ja, maar als de zon er volop staat, krijg je toch wel warm. En ik zou adviseren om zo snel mogelijk de schapen te scheren. Of ze de kans geven dat ze naar binnen kunnen of schaduw.
0: Ja.
1: En voldoende koud water.
0: Ja,
1: ik heb van het weekend nog eens, ben ik een schaap verloren. Was een schaap met heel veel, zwart schaap met heel veel wol. Heel veel haar, wou ik zeggen. Een beetje harig, wollig schaap. En die kreeg een filmpje zaterdag toegestuurd dat hij heel erg aan het hijgen was. En vroeg, heeft deze longontsteking? Nee, zei ik, hij heeft het warm. Maak hem maar nat, zet de poten in koud water. Nou hebben ze, ze belden mij of appten mij om 8:00 s'avonds. En de volgende ochtend kreeg ik het bericht dat het schaap het niet meer deed.
0: Ach jee.
1: Dus die heeft het niet gered.
0: Nee, ik dacht
1: wel dat het een oud schaap was, maar ja, die moeten ook niet doodgaan aan de warmte.
0: Nee, precies. Kunnen paarden en koeien bijvoorbeeld er beter tegen dan wij?
1: Ja, tot op zekere hoogte wel. Ze zijn natuurlijk gewend, ze staan eigenlijk altijd buiten in de zon. Maar ze vinden schaduw wel heerlijk. Dus als dat kan, is dat beter. En een Fries paard zijn donkere paarden met veel haar. Ja, dat is niet ideaal. Maar ze horen nu eigenlijk hun wintervacht kwijt te zijn. En dan gaat het wat beter.
0: Ja, ja.
1: Maar het is allemaal suboptimaal. Nou ja, hetzelfde wat wij hebben als het heel warm is. Dan willen we ook het liefst met een ijsje aan de rand van het zwembad zitten. Ja. En niet te veel doen.
0: Nee, precies.
1: Maar de dieren goed, moeten ze wel rustig houden.
0: Ja, maar dat heb je natuurlijk niet helemaal. Dat is het probleem. Maar wij kunnen zelf in actie komen en denken, nou, ik ga in de schaduw zitten of ik ga naar binnen of wat dan ook. Maar zo'n dier staat daar in een weiland. Die kan eigenlijk geen kant uit. Is er een moment dat jij als dierenarts zegt, je komt langs een weiland, je moet alarm slaan. En hoe doe je dat dan?
1: Nou ja, je moet eerst de eigenaar kunnen vinden. En dan moet je, als een schaap niet geschoren is, moet hij eigenlijk met dit hete weer toch schaduw hebben.
0: Ja.
1: Want je kunt hem dus verliezen. Ik ga zelf donderdag toevallig nog een paar schapen zelf scheren, omdat ze geen scheer er kunnen vinden. Maar ja, eigenlijk moet je zo rond deze tijd je schapen ongeveer geschoren hebben. Ja. Vroeger zeiden ze bij de langste dag. Maar ja, door de klimaatverandering is het eerder warmer.
0: Moet het
1: warmer.
0: Toch eerder, ja precies. Ja.
1: En moet het toch eerder, eind mei moet je eigenlijk wel met je schapen aan de gang.
0: Ja,
1: het is allemaal behelpen met deze warme dagen. Ja. Voor dieren en voor mensen. En soms gaat het mis, ja.
0: Ja, dat kan dan inderdaad gebeuren. Maar stel dat ik inderdaad een situatie zie als voorbijganger en ik denk, dit is niet in de haak, dit is te heftig. Wie moet ik dan bellen?
1: Ja, je kunt 114 Red een Dier bellen. En die kunnen proberen de eigenaar te vinden. Uh-huh. Maar je kunt eigenlijk niet zomaar een weiland instappen en een schaap in de sloot duwen. Dat gaat ook niet.
0: Nee.
1: Dus je moet toch eigenlijk in contact komen met de eigenaar. En die heeft zorgplicht dat hij het dier dus probeert te redden.
0: Ja.
1: Het is allemaal niet geweldig met dit weer voor de dieren. Nee,
0: precies.
1: Absoluut niet.
0: En jij krijgt dus op die manier ook telefoontjes waarbij je dus alpaca's moet koelen. En bij schapen moet verschijnen om ze te scheren. Dankjewel Peter. Ik wens je veel succes met alles wat je moet doen. En laten wij goed opletten en zorgen dat we onze dieren en ook de weidedieren schaduw geven en drinkwater. En als dat niet lukt, naar binnen. Naar binnen, net als wij. Dankjewel
1: Peter. Ja. Ja, succes met je programma, Irene. Dag, doei.

De tropische klanken van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Conga! Nou, een uurtje geleden had ik contact met weerman Berend van Straat. En die zei, nou, er gaan vandaag waarschijnlijk wel dagrecords sneuvelen als het gaat over de temperatuur. Dus dat houden we een beetje in de gaten hier. Er zijn 3 officiële weerstations van het KNMI waar ze die temperaturen bijhouden. De oude records stonden in Deelen, Hupsel en Herwijnen respectievelijk op 29,6, 29,8 en 29,1. En als ik nu kijk in het lijstje van het KNMI, is het record in Deelen inderdaad gesneuveld voor deze dag. 29,8 graden is het daar op dit moment. Maar de middag is nog jong. Er gaat waarschijnlijk nog wat een en ander gebeuren. Het komt allemaal wel boven de 30 graden uit. We houden het in de gaten voor je. Overigens, het absolute record voor mei in Gelderland was in Hupsel. Dat was op 29 mei 2017. Toen werd het 32,4 graden. Voor hen die graag dit soort dingen in de boeken bijhouden. Hot Legs, dit is Rod Stewart en zometeen neem ik je mee de straat op. Ja, het is warm, maar we gaan toch even.

busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan.

0: Olivia Newton-John en A Little More Love op Radio Gelderland. Ja, pomtidom, het is misschien een klein tikkie te heet, maar als je het tempo niet te hoog legt, is een klein wandelingetje op straat wel te doen. Niet te lang dus, maar lang genoeg om even stil te staan bij het eindexamen. Want hitte of niet, er wordt op dit moment ook gezwoegd voor die allerlaatste proef op de middelbare school. Vandaag staan de talen op het programma. Arabisch en Turks bijvoorbeeld, voor VMBO, voor HAVO, voor VWO. Spaans staat ook op het programma voor vandaag. En Frans, laten we hopen dat de airco's goed loeien daar in die examenlokalen. Voor sommigen is dat examen vandaag dus. Voor sommigen is het een mensenleven geleden.
1: We hebben het over 40, 50 jaar geleden. Het is altijd een spannende tijd natuurlijk. En dat is nog steeds voor de jongeren. En spannend, maar ook leuk. En je best doen. En vaak ga je dan proberen om toch je cijfers, je weet al precies wat je moet halen. En dat je toch niet te veel hoeft te leren. Dat je toch al net de punten gaat halen. Dat zit er vaak toch in, hè, bij die leeftijd. Terwijl de ouders zeggen, je moet goed leren. Je moet goed je best doen. Ja.
0: En wat was u voor een leerling?
1: Ja, wel een rustige leerling. Ja, best wel een brave leerling.
0: Mooi.
1: Ja. Ik hield het nog wel aardig bij, laat ik het zo zeggen. Vaak van mijn eigen kinderen zag ik wel eens dat ze echt op het laatste moment, pas in één keer, daar stonden ze er toch slecht voor en dan ging het toch goed. Maar dan moest je erachteraan en dan was het toch nog weer, kwam het toch nog goed. Maar ik denk van mezelf dat ik het toch wel een beetje meer verdeeld had en aardig goed ervoor stond. Ja. Ja, mijn oudste zoon is ook alweer, dat is alweer zo lang geleden, die is alweer 41, dus ja. Je bent het allemaal weer zo gauw kwijt. Als je het hoort van een ander, dan zeg je, oh ja, maar je bent zelf, heb je er ook in gezeten. Maar dat is toch allemaal weer zo, gaat snel en je vergeet het ook wel weer.
0: Wat zou je leerlingen die nu examen moeten doen willen meegeven?
1: Nou, toch wel weer een beetje, maar ja, dat zit er een beetje in, hè. Dat laat op het laatst aan laten komen en zo. Dat zeggen wij dan wel als ouders, maar dat, ja. Of ze dat gaan doen, dat is maar weer afwachten, hè. Alles behalve school, toch? Daar komen ze vaak op later leeftijd achter. Had ik maar toch maar beter mijn best gedaan. Zo, ja.

Het goede doel en vriendschap. Bijna 5 minuten voor 2 is het. Het programma heet Top 3. Nog een uurtje. Wat hebben we nog? Nou, de klok op rock in ieder geval, met een hele echte rocker van Led Zeppelin. Een mooie lifehack vandaag ook, want ik heb er alweer 4. Muggenbeten tot bloedens toe krabben, dat kan natuurlijk. Maar wat werkt beter tegen de jeuk? Wij gaan op zoek en als je ons op weg wil helpen, heel graag. Wat doe jij tegen muggen, bulten, jeuk? Stuur maar een mailtje of een WhatsAppje naar de studio. Tot 2 is dit Love...

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen.
5: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om

0: Kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken, maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Suzanne.
2: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Vivante Bosman.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: De Monotones op Radio Gelderland. Een mono, het is 11:55.
1: De klok op rock.
0: In de klok op rock vandaag een echte rockklassieker van Led Zeppelin. Dan heb je het natuurlijk over een rockband van groot formaat. Jimmy Page op gitaar, John Bonham als drummer, Robert Plant als zanger. Die mannen die konden echt wel iets. Hole in the Loving kwam uit in 1969. Bij de opnames werd behoorlijk geëxperimenteerd met geluids- en stereo-effecten. En dat hoor je vooral in het middenstuk van het nummer. En destijds werd dat wel gezien als behoorlijk revolutionair. Led Zeppelin bracht in die tijd eigenlijk weinig singles uit. Eigenwijs als ze waren, vonden ze dat mensen gewoon hele albums moesten luisteren. Maar deze hebben we toch losgepeuterd. Hole in the Loving op Radio Gelderland, Led Zeppelin.

0: Twee wereldsterren, Sam Fender en Olivia Dean, die de handen ineens sloegen. En in maart kwamen we met dit nummer Rain Me In. Mensen, we gaan eens weer eens buigen over o zo waardevolle tips. Dingen waar je misschien best zonder zou kunnen eigenlijk, maar die ook op ideeën kunnen brengen. Hoe hou je je hoofd koel? Daar had Rob het over vanochtend al op een radio. Ik ga nog een stapje verder. Van heet weer krijg je namelijk muggen. En ik heb ze alweer te pakken, een stuk of 4 muggen beter. Ik ben de hele dag aan het krabben, op en af. En vraag me af, zou dat ook anders kunnen? En waarom moeten ze eigenlijk zo jeuken? Is dat ergens goed voor? Ben je al te grazen genomen, Rob?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ik heb horen en dat is echt een aanrader.
0: Oké, dan zijn we klaar.
1: Ja.
0: Horen.
1: Dat.
0: Ja. Ja, ik word ook trouwens 's avonds buiten wel eens
1: ja, dat is wel zo. Dat is heel irritant.
0: Ja. Het zijn er wel veel vragen over, hoor. Want waarom de een wel en de ander niet? Ik kreeg al wat reacties van mensen. Wouter bijvoorbeeld schrijft, ik heb nooit last van muggen. Gelukkig. Ze prikken mij gewoon niet. Dat kan, hè?
1: Er zijn van die mensen, ja. Ik weet ook niet waarom. Ja, ik weet deels waarom dat is. Dat is omdat je stinkt, in ieder geval voor muggen. Ik zeg niet dat Wouter stinkt.
0: Ja.
1: Maar muggen vinden niet lekker ruiken. Die komen toch op geur af.
0: Ja, dat is waar, ja. Ja. Nou, oké, Wouter. Nou, gelukkig maar dat je voor een mug stinkt.
1: Ja, zo, ja. Gefeliciteerd, Wouter.
0: Lida zegt, ja, precies. Lida zegt, het is heel moeilijk, maar je moet echt van die muggenbult afblijven. Het gaat namelijk harder jeuken als je gaat krabben.
1: Ja, dat is ook zo. Maar ja, probeer het maar eens.
0: Ja, hè? Dat is ook hartstikke moeilijk.
1: Als je eenmaal bent begonnen, ben je de klos.
0: Ja, precies. Jeanette zegt, een ijsblokje erop. Heb ik wel eens gedaan, maar dat is van tijdelijke aard. Hè. Daarna komt de jeuk volgens mij weer net zo hard terug.
1: Ik weet niet.
0: En Joop schrijft, ja, dat is ook een hele bekende, een diep kruisje erin zetten met je nagel.
1: Een kruisje erin kruisje,
0: ja, dus je hebt de muggenbult en dan zet je je nagel er eerst zo in van de, en dan draai je een kwartslag.
1: Oh.
0: En dan zet je een soort kruis.
1: En als je een driehoekje erin zet?
0: Ja, dat helpt denk ik ook.
1: Oh.
0: Ja, maar dat kruis is gewoon makkelijk.
1: Nou, ja. Dan ga ik eens even uitzoeken.
0: Precies. Ja. Ga dat maar eens even doen. Tips natuurlijk, zoals altijd, van harte welkom. Laat ze maar even weten via een WhatsAppje of een mailtje. Wat te doen? Wat is een goed effectief middel tegen muggenbeten jeuk?

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Let's hear it for the boys. Denise Williams hoorde je op Radio Gelderland. De muggenbeet. Nou ja, niet zozeer als hoe je hem voorkomt, als wel als je er eentje hebt, wat je toch doet tegen de gekmakende jeuk van een muggenbult. Er komen hartstikke veel tips binnen, maar wil jij eerst erop?
1: Nee, laat maar horen.
0: Ja, zal ik eens even van... Nou, Daniel zegt, die heeft het ook over het kruisje, net als Jopen al had gedaan, kruisje zetten. Helpt dat?
1: Ja, veel mensen zeggen van wel. En inderdaad, het helpt in die zin dat je even pijn voelt.
0: Ja.
1: En dan voel je de jeuk niet. Dus je zou eigenlijk ook met een hamer op je vinger kunnen slaan. Want die jeuk die komt gewoon even hard terug. Is tenminste wat ik overal lees.
0: Okay.
1: Dus ja, je kunt het doen. Je bent even van die gekmakende jeuk af. Maar het komt even hard weer terug.
0: Ik heb die ervaring eigenlijk ook. Maar heel even helpt het wel. Dea die zegt, tandpasta erop.
1: Ook die tip kwam ik tegen. Sommige mensen zeggen ja, goed idee. Anderen zeggen ook weer niet zo'n goed idee. Want dat droogt je huid uit en dan krijg je alleen maar meer problemen door.
0: Oké, nou, je kunt het proberen.
1: Ja,
0: maar
1: het helpt deels dus kennelijk.
0: Deels.
1: Ja.
0: Jan, die komt met een verhaal, met een foto erbij zelfs. Die zegt, dit werkt gegarandeerd. Er bestaat zoiets als, dat wist ik ook niet, een insectenbeetheler. Ik zeg het nog een keer. Een insectenbeetheler.
1: Ja,
0: het is een ding dat je kunt kopen. Online zag ik hem te koop voor €27,50.
1: Ja. Ja.
0: Maar dan heb je dus ook een heuse insectenbeetheler in huis. Gegarandeerd succes, zegt Jan nogmaals. Nee, dit is zo'n hele grote winkel waar je dat kunt kopen.
1: Okay.
0: Ik heb een beetje te lezen, maar het werkt op basis van LED-licht. En ook op basis van warmte.
1: Ja, nou die warmte, dat zou kunnen. Tenminste, als ik het internet moet geloven. Want er zijn veel mensen die zeggen inderdaad, warmte doet iets met de eiwitten erin. Dus een tip van, hou er een warme lepel op. Zorg natuurlijk weer dat hij niet te heet is. Hè. Maak er geen, zet hem niet in 100 graden. Maar ook mensen die een föhn op hun muggenbult zetten. Ja. Verwarmen schijnt iets te doen met zo'n muggenbult.
0: Oké. Nou goed, daar is op basis daarvan is die insectenbeetheler waarschijnlijk ook.
1: Dat zou kunnen. Een lepel is misschien goedkoper.
0: Ja, het is een stuk goedkoper. Mevrouw de Vries die belde naar de omroep, is vaste luisteraar van ons. En die zegt, weet je wat je gewoon moet doen? Azijn erop.
1: Ja, kom ik ook tegen.
0: Ja.
1: Geen ervaring mee, het zou kunnen.
0: Ja. Heb je nog verdere onthullende dingen?
1: Wat kan ik nog meer tegen je huid koelen?
0: Ja, hitte, ijsblokje
1: en
0: kou, of zo.
1: Ja, een ijsblokje erop, dat zou de zwelling remmen. Huistuin- en keukenmiddeltjes die ik nog tegenkwam. Ik bied geen garantie. Hè. Honing erop. Het werkt ontstekingsremmend en kalmerend. Appelazijn, inderdaad, ja. Ook hadden we. De banaan, die ben ik ook meerdere keren tegengekomen. Een bananenschil. Wrijf met de binnenkant van een bananenschil over de plek om vocht te onttrekken. En dan inderdaad nog die warme lepel en föhnen. Ja, belangrijkste toch, wat iedereen zegt, maar doe het maar eens. Gewoon niet krabben. Ja, dat is, hadden we al gezegd.
0: Ja, dat is echt het meest probate middel.
1: Ik heb nog even gezocht van, hoe zorg ik nou dat ik niet ga krabben?
0: Ja?
1: Ja, komt weinig op terug hoor. Doe er een pleister op.
0: Mm.
1: Of zorg dat er kleding overheen zit. Ja, dan kun je net zo goed doorheen krabben. Het enige wat je kan doen is misschien pleisters op je nagels of zoiets. Maar... Ja.
0: Nee,
1: moeilijk.
0: Nee. Wat een mooie waslijst aan tips, ja. Hè? Allemaal proberen, mensen. En Wijnand, die schrijft nu net nog een mailtje. Die zegt, muggen gewoon negeren en het vooral niet over hebben.
1: Ja.
0: Wij zijn al klaar.
1: We willen alles proberen.
0: Ja. Maar we zijn nu klaar, toch?
1: Ja.
0: Je wordt verhoord, je gebed, Wijnand.

Warm Sounds waren dat en Birds and Bees. We hebben zometeen naar de 3 voor 3. Met een prachtig thema vandaag. Helemaal passend bij de dag van vandaag. Het gaat over de lente. Over groen, over zon, over warmte. Eerst Miss Montreal. Dit is Schuilen.

0: Miss Montreal en Schuilen.
1: Drie voor drie.
0: De drie laatste platen voordat het 3 uur is, met een themaatje dat die platen verbindt. Wat denk je op een dag als vandaag van de lente? Die heeft heel veel muziekmakers geïnspireerd. De zon, het groen, de vrolijke lichtheid. Ik heb er eens 3 van die typische lenteplaatjes bij elkaar gescharreld. En ik wil beginnen in Frankrijk bij Michel Fugain en zijn Big Bazaar met Le Printemps, letterlijk de lente. Hoe jaren 70 wil je het hebben? Vooral die Big Bazaar, zeg. Muzikanten, zangers, dansers, uitgedost in hippie-achtige kleren, in alle kleuren van de regenboog die als mallen door elkaar heen hupsten. Je zou er nu misschien een klein beetje om lachen, maar toen, ja, ik weet nog dat ik bij de Big Bazaar wilde horen. Michel Fugain, zijn Big Bazaar, over de printemps.

0: wat een heerlijke, amazing lente in de ogen van de tandartsassistenten. Van de tandarts, wat zegt hij nou? Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. In de ogen van de tandartsassistenten. Hij slikt iets in. Peter de Koning dus, hij schreef eigenlijk voor anderen. En dit begon als een grapje ooit. Maar hij draait dit nummer en iedereen kent het en zingt het mee. Erik,
1: ja.
0: Jij bent er vanmiddag in thuis in Gelderland.
1: Thuis in Gelderland.
0: Terug op het oude nest, zeg maar. Ja.
1: Kijken of ik de studio nog kan vinden.
0: Je bent het vast niet verleerd.
1: Nee hoor, dat gaat helemaal lukken.
0: Ja. Wat ga jij bijvoorbeeld in de wissellijst zetten?
1: Niks.
0: Nee. Oh. Dat ga je gewoon niet doen.
1: Nee, niks.
0: Oh, niks.
1: Stevie niks.
0: Oh.
1: Leuk, hè? Nou, dit wordt dus een beetje het niveau tot 7 uur. Dus berg je maar, Irene Tevoorde.
0: Ik ga zo ontzettend
1: dit
0: luisteren.
1: Dit wordt echt waar.
0: Ja, het wordt goed.
1: Duin is er niks bij, hoor.
0: Het wordt goed, mensen.
1: Nee, ik beloof je, zo flauw blijft het niet tot 7 uur. Maar ik heb Stevie niks. Was het jaar vandaag?
0: Ja, nou, dat is
1: mooie
0: een goede reden.
1: Mooie liedjes uit het repertoire van Stevie niks.
0: Ja, leuk.
1: Val om te kiezen.
0: Tussen 3 en 6, Erik van den Berg in Thuis in Gelderland. Ik heb er nog 1 in de 3 voor 3 vandaag over dat de zon gaat schijnen. Het is ooit bedacht, zo gaat het verhaal, in de tuin van Eric Clapton. Bedacht door George Harrison, die na een lange Engelse winter de zonnestralen voor het eerst voelde. Nou ja, dan heb je genoeg voor een nummer, toch?
1: Meteen.
0: Ja.
1: Meteen opschrijven.
0: Nog steeds in een lijst met meest gestreamde nummers ter wereld, de Beatles. Nou, daar komt hij.
1: Hier komt het. Is alleen al goed.
0: Mooi, hè?
1: Een gitaartje, prachtig.
0: Fijne middag, veel plezier bij Erik. En geniet van de Beatles.

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen... blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend... en ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst... als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen... in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt... aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn 2 kinderen van 12 en 15 omgekomen... bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje... Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De 5 andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro.

0: euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Even kijken naar de files. A12 Arnhem richting de grens. Een half uur oponthoud. A12 Duitse grens Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. 20 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Dan de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Gorkum en Leerdam. Momenteel een minuutje of 10.
2: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
3: Het grootste assortiment geraniums, terras- en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
2: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
4: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Betting Racing. Nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
6: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Topservice in Epe.
6: Thuis in Gelderland. Met Erik van der

0: Nagenoeg iedereen kent dit als The Best van Tina Turner. Dat is het ook. Maar het origineel is van Bonnie Tyler. Ik denk wel, zal ik daar de P over in hebben gehad... Dat zij er weliswaar een mooie uitvoering van heeft gemaakt... maar dat Tina Turner er dan zoveel succes mee heeft. Dat kan best wel steken. Rob de Nijs en Boudewijn de Groot hadden dat natuurlijk ook met Avond. Rob de Nijs heeft dat nooit leuk gevonden eigenlijk... dat Boudewijn de Groot zo ontzettend veel meer succes had... met het lied wat hij als eerste had gezongen. 26 juni. Ik loop vooruit op de zaken. Vandaag is de verjaardag van een grote artiest. Stevie Nicks, 78 geworden. De zangeres, bekend van Fleetwood Mac natuurlijk. En we hebben haar portret opgehangen in de Gouden Wissellijst. En aan jou de vraag, welke wil je horen? Van Stevie, deze... Rhiannon of Dreams. Of misschien deze. Sarah. Of misschien Seven Wonders. Stevie Nicks is jarig 78 geworden. Welke van deze vier liedjes van Stevie Nicks Fleetwood Mac zou je willen horen? Rhiannon. Dreams, Sarah of Seven Wonders. Laat het weten via de WhatsApp 06-22-22-13-42. Ik heb een vermoeden welke van de vier gaat winnen. Nou, ik kan het nu niet zeggen, want dan ga ik mensen beïnvloeden. Rhiannon, Dreams, Sarah of Seven Wonders. Laat het weten.
1: Dit is Thuis in Gelderland met Erik van den Berg.
2: Hij komt helemaal links.

Sailor Girls, Girls, Girls. De afgelopen dagen waren we helemaal back to the 80s hier op Radio Gelderland. Gisteren hadden we de top 80 van de jaren 80. 80 grote hits uit de jaren 80 stonden daar uiteraard in, zoals de naam al doet vermoeden. En dat betekent dat er ook heel veel die lijst net niet hebben gehaald. En ik had mezelf een klein beetje verheugd op Europe. Ik denk, die zal de lijst toch wel halen, maar nee. Dan maak ik dat vandaag toch gewoon goed. Draai ik hem toch gewoon vandaag. Als jullie hem niet in de top 80 hebben gestemd. Europe en de Final Countdown.

Brighter Days door de Doetinchemse Yara Bakes. Geweldig liedje, nieuw. En ze kwam vorige week even langs hier bij Radio Gelderland om daar het een en ander over te vertellen. En je moet er vooral naar luisteren natuurlijk. Hele goede single, Brighter Days, Yara Bakes. Zometeen nog even kijken naar de keuzeliedjes als het gaat om het repertoire van Stevie Nicks. De jarige Stevie Nicks, 78 geworden. Nu Neil Young, Heart of Gold.

Neil Young en The Heart of Gold. In de gouden wissellijst in ons huis, daar hangt vandaag een poster. Uit de popfoto. Of was het de hitkrant? Van Stevie Nicks. Want de zangeres Fleetwood Mac is 78 geworden vandaag. Trouwens nog steeds hartstikke goed bezig. Treedt veelvuldig op. Zo gaf ze acte de présence bij een concert van Sabrina Carpenter. Een week of 2-3 geleden is dit. Zingen ze een van de grote successen van Fleetwood Mac. Die staat niet in de keuzes van vandaag, want dit zijn de keuzes. Wil je Rhiannon horen?

0: Of deze. En dan hebben we nog eentje. Sarah en tenslotte dus Seven Wonders. Geef via de WhatsApp door welk lied van Stevie Nicks Fleetwood Mac je graag wil horen.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Den Brundel Wonen in Wehl heeft ook een grote collectie relax voor thuis.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
0: Het is bijna 3:30 geworden. Laten we maar eens even kijken op de thermometers. Nou, je weet wat we daar te zien krijgen. Het is snikheet in onze provincie. In Rumpt bijvoorbeeld 30,6. In Joppe, daar is het nog warmer, 33 graden. Vanmiddag zon overgoten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Dat is op zich wel lekker, hè? Een beetje een frisse nacht na zo'n warme dag. Blik op het Gelders nieuws. Corné H., die in 2024 een gijzeling in Café Petticoat in Ede uitvoerde, eist opname in een TBS-kliniek omdat hij stemmen hoort. De rechter heeft echter besloten dat hij geen voorrang krijgt. En Defensie schort per direct alle oefeningen met explosieven op oefenterrein in onze provincie. Aanleiding is de verhoogde kansen momenteel op brand. Meer nieuws lees je uiteraard op gld.nl en ook op de Omroep Gelderland app. Dan gaan we eens eventjes kijken naar de files. Waar het niet dat mijn file-informatie is verdwenen? Nou, dan kijk ik dat zo meteen nog eventjes voor je, want het was onder meer druk zojuist op de A12. Kan ik je zo meteen gaan vertellen of die files er nog steeds staan?
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
11: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op Bekkers Fietsen.
8: Den Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
11: Bij Makers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
12: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
13: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
14: Thuis in Gelderland. Freek van den Berg.

Dat is zo en dat was zo. De Wall Street Shuffle. De beurs gaat op en de beurs gaat neer. Welk liedje van de jager Stevie Nicks zullen we gaan draaien? Ik heb 4 keuzes gegeven. Rhiannon, Dreams, Sarah en Seven Wonders. Ingrid gaat voor Seven Wonders. Veel op gedanst in de discotheek De Malle Jan in Aalten. Die discotheek is er niet meer, zegt ze. Ach, dat waren de tijden. Chris gaat ook voor Seven Wonders. Sandra gaat voor Sarah. Marten Doppenberg laat ondertussen weten dat het op haar balkon 38,5 graden is. Dat is een lekker temperatuurtje. Dreams is de keuze van Jurgen, maar ook van Marielle. Wouter gaat voor nummer 3. Henny kent ze allemaal niet, maar stemt voor nummer 4. Dat is Seven Wonders. En Jannie zegt, ik ga voor Seven Wonders. En ik denk dat jij denkt dat deze wint. Nou, dat dacht ik niet. Ik dacht namelijk dat Sarah de winnaar zou zijn. En nu ik alles heb geteld, ja, niet om eigenwijs te zijn, met iets meer dan 45% van de stemmen hebben de meeste mensen gekozen voor Sarah. Net iets meer dan Seven Wonders, net iets meer dan Dreams, en Rhiannon kreeg geen enkele stem. Wait a minute, baby.

gek fenomeen, hè? Sinds dit een hit is geweest, kijk je anders naar Zoutelanden. Ik was een tijdje geleden in Zeeland en toen reed ik door Zoutelanden. Normaal gesproken zou ik gedacht hebben, nou, ik rijd door Zoutelanden. Nu ben ik even uitgestapt, heb ik even de foto gemaakt bij het bord Zoutelanden. En ik was niet de enige, want ik zag meer mensen dat even doen. Zoutelanden op de kaart gezet, voor zover het nog niet op de kaart stond. Natuurlijk door Bluff, samen met Gijke Arnaert, de Vlaamse. Thuis in Gelderland tot 6 uur. Lekker rustig plaatje op deze warme middag. Daniel, Elton John.

Die Die, Shakira en Burna Boy hier in Thuis in Gelderland. Suzanne en Freek zetten deze weken de Gelredoom op zijn kop. Daar gaat het een na het andere uitverkochte concert gaat daar door. En dan denken we eventjes terug aan de begintijd van Suzanne en Freek. Een jaartje of 10 geleden. Toen waren ze gewoon een muziekduo uit de Achterhoek. Toen traden ze op voor een paar honderd euro in de plaatselijke kroeg. En het leuke is, de mensen die toen geboekt hebben, bijvoorbeeld in Doetinchem, die zijn nu met elkaar naar het grote concert geweest in Gelredoom. En hebben nu natuurlijk even teruggedacht aan de tijd van toen je ze nog kon boeken voor een boekenbon. Ah, dat is niet helemaal waar. Er moest al gewoon contanten worden afgerekend natuurlijk. En toen hadden ze nog niet zoveel eigen liedjes. Er werden gewoon covers gezongen. Zometeen oude koeien uit de sloot halen over de carrière van Suzanne en Freek. Een volgend uur van Thuis.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
10: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
9: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot

0: 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Files A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier. A12 Arnhem-Duitse grens ook een kwartier voordat je de grens over kunt. A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Renken momenteel een minuutje of 10.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
2: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Thuis in Gelderland. Met Erik van den Berg.
14: Who are you?
15: James Bond.

Train, de OJ's. Nog een klein half uurtje contact met de mensen van Weerplaza. We willen natuurlijk graag weten hoe het verder gaat met de hitte. Het is hartstikke warm vandaag. Door de hitte gaat de les op basisschool Het Sterrenbos in Huissen niet door. 500 leerlingen hebben daarom een dagje vrij gekregen. Wat is het probleem? In sommige lokalen is het te heet. De school is bezig met het installeren van airco's. Maar die moeten nog geïnstalleerd worden. En dus werken ze nog niet. En dus hebben 500 leerlingen vrij gekregen. Nou gaan we natuurlijk niet met elkaar mijmeren en klagen en zeuren van vroeger hadden we helemaal geen airco's. Dan zaten we in lokalen met enkel glas. En dan met zo'n raam wat alleen van boven over kon. Dan had de meester zo'n enorme lange stok met zo'n pikhouwiel. Die kon dan nog een raampje open of dicht doen. In de winter was het veel te koud. En in de zomer veel te warm. En de lessen gingen altijd door. Nou ja, vroeger was zeker niet alles beter.

Love of the Common People, Paul Jong. Die nog steeds optreedt en zich ook regelmatig laat zien van een wat minder poppy kant, maar gewoon echt een rockster uithangt en dan echt ruige gitaarmuziek maakt. Kan die ook, Paul Jong, Love of the Common People. De Rolling Stones gaan onverdroten door. Nieuw album op komst, de eerste single kennen we al, In the Stars. Ga ik zo voor je laten horen. En dit nieuwe album kun je ook pre-orderen, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, alvast bestellen. Je kunt 1001 dingen kopen trouwens. Ik heb even de webshop van de Rolling Stones geopend. Je kunt hem kopen in vinyl. En wil je dan grijs vinyl of zilver vinyl? Wil je een dubbel wit vinyl? Je kunt hem ook kopen op cassettebandje voor €13,99. Op cd, je kunt ook alle liedjes apart op een cd-single kopen. Je kunt een pakket kopen met een album en een, nou ja, kortom. De merchandise is dik in orde bij de mannen, de Rolling Stones. Maar belangrijker, gaan ze nog een keer optreden. De geplande tour is niet doorgegaan dit jaar. Ze zullen toch wel weer een keer gaan toeren. Deze leeftijd is geen leeftijd om daarmee te stoppen, zou ik zeggen, toch?

0: En ze rocken maar door. Je kunt er zelfs het nieuwe album op cassette kopen. €14, geen geld. Heb je een echt cassettebandje van The Rolling Stones. 40.000 mensen per avond trekken Suzanne Freek in Gelredome, Arnhem. En dat doen ze 10 keer. Tot eind mei staan ze daar. En het is een één groot feest. Warm feest, maar het is één groot feest. En dat doet ons een beetje terugdenken aan de eerste jaren van Suzanne en Freek. Want toen was het eigenlijk gewoon, tussen aanhalingstekens, een gewoon Achterhoeks duo. Wat gewoon lekker covers speelde. En die zetten ze dan ook nog wel eens op YouTube. Zoals deze speelden ze graag. Jolene.
1: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Dolly Parton natuurlijk, hè. En eigenlijk speelden ze van alles in de tijd. En ze werden gewoon geboekt op feesten en partijen en in cafés en kroegen. Zo ook in Jansen, in Doetinchem. Marco Jansen, goedemiddag.
2: Hi, goedendag.
0: Ja.
2: Eetcafé Jansen,
0: Jansen,
2: Hengelo, Gelderland.
0: Och, Jansen, ja. Laten we het wel even de goede Jansen en Jansen in de schijnwerper zetten.
2: Laten we wel even de goede pakken.
0: Nee, ook in Doetinchem hebben ze vast wel een keer gespeeld in Jansen.
2: Ja, wie weet.
0: Jansen en Jansen in Hengelo, Gelderland. Suzanne en Freek, weet je nog hoe jij destijds aan Suzanne en Freek bent gekomen?
2: Ja, het was in 2015 dat wij ze voor de eerste keer hadden. Wij hadden een Valentijns diner hadden wij bedacht. En toen leek het ons heel leuk om daar een leuk akoestisch duo bij te hebben. En toen kregen wij een tip van een oud collega van ons uit Harreveld. Zij zegt van, weet je, ik ken nog een heel leuk stel. En die maken hele leuke muziek. En wellicht is dat iets om te boeken.
0: Ja.
2: En zo zijn wij eigenlijk met hun gaan bellen en in contact gekomen. En toen hebben wij ze geboekt, zeg maar, voor die Valentijnavond bij ons.
0: Ja, ze hebben ze mooie romantische covers gespeeld voor het publiek natuurlijk.
2: Inderdaad, inderdaad. Ja, dat was natuurlijk heel intiem en gezellig met kaarsjes aan. En ja, gewoon fantastisch. Echt hele mooie nummers. Goede zangeres. Het was top. Was echt leuk.
0: Ja. Weet je nog wat je betaald hebt eigenlijk toen?
2: Ja, €500 betaalden we toen.
0: Nou, keurig bedrag voor kwaliteitsmuziek.
2: Ja, nee, dat als je dat vergelijkt met wat het nu is, was het een koopje toen in die tijd.
0: Wat heb je ze daar dan nog vaker terug gehad in het café? Of?
2: Ja, we hebben ze toen het jaar erop in 2016, toen hadden wij het idee van, nou weet je, we doen een soort Valentine Night gaan we organiseren. En toen hadden wij ze geboekt vanaf 9:30 s'avonds. Nou ja, toen dachten we, weet je, superleuke muziek en de zaak zal wel vol zijn. Maar toen... op een gegeven moment, s'avonds was het uurtje of 11, denk ik. En toen waren we aan het tellen. Toen hadden we al met al, denk ik, 50 mensen staan voor hun. En ja, echt bizar.
0: Ja.
2: En zo grappig, want een dag daarna, toen een vriendin van ons, die had nog een berichtje gepost van, hebben we zulke leuke muziek, is er georganiseerd in het dorp. En zijn er maar 50 mensen. Waar zijn jullie allemaal, weet je wel? Waar waren jullie?
0: Ja.
2: Dus dat, dat is wel een heel contrast met als je het nu ziet.
0: Ja, precies. Want op een gegeven moment, braken ze natuurlijk door. Dan kwamen ze in de hitparade, kwamen de liedjes over. Op de radio, toen dacht jij natuurlijk van, hey, ja. dat zijn onze Suzanne Freek die we nog voor 50 man hebben gehad.
2: Ja, ja, dat klopt. En toen wij zeg maar met de zaak 5 jaar bestonden, toen heb ik hun nog gebeld en gevraagd van, god, weet je, kunnen jullie nog een keer spelen bij ons? En toen braken we net door, zeg maar, met hun eerste hit. En toen ging het al via het management en toen hebben we daar nog contact mee gehad. Maar toen was het van, ja, toen ging het al van 500 naar 5000. Dus dat is inmiddels nu, zeg maar, 7 jaar geleden. En ja, dat heeft wel enorm, ja, ze zijn enorm gegroeid natuurlijk.
0: Geweldig, ja.
2: Bijzonder.
0: En dus komen Suzanne Freek niet meer naar Hengelo toe. Dus dan moet Hengelo maar naar Suzanne Freek toe. Jullie zijn er bij het concert geweest. Ik heb een klein stukje van het concert even luisteren. Ach. Ja, dit is wel een van de hoogtepunten, denk ik, van dat concert geweest, Marco, of niet?
2: Ja, ja, het was echt geweldig. Ik zeg, je staat vrijdagavond, zijn we daar geweest. Ik met mijn vrouw, met mijn dochter en een vriendin van onze dochter. En dan sta je daar tussen 40.000 mensen. En dan denk je wel van, Jezus, wat gaaf dat hun in een paar jaar tijd zo'n vlucht hebben gemaakt. En respect hoor, als je ziet hoe een show dat ze daar neerzetten met vuurwerk. Ze vliegen over je heen. Het is echt geweldig.
0: Waanzinnig.
2: Heel, heel mooi. Ja, echt ja. Prachtig.
0: Ja, je hebt ook in de loop van de tijd heel wat beentjes, artiesten over de vloer gehad. Zijn er nog meer geweest die je later plotseling in top op of de hitparade terugzag?
2: Nee, dan moet ik even denken. Nee, het waren echt wel meer een beetje de lokale beentjes. Natuurlijk ook superleuk allemaal.
0: Ja, ja maar dat is echt uniek inderdaad. Dat nou, gewoon een Achterhoeks duo dan de stap zet en doorbreekt.
2: Daarom.
0: Ja, waanzinnig.
2: Ja, klopt. Nee, we hebben één keer nog geluk gehad met Simonette Bedenken met Marco Schuitmaker. Die hadden wij geboekt voor de kermis. Echt nog voor een heel klein bedrag. En die brak toen ook net met de Engelbewaarder door. En daarna was die ook niet meer te betalen.
0: Dus, daar zat je goed.
2: Ja, dus daar hebben we ook een gelukje mee gehad toen nog. Ja.
0: Waanzinnig. Ja. Wanneer hebben jullie weer muziek?
2: Wanneer hebben we weer muziek? Nou, de kermis die staat weer binnenkort voor de deur. Dus de tweede woensdag vanaf juli. En dan hebben we weer van allerlei soorten muziek voor jong en oud.
0: Ja, nou ja, je hebt oog voor talent is nu wel gebleken. Dus zorg dat u erbij bent.
2: Er is weer iets bij die over 10 jaar weer stadions vult.
0: Ja, precies. Helemaal geweldig. Leuk dat je even de herinneringen kwam ophalen. Dankjewel, Marco.
2: Ja, graag gedaan.
0: Van Jansen Jansen in Engelo. Laten we dat even goed gezegd hebben. Dankjewel, Marco.
2: Succes met je programma. Doei.
0: En die zijn ze nog een keer met een nieuwe single, hè? Suzanne Freek.

0: Huis in Gelderland.
1: Op Radio Gelderland.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
4: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
9: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Laan 50 in Zutphen.
10: Het is 4:30. Eerst maar eens even kijken naar de thermometers. Die knallen helemaal door het dak heen, want het is overal hartstikke warm. Hoewel, in Zaltbommel valt het mee, daar is het niet eens 30 graden. 29,9 in Teuge, daar zitten ze inmiddels op 33,2. Zon overgoten, vanavond blijft het dus lang warm. Vannacht gaat het afkoelen naar een graad of 13. Blik op het Gelders nieuws. Defensie schort per direct alle oefeningen met explosieven op oefenterrein in onze provincie op. Aanleiding is de verhoogde kans op brand. Bij een controle van een auto in Winterswijk dacht de politie even explosieven te hebben aangetroffen. Er werd een weg afgesloten, er kwam een specialist ter plekke, maar na onderzoek bleek het toch niet om explosiegevaar te gaan. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en natuurlijk ook in de Omroep Gelderland app. En eens even kijken naar de files. Ik noem hier de files met 10 minuten en meer aan vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle momenteel een kwartier. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtauto. A28 Groningen-Amersfoort tussen afrit Olm en knooppunt Hatsmerbroek 50 minuten. Dat komt door datzelfde ongeval met de vrachtwagen. Er is daar één rijstrook open. A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Ravenstein momenteel een kwartier.
11: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
12: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
11: Voor Jensen bedden, bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
14: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
0: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Thuis in Gelderland. Erik van den Berg.

0: Peter Gabriel en Salisbury Hill.
1: Ik heb de zomer in mijn bal.
0: Ja, dat is wel toepasselijk nu. Zometeen een blik op het weer. Het is eigenlijk overal in de provincie momenteel 30 graden. Daar waar het nog geen 30 graden is. Nou, dat zal wat niet lang meer duren of ze gaan er ook doorheen. Maar hoe gaat het verder met het weer? Horen we zometeen. Hier is James Blunt. Thuis met Stay the Night.

0: James Blunt, Stay the Night. 4:12 geworden. We gaan eens even kijken naar het nieuws met Rob. Het is hartstikke warm buiten, maar het kabinet gaat gewoon onverdroten door natuurlijk met het werk.
1: Ja, moet ook gebeuren. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, dat wordt door het kabinet ingetrokken. Minister Vijlbrief hoopt daarmee de vakbonden weer aan tafel te krijgen om tot een breed akkoord te komen over de sociale zekerheid. Is wel een probleem, want het schrappen van die verhoging van de AOW-leeftijd betekent na 2033 een financieel tekort van ruim 2,7 miljard euro per jaar. En is er nog een ander belangrijk pijnpunt, zegt deze verslaggever.
2: Het kabinet had ook hervormingen en bezuinigingen aangekondigd van werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dat moet ook nog 3,5 miljard euro aan bezuinigingen op lange termijn opleveren. Nou, in die brief die vanmiddag gaat komen, schrijft minister Vijlbrief wel dat hij met de bonden wil gaan spreken over de bezuinigingen. Maar het blijft voorlopig wel in de boeken staan, dus hij komt niet tegemoet aan alle eisen.
1: Ja, en het is inderdaad heet. We hebben weer een hitterecord te pakken. Het is vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In de beeld werd het om 2:50 warmer dan het oude record. Dat stond op 29,1 graden. Het record stamde uit 2006. Inmiddels is het daar ook 31 graden. Het dagrecord is het vijfde landelijke record al dit jaar. In maart werden op meerdere dagen al temperatuurrecords behaald. En ook in Gelderland zijn vandaag records gebroken in Deelen, Hupsel en Herwijnen. De officiële meetstations staan daar. In Deelen was het om 4:00 31,7 graden. Het absolute record voor mij in Gelderland is nog niet gebroken. Dat staat op 32,4 graden. Dat was in Hupsel op 29 mei 2017.
0: Maar goed, we hebben nog een uurtje, anderhalf uur. Het kan nog een beetje stijgen.
1: Ja, maar ik zie het ook weer op sommige plekken dalen. Dus ik weet niet of het er nog in zit.
0: Of het er nog aan gaat.
1: Ja. Het nationale voetbalelftal van Curaçao dat bereidt zich voor op het allereerste WK-voetbal. Ploeg onder leiding van bondscoach Dick Advocaat traint daarvoor in Noordwijk. Er komen allerlei fans op af die trots zijn op Curaçao.
3: Het ziet er goed uit. Ik weet niet heel veel van voetbal. Maar ik ben hier om te supporten. Ja, dat vooral.
4: Het zijn ons mensen.
5: Wat zeg je?
4: Het zijn ons mensen, sowieso moeten hier zijn om te supporten.
5: Het zijn jullie mensen?
4: Ja toch, ja toch. Zijn onze helden, laten we zo zeggen. Ja.
5: Maar als het hockey was geweest, hadden jullie hier ook gestaan, of niet?
4: Ja, sowieso. Ik weet niet of het of er een World Cup is voor hockey, maar sowieso zou er ook zijn. Dus ja, ja toch.
5: En hebt u een beetje verstand van voetbal?
4: Een klein beetje.
5: Die bal moet daarin, hè, in die goal.
4: Daarin. Ik denk wel. Ja, toch.
5: Het is mooi dat het een Curaçao's feestje is, of niet?
3: Klopt, ja. Gezellig.
5: Dat is het, hè?
3: Ja, we houden van een feestje.
5: Ja.
1: Ja, mooi. Het voetbal is een beetje bijzaak. Het gaat vooral om het feestje en Curaçao is er gewoon bij.
0: Ja, 14 juli de eerste wedstrijd tegen Duitsland. Nou, dat moet kunnen.
1: Ja, nou ja, de bal is rond.
0: Ja, sluit niet uit. Maar daarna Ecuador en ook nog Ivoorkust. Dus ja, of ze de volgende ronde gaan halen en of ze een paar punten halen.
1: Feesten zolang het nog kan, dat is het idee.
0: Is er nog meer nieuws daarop?
1: Nee, dat was hem.
0: Nou, helemaal goed, zijn we helemaal bijgepraat. Zometeen dus het belangrijkste van vandaag. Het weer, de records die hier vliegen.

0: How Sweet It Is To Be Loved By You van Marvin Gaye. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We gaan kijken naar het weer. Dat doe jij trouwens niet alleen. Er zijn heel veel mensen bezig met het weer. Zo ook Theo van Dalen in Putten. Dat is een trouwe weervolger. En die stuurt ons ook altijd mooie foto's en zo. En ook die houdt even bij wat er allemaal bij hem in Putten allemaal gebeurt. Hij heeft zo'n standaardlijstje. En dan zegt hij wel, het is zo warm. Nou, 30,9 graden heeft hij al genoteerd. En er staat ook onder autoruiten krabben. Dubbele punt, nee, dat hoeft niet momenteel.
1: Nou, dat is toch wel een hele fijne constatering. Ik twijfelde nog een beetje.
0: Theo, we maken maar grapjes over, joh. Fijn dat je het allemaal zo accuraat bijhoudt. En er valt er wel wat bij te houden vandaag, Jeroen. Want we zitten dus in de records, hè?
1: Ja, we hebben een aantal records afgestreept. Of nou ja, records. Bijzondere punten. Sowieso is het vandaag de warmste 26 mei ooit. Daarbij hebben we de eerste regionale hittegolf te pakken in Limburg. Dat is niet in Gelderland, maar goed, het scheelt niet veel. Mm-hmm. En het is vandaag ook nog een keer de eerste tropische dag van het jaar.
0: Kijk, nou, die vinken we allemaal maar eventjes af dan.
1: Ja, nee, en daarbij volop zonneschijn en nu temperaturen van bijna 32 graden op delen. Ja, het lijkt al wel juli.
0: Ja, we hadden het met Rob net eventjes over. Maar gaat het nu de laatste uren van de middag nog een beetje omhoog? Of gaan we nu al richting de dalende tendens?
1: Nou, we vlakken nu af. We zitten nu eigenlijk een beetje op het maximum. En dat houdt nog een uurtje aan. En daarna gaat de temperatuur gelijk naar beneden. Dus er komt niet heel veel bij. Hij is vrij steady nu, de temperatuur. En uiteindelijk zien we vanaf een uurtje of 6 dat het langzaam begint af te koelen. Uiteindelijk zien we komende nacht dat het zelfs flink gaat afkoelen. Want de noordenwind trekt aan. En dan moet je je voorstellen dat het rond een uurtje of 10 nog maar 22 graden is aan het Veluwemeer. Okay. Terwijl het dan nog 26 of 27 graden in het rivierengebied is.
0: Ja, dan krijgen we gelukkig weer wat koelere nacht. Dat is altijd lekker natuurlijk. Wat voor dag krijgen we morgen?
1: Nou, inderdaad, komende dag wordt het dan nog koel. Uiteindelijk minima van 12 graden. Dus ideaal om die warmte weer te huis uit te laten. En morgen beginnen we waarschijnlijk met wel wat wolkenvelden. We zitten tijdelijk in wat koelere lucht. En uiteindelijk lossen die wolkenvelden op. Komt het zonnetje er weer bij. En is het bijna 10 graden koeler met 23 graden morgen.
0: Oké, en de dag daarna weer 10 graden minder?
1: Nee, nou, dat zou betekenen dat we over 2 dagen ineens midden in de winter zitten. Nee, dat gaat niet gebeuren. De temperatuur gaat weer omhoog. Donderdag met veel zon, 25 of 26 graden. Heel ideaal weer, niet te veel wind. Ik denk voor veel mensen echt perfect. Vrijdag dan wordt het weer tropisch met 30 graden. Tijdens het weekend is het ook warm met kans op een onweersbui.
0: Oké, wat wordt het zondag eigenlijk?
1: Ongeveer? Ja, het is nog een beetje onzeker. Er zijn modellen die met een aantal fikse onweersbuien komen. Er zijn ook modellen die de warmte er vrij geruisloos uit laten gaan. Dus dat is nog even de vraag. Moeten we wel even afwachten.
0: Oké, nou goed. Het weekend is nog niet zover. Dus komen we op terug. Dankjewel, Jeroen.
1: Fijne dag.
0: And I'm losing you forever. Here's my time.

0: Am I Losing You Forever? Mai Tai haalde gisteren ook de top 80 niet. Ah, eigenlijk ook weer wel, want ze mocht wel meedoen aan het achtergrondkoortje bij Frank Boeien. Stonden ze toch nog in onze top 80 van de jaren 80, hè? Mai Tai, dit was dus Am I Losing You Forever. We gaan even een potje memory spelen. Muzikaal memory. Op het spel staat een Omroep Gelderland verrassing. Ach, ik kan de verrassing wel verklappen. Het is chocolademelk. Nou ja, het is geen chocolademelk. Het is een chocoladesurprise. Maar als we hem nu gaan versturen bij deze temperaturen, komt het wel als chocolademelk in je portemonnee, in je postbus terecht. Dus ik zal vragen of ze het pas gaan versturen als de temperaturen weer een klein beetje lager zijn. Daar spelen we op. Misschien doen we nog wel een ander aardigheidje erbij. Eerst maar eens even gaan spelen. We spelen rond de hoofdstad van Nederland. Amsterdam. Je hoort 6 fragmenten, muzikale fragmenten over Amsterdam. Welke 2 horen er bij elkaar? Zijn van dezelfde artiest? Dat is de vraag. Als je het weet, dan stuur je even een WhatsApp-bericht naar de studio. Ik ga het zo meteen nog een keertje herhalen. Maar luister goed. Welke 2 fragmenten over Amsterdam zijn van dezelfde artiest?
1: Nummer

0: Nummer 6.
1: In de stad Amsterdam.
2: Stuur je oplossing per WhatsApp. Ik zal het zo meteen nog even één keer herhalen. Memory rond Amsterdam.
3: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Radio Gelderland. Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
4: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
2: Slimme keuzes beginnen bij Betting Racing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingracing.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, het is plotseling druk geworden. Nou, het was al druk, maar we hebben veel files erbij gekregen. Ik noem je files met 20 minuten en meer aan vertraging. A1 Apeldoorn-Hengelo tussen knooppunt Beekbergen en Twello. Iets meer dan een half uur, rommel op de weg. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar ook 20 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle, een file tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 25 minuten, dat was een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik momenteel 25 minuten. We spelen Memory, 6 liedjes over.

0: over Amsterdam. Twee zijn van dezelfde artiest. En ik heb maar bitter weinig goede inzendingen. Dus iedereen die heeft gespeeld, ik zou het nog eens een keer heroverwegen wat je hebt opgestuurd zo net. Want de meeste mensen hebben het fout. Luister een keer goed. Twee van deze liedjes zijn van dezelfde artiest. De andere zijn dus van alle andere artiesten. Luister goed.
1: Nummer 1.

0: Nummer 6.
1: In de stad Amsterdam.
2: Moeilijke.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
4: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
3: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
5: Hey Remo!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
4: Thuis in Gelderland. Met Erik van den Berg.

0: Zeker vlak emotion. OMD. 13 minuten over 5 thuis in Gelderland. We kijken naar het nieuws, Rob.
1: Ja, plannen om hoogwater op te vangen met een zogeheten groene rivier tussen Wiegen en Heumen zorgen daarvoor onrust. Het zou betekenen dat de dorpen Nederasselt en Overasselt tijdens hoogwater op een soort eiland komen te liggen. De gemeente noemt het plan onacceptabel. En deze plaatselijke boer is ook niet van plan om daar land voor op te offeren.
2: Nee, nou van nooit niet. Nee. Maar ik denk, dat gaat niet alleen voor mij, maar mijn collega's die zullen ook denken van, daar gaan we niet aan meewerken.
1: Het gebied tussen Wiegen en Heumen is al in 2006 gereserveerd voor hoogwatermaatregelen. Of die daar ook daadwerkelijk genomen worden, is nog niet zeker. Astrid Ewes uit Nijmegen is amateuronderzoeker en vrijwilliger bij de Sterrenwacht in Buslo. En haar naam is voor altijd vereeuwigd, want er is een ruimterots naar haar vernoemd. Een stuk rots van 1,5 kilometer breed. Het ding draait rond de zon en zit ergens tussen Mars en Jupiter. Het is een eer die onder meer te beurt viel aan Johan Cruijff, Anne Frank en Vincent van Gogh. Het was aanvankelijk moeilijk te geloven, zei ze.
3: Ik dacht, ik heb dat nog niet gehoord. Ik heb even snel mijn mail gecheckt. En ik zag niks op mijn mail staan. En toen dacht ik, dit is wel een grote eer als het ooit zover komt. Later als ik groot ben. Maar op dat moment had ik het nog niet helemaal door, inderdaad. Dat klopt.
1: Ja, maar het bleek toch zo te zijn. Ewes wordt geëerd vanwege haar werk om sterrenkundige onderwerpen onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. En niet alleen mensen puffen onder de tropische temperaturen in Gelderland. Ook dieren kunnen flink last krijgen van de hitte. Zo werd dierenarts Peter Klaver uit Dodewaard gisteren opgeroepen voor een zwarte alpaca die oververhit was geraakt. Hij overgoot het dier met emmers water om het vervolgens flink in te masseren in die dikke vacht.
4: Het is lekker water van een graadje op 15, 20, ik weet niet precies. Niet steenkoud, maar het is lekker. En we hopen dat het gaat werken. Het heeft een hele snelle ademhaling en de eigenaar is al bezig geweest met het water eroverheen doen. We hebben het uit de zon gehaald. Nu zijn we aan het masseren en hoop dat ze lekker afkoelt. Hè? Ja, zo.
1: Ja, die laatste jaar was tegen de alpaca. De behandeling bleek te werken. Het gaat weer goed met het dier. Een filmpje van de dierenarts met alpaca staat op onze website.
0: Dankjewel, Rob.

I've got you, babe. Sonny en Cher. En vandaag was de vraag: welke artiest horen we twee keer in ons memory over Amsterdam?

0: Nummer 6.
1: In de stad Amsterdam.
2: Ja, dat is best wel ingewikkeld, hè? En ik ga het vragen aan Dick Veldhuizen. Dick, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
2: Waar woon je, Dick? In welke plaats ook alweer?
3: Bemmel.
2: En jij hebt geluisterd naar Amsterdam-liedjes. Ja. Nou, wij hoorden onder meer Ramses Shaffy, we hoorden Fleming, Maggie McNeil, De Dijk, Drukwerk. Ja. Weet je nog welke twee je dubbel hoorde?
3: Ja, volgens mij nummer 4 en nummer 6. Wie dat waren, weet ik zo niet, maar die andere herkende ik wel. Volgens mij 4 en 6.
2: Het was 4 en 6 en het was De Dijk. En ik had een kleine insteker gemaakt, want het was het begin van het liedje. Dat had ik als tweede. En het, uit het wat heftigere het middengedeelte, die had ik als eerste. Nou ja, je hebt het goed gepuzzeld. Het was De Dijk. We gaan een lekkere chocoladesurprise en misschien wat andere aardigheidjes van Omroep Gelderland inpakken. En we sturen het naar Bemmel toe, Dick.
3: Nou, hartstikke leuk, dankjewel.
2: Ja, dus als hij morgen op de deurmat valt en je bent niet thuis, dan ligt er een plas chocolademelk op de mat.
3: Ja, dat is niet goed, dat is niet goed. Je mag het rustig als de temperatuur een beetje gezakt is, dat je het dan pas opstuurt, hoor. Dat is geen probleem, wat je net zei in de uitzending.
2: Gaat helemaal goed komen. Kom naar Bemmel toe. Dankjewel, Dick, en hou het hoofd koel, hè.
3: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel. Hoi, hoi.
3: Fijne dag, fijne uitzending.
2: Hoi, hoi. Dick Veldhuizen, hij pakt de prijs mee bij Memory. Warm and quiet, the other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: Wild at Heart, de onvolprezen Neil Diamond. 7:07 geworden. Het is de tijd van de avondvierdaagse. Vorige week waren er al heel veel. Deze week ook weer een aantal. Die van Deventer die gaat vanavond niet door. En ook die in Heerde heeft de etappe van vanavond geskipt. Jos Medehorst in Heerde, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb je er lang over moeten nadenken om met deze temperaturen wel of niet te lopen?
1: Nou, we hebben gisteravond nog even een behoorlijk wat appverkeer over gehad. Maar vanmorgen vroeg hebben we toch echt onmiddellijk een besluit genomen om het niet door te laten gaan. En dat was gezien de weersomstandigheden die wij bekeken, was dat een snel besluit.
0: En waar laat je het dan van afhangen en met wie overleg je dan?
1: Nou, we hebben een bestuur dat bestaat uit 5 personen. En met elkaar besluiten wij gezamenlijk om dit te doen. Maar we kijken altijd, en dat hebben we de afspraak met het bestuur, wij volgen in eerste instantie ook altijd de weersberichten van de KNMI. Daarnaast hebben we natuurlijk een protocol waarin we kijken van jongens, bij welke omstandigheden lopen we wel en niet. We hebben bijvoorbeeld de afspraak dat we ook bij code geel niet lopen. Mm-hmm. Maar we kijken ook naar de adviezen van de Wandelbond. We kijken naar de adviezen van de GOR. En gezien het feit dat kinderen bij een zeer lage gevoelstemperatuur al van 27 graden in de problemen kunnen komen. En aangezien het vanmorgen naar uitzag dat de gevoelstemperatuur voor vanavond 32 graden is, hebben we gezegd, moeten we niet doen.
0: Oké, dus laten we zeggen, alles boven de 27, dan gaat zeg maar de rode vlag uit en dan denk je van, nou, nu moeten we gaan oppassen.
1: Ja, voor kinderen, want wij lopen natuurlijk hoofdzakelijk met kinderen. Een aantal volwassenen, dat is hoofdzakelijk begeleiding. Maar we lopen met meer dan 1000 kinderen. Nou, en dan moet je dit niet willen. Dat risico, dat durven wij niet aan. En wij krijgen op dit moment eigenlijk alleen maar complimenten over het besluit dat we genomen hebben.
0: Ja, en dat betekent dus een dagje minder, dus een driedaagse dit jaar.
1: Ja, een driedaagse. En het is niet de eerste keer dat we dit meemaken. Dus, want we hebben voor 3 jaar geleden hebben we dat ook meegemaakt. Maar toen hield dat verband met het onweer. En dat was ook maar goed ook, want het heeft die avond ook enorm geonweerd. Dus het is niet de eerste keer dat we het moeten afgelasten, maar deze is wel heel bijzonder.
0: Ja, ja, ja, en meteen op de eerste dag. Maar goed, gewoon vrijdag wil je de feestelijke intocht hebben, dus inhalen of dat soort dingen. Nee, dat wil je allemaal niet natuurlijk.
1: Ja, ja, nee, Tom. Wij willen gewoon een feestelijke intocht. Het is nu een driedaagse en dat is niet anders.
0: En morgen kan er weer gestart worden. En mensen kunnen zich nog steeds melden natuurlijk. Hoe laat kunnen ze morgen waar zijn als ze zeggen, nou, ik ga hier lekker meelopen?
1: Als je hier mee wil lopen, dan kun je vanaf 5:30 kun je terecht aan de locatie hier de strand. Grote parkeerplek, dus vrij parkeren ook die dag. Dan kan je inderdaad nog melden bij de avondvierdaagse van ons. En dan schrijven we je ook voor de andere avonden in.
0: Voor de avond driedaagse. Dankjewel Jos, heel veel plezier morgen. En de komende dagen natuurlijk. Ja, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Okay, dag. Jos Medehorst van de stichting Avondvierdaagse Heerde.

0: Radio Gelderland. Thuis in Gelderland.
1: Zoek nu de sanitair en keukenafdeling bij wentersteugelsenvloeren.nl.
2: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
2: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
1: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
2: Geraniums, €1,20 per stuk, 10 plus 2 gratis. Bloemenkwekerij Josmom.
4: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
5: 1 minuut over 5:30. Eens even kijken naar de thermometer in Zelhem. Daar staat 30 graden. Apeldoorn 31,2. Vanavond gaat het natuurlijk eerst nog eventjes lang warm blijven. Vanaf een uur of 10 koelt het snel af. En dan wordt het uiteindelijk vannacht ongeveer 13 graden. Blik op het Gelders nieuws. Bijna 60% van de Gelderse gemeente heeft een tekort aan personeel. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerd rapport. Vooral grotere gemeenten hebben grote moeite om voldoende personeel te vinden. Bij een controle van een auto in Winterswijk dacht de politie vandaag explosieven te hebben gevonden. De weg werd afgesloten en er werd een specialist ingevlogen om de zaak te onderzoeken. Toen bleek het toch niet om explosieven te gaan. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en natuurlijk ook in onze Omroep Gelderland app. Gaan we nog eens even kijken naar de situatie op de weg. Er zijn flink wat files bijgekomen. Ik noem je de files met 20 minuten en meer aan vertraging. A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid, een half uur. Er was daar een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. A28 Groningen-Amersfoort tussen afrit Olm en knooppunt Hattemerbroek. Daar was ook een lange file, daar was dat ongeluk, maar ook daar is nu de weg weer vrij. Nog een minuutje of 10 extra hinderen daar. A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Ravenstein, een half uur. A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden, 20 minuten. N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Gelredal momenteel 20 minuten.
6: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
7: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
0: Thuis in Gelderland. Erik van den

0: Deagles en Lying Eyes. We gaan eens even kijken naar het nieuws. Er gebeurt veel in de wereld vandaag. Wat zoal, Rob?
1: Nou, we beginnen gewoon even met iets leuks deze keer. Nieuws kan ook leuk zijn. 700.000 programma's van de publieke omroep zijn namelijk vanaf vandaag gratis online te bekijken. Radio- en televisieprogramma's uit het audiovisuele archief van Beeld en Geluid, die waren tot nu toe niet toegankelijk voor het publiek, maar vanaf nu dus wel. Je kunt dus weer kijken naar bijvoorbeeld de Soundmix Show, de Avondspits, Rons Honeymoon Quiz en Lingo, maar ook naar de oude kinderklassiekers zoals Meneer de Uil, de grote Meneer Cactus Show en deze.
0: Ja, Paulus,
1: dat was hem, Paulus de Boskabouter. Het is allemaal te vinden op schatkamer.beeldengeluid.nl.
0: Ik zit even heel hard te denken wat dan het eerste programma is wat ik zou gaan opzoeken. Zo van, zou dat er ook op staan?
1: Ja.
0: Tja.
1: Er staat echt heel veel op.
0: Ik schiet me niet iets te binnen, maar lekker grasduinen gewoon.
1: Zo eventjes,
0: kom je favorieten wel tegen.
1: Ja, het zou pas om 6 uur online staan, maar het is gewoon al beschikbaar. Deze dag die gaat de geschiedenisboeken in met een nieuw hitterecord. De warmste 26 mei ooit gemeten. Met temperaturen rond de 30 graden zijn er genoeg beroepen die in deze hitte loodzwaar zijn. Degenen die toch aan de slag moeten proberen op allerlei manieren het hoofd en lijf koel te houden. Deze hoveniers in Doetinchem moesten vandaag ook gewoon aan de slag.
2: Het is heel warm. Werkzaamheden met knielappen om, iets op je rug, een bladblazer of... Ja, echt gewoon zwaar werk. Straten, dat is gewoon fysiek zwaar. En ja, de druppels vallen gewoon van je hoofd af.
3: Niet hard werken, dat klinkt heel simpel. Maar ja, als je hard werkt, dan ga je op een gegeven moment gewoon voor je stokkie. Goed veel drinken. Of erin smeren, niet vergeten. En in de schaduw blijven. Als je in de volle zon gaat zitten, dan kom je niet goed.
1: Ja, steeds meer mensen in Friesland kunnen de Friese taal naast spreken ook goed lezen en schrijven. Vorig jaar gaf meer dan de helft, 58% van de Friese aan dat zij het Friese schrift goed of zeer goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog maar 46%. Met name de Friese tussen de 18 en 29 gaven vaker aan goed Fries te kunnen lezen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met toenemend gebruik van het Fries op sociale media. Omroep Friesland constateerde al een paar jaar geleden dat jongeren daarbij steeds meer Fries gebruiken.
4: Wat voor taal broek je hem als je hem op de telefoon moest zitten? Te appen of Instagram of wat dan ik?
5: Fries.
6: Ja, ik alles als Fries.
5: Ja, Fries.
7: Fries.
5: Ja, altijd Fries.
6: Ja. Ja.
5: Ik vind het wel een fijn gevoel, ja. Gewoon dat ze in je eigen memmetaal praat, is maar de game, nou, niet dichtbij die stof.
8: Nou, iedereen die ik app, dat is in het Fries. Kijk naar Hollanders, staat hem. Ze maakt het maar leren.
0: De Hollanders.
1: Ja, Erik, jij bent er geboren en getogen. Jij verstond het natuurlijk ook allemaal. Maar...
0: Verstaan is redelijk makkelijk, vind ik. Maar schrijven, dat is echt een moeilijke taal, hoor.
1: Ja.
0: Maar misschien dat je net als bij Engels en Duits... dat je dat op je spellingscontrole kunt aanzetten. Maar ik weet niet of het bestaat op
1: dan
0: wat.
1: Dan zie je hoe het eigenlijk moet.
0: Ja. Dan is het makkelijker natuurlijk.
1: Ja, wel een positieve invloed dus van die sociale media. In ieder geval voor het Fries.
0: Absoluut. Fries, je hebt trouwens ook de Friese blogger. En Omroep Friesland heeft inderdaad heel veel Friese dingen op social media. Het helpt het Fries allemaal weer vooruit. Prachtig. Van Friesland, door naar Drenthe. Skik, dankjewel voor de zon. De zee.

zouden de Drentse kinderen en de Drentse jeugd ook steeds meer in het Drents WhatsAppen? Ben benieuwd. Ondertussen ben ik even die website waar Rob het over had aan het kijken. Schatkamer.beeldengeluid.nl, het archief van de Nederlandse publieke omroep en Nederlandse andere dingen, dat kun je daar allemaal vinden. Ik denk, nou, wat zal ik eens even gaan opzoeken? Wedden dat bijvoorbeeld? Nou, van Wedden dat, je kunt gewoon alle weddenschappen van al die jaren kun je op je gemak opnieuw gaan bekijken. Bovendien weet je toch niet meer hoe het is afgelopen. Dus kun je dat gaan bekijken. En ook dit programma, wat begint met deze tune. Dat staat er ook op. Weet je nog wat het was? Ook te zien op de Schatkamer van Beeld en Geluid. Wondere wereld, met Giet Titulaar.

0: disco zoals disco gemaakt moest worden. En zij konden het als de beste, hè? Onder leiding van Neil Rodgers natuurlijk. Die had deze vingers, de disco sound. Lovick van Chic. We gaan naar een monument. We gaan naar een popklassieker. Een song uit onze alle 1300 goedlijst door jullie samengesteld. En die staat vol met popklassiekers, met tijdloze songs. En dit keer naar 1966. Michel Polnareff, hij heeft de Russische roots, maar werd geboren in het zuiden van Frankrijk, nabij Bordeaux. En de krant meldt in 1966, komt weinig voor dat een Frans lied in de Nederlandse top 10 terechtkomt. Maar Michel Polnareff speelt dat klaar met La Poupée qui fait non. Je kon hem kopen, lees ik in dezelfde krant, toevallig een advertentie van een platenhandelaar, voor 4,25 gulden. Op de A-kant La Poupée, de B-kant Pietnik. Nummer 1298.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Daar stond hij de vorige keer. De volgende keer graag een klein beetje hoger, want het behoort tot mijn favoriete klassiekers dit, hoor. Tot mijn favoriete. Michel Polnareff. Fijne avond. Bonsoirée.

0: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
1: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Nee, nieuwe leesbril nodig?
2: Mijnleesbril.nl. Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen.

0: erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
3: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
4: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
5: Voor Luxaflexonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: Allianz Direct. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleeper Reverbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed... voor maar 60% van een nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeperreverbis.com.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
1: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeperreverbis.com.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en om naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken... en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
7: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
6: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De avond van Gelderland.

0: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: I've heard people say that too much of

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
2: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag.

0: betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2:00 vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van Gelderland.

0: Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei.
1: Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangekomen.

0: fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden. Dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
2: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Helderland. De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Elf uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger die gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. In Ridderkerk bij Rotterdam is een flat deels ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee mensen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Koolmonoxide kan dodelijk zijn, maar doordat er een melder afging, werden de flatbewoners tijdig gewaarschuwd. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen.

0: dreigt te lopen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag dat seizoen hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als het komend seizoen is afgelopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de beeld werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. En dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Steeds meer mensen in Friesland kunnen Fries. En dan niet alleen spreken, maar ook lezen en schrijven. Dat meldt de provincie Friesland. Ruim 2/3 van de Friese inwoners vindt dat ze het Fries goed spreken. Blijkt uit het onderzoek waar ruim 12.000 inwoners aan meededen. Bijna iedereen begrijpt het Fries op zijn minst redelijk goed. Iets meer dan de helft van de Friezen gebruikt Fries als eerste taal. Met name Friezen tussen de 18 en 29 jaar geven vaker aan goed Fries te kunnen lezen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het toenemend gebruik van het Fries op sociale media, stellen de onderzoekers. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Hoe oud was ik? Een jaar of 18? Ik zat in het Doel in Rotterdam op rij 7. Sonny Rollins stond voor me op het podium. Een reus met een tenorsax die in zijn handen leek op een alt. Rollins was in het zwart gekleed, All-Stars aan zijn voeten. Ergens in het concert herhaalde hij minutenlang dezelfde noot. Daar zat alles in. Grommen, zingen, schreeuwen, juichen, huilen, schateren, swingen, duwen, trekken, denderen, fluiten, rammen. Ik was verkocht.

0: verdoofd. Zeg maar verslaafd. Fan voor het leven. Zelfs nu die dood is. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hij was de grootste nog levende tenorsaxofonist in de jazz. Sonny Rollins overleed gisteren in Woodstock, New York, op 95-jarige leeftijd. Drummer Han Bennick speelde met hem en altist Benjamin Herman is net als ik een volslagen Rollins-fanaat. In Congo grijpt ebola om zich heen. Ton Berg is daar coördinator. Hoe helpt zij de bevolking daar waarvan een deel niet in het besmettelijke van de ziekte gelooft? Politiek verslaggever Wilma Borgman volgde in Den Haag het debat over het geweld rond AZC's. En de film Treat Her Like a Lady gaat over een alleenstaande bijstandsmoeder in Amsterdam en de falende verzorgingsstaat. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 26 mei.
0: Het plan van het kabinet om de AOW-leeftijd sneller te verhogen is definitief van de baan.
2: Wat ik constateerde is dat die AOW-leeftijdsverhoging 1-op-1 gekoppeld aan de levensverwachting, dat een sta in de weg begon te worden voor een gesprek.
0: Minister Veilbrief stuurde de sociale partners een brief.
2: Wat ik hoop is dat ik vakbeweging en werkgevers hiermee aan tafel krijg om te praten over die toekomst, over dat pact.
0: Ja, de bonden willen wel praten, maar veel verwachtingen hebben ze niet.
3: De brief lijkt ons volstrekt onvoldoende, maar het gesprek aangaan, dat willen we natuurlijk altijd wel. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het maar één gesprek zal zijn. En dat we dan weer van tafel zullen gaan met zeggen, ja, de acties blijven toch in stand.
0: En hun geplande stakingen, die gaan gewoon door.
3: Waarom zou ik blij zijn met iets wat al zo was? Er was een pensioenakkoord, dat ze zelfs onbeschoft zijn geweest om dat in te trekken, is aan het kabinet. Ik ga daar niet blij mee zijn.
0: Dan naar België, waar gerouwd werd.
4: Inderdaad, een gitzwarte dag.
0: Bij een ongeluk tussen een trein en een klein schoolbusje kwamen 4 mensen om het leven.
5: Het gaat om de bestuurder van dat minibusje, iemand van 49. Een begeleidster, een vrouw van 27 en dan 2 kinderen.
0: En deze man zag het ongeluk gebeuren.
6: Plots komt er van links uit de zijstraat dat busje plak op die trein van voor, dat vliegt in de lucht, aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Ik zeg het, 1 seconde, dan kun je niet geloven hoe snel dat gaat.
0: Het ongeluk heeft België zwaar geschokt.
7: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. Onze gemeenschap is hier ongelooflijk getroffen.
0: Het bedrijf achter DigiD komt niet in Amerikaanse handen. Het kabinet heeft dat verboden.
8: Ingrijpen in de markt, dat doe je natuurlijk liever niet. Maar ik ben wel heel blij dat we die gegevens van Nederlanders veilig kunnen houden.
0: De angst bestond dat Amerika DigiD op zwart kon zetten.
9: Het zijn eigenlijk onze online paspoorten. En dat is nou echt een kerntaak van de overheid om dat zo goed mogelijk zelf te doen. Dus ik ben heel blij met dit verlossende woord.
0: En toch zijn er nog zorgen, vooral over een Amerikaanse tegenreactie.
10: Omdat dit, voor zover ik weet, voor het eerst is in Europa dat een overheid een wet toepast en daarbij zegt, Amerika is een risico voor ons publiek belang en onze nationale veiligheid.
0: Het KNMI komt met een nieuwe dagelijkse voorspelling, de hittekracht.
11: Het is eigenlijk een maat voor de omgevingsstress die je ervaart als het lekker warm weer is. Is de luchtvochtigheid wat hoger, dan heb je wat hogere hittekracht. En valt de wind weg, zoals vandaag, dan zie je ook dat die hittekracht eigenlijk een beetje omhoog gaat.
0: En het was ook de eerste tropische dag van het jaar.
12: Als je nu in de zon staat, is het wel heel warm. Dan zou je eerder bij lekker moeten gaan zwemmen.
0: Niet in Nederland, niet alleen in Nederland was het zweten.
13: Nou, this is perfect. Perfect.
14: Too much. I can't take it. I don't like it at all. It's absolutely insane.
0: Al dus de Britten en in Duitsland werd vooral genoten.
15: Eigenlijk wunderschön, Gott sei Dank, dass es auch langsam Zeit wurde, ein bisschen schönes Wetter.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En dan gaan we door met de kranten, kijken wat daar allemaal in gevonden is door Christian Bonenbakker.
16: Ook het huidige kabinet weigert te betalen voor de opvang van mensen zonder papieren, schrijft Trouw. Opmerkelijk, want deze veelbesproken bedbad-broodopvang kwam er juist op aandringen van onder meer D66, de partij van premier Jette.
0: In het regeerakkoord staat er niets over, maar uit de beantwoording van Kamervragen blijkt nu dat het kabinet Jette de strenge koers van het kabinet Schoof voortzet. Het beleid moet gericht zijn op terugkeer, schrijft Asiel-minister Van der Brink.
16: Of dat beleid overeind blijft, is de vraag, stelt de krant. Vorige maand oordeelde de rechtbank in Rotterdam dat de minister de opvang daar niet had mogen sluiten, omdat ongedocumenteerden nu in een onmenselijke situatie terecht kunnen komen.
0: De kosten van het klimaatbeleid worden oneerlijk verdeeld, vinden de meeste Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waarover de Volkskrant schrijft. Zo profiteren vooral rijke mensen van subsidies voor verduurzaming en elektrische auto's, terwijl armere groepen een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie.
16: Verder blijkt dat steeds minder mensen bereid zijn offers te brengen om de klimaatverandering tegen te gaan. De weerstand groeit omdat veel mensen het gevoel hebben dat de overheid niet naar hen luistert. Wel populair zijn investeringen in openbaar vervoer, in groene waterstof, in grote batterijen voor energieopslag en in windmolens op zee. Het aantal voorstanders van een vleestaks is geslonken tot 29%.
0: In NRC meer over het tegenhouden van de overname van Solvinity, het bedrijf achter DigiD. De staatssecretaris baseerde haar besluit op een analyse door het bureau Toetsing Investeringen van haar ministerie. Dat kijkt vooral naar de nationale veiligheid.
16: Vorig jaar waren er 78 van zulke onderzoeken en geen enkele keer werd een overname of investering verboden. Volgens de Leidse hoogleraar ondernemingsrecht Harold Koster is het überhaupt nooit eerder voorgekomen.
0: Dat maakt het extra pikant dat het nu wel gebeurt, notabene bij een overname door een bedrijf uit de Verenigde Staten, een bevriend land. Dat geeft aan hoe snel de verhouding tussen Nederland en de Verenigde Staten is veranderd, concludeert de krant.
16: Deze week presenteerde Ferrari zijn eerste elektrische model, de Luce. Liefhebbers van het Italiaanse racemerk moeten er niets van hebben, schrijft de Telegraaf. Fans noemen het de lelijkste auto ooit sinds de Fiat Multipla.
0: Dit lijkt op een Chinese troep met een logo erop geplakt, zegt een van hen over het gladde, glooiende ontwerp. En al zonder het beroemde, ronkende motorgeluid. Voor wat meer racebeleving wordt het geluid van de elektromotor versterkt afgespeeld in het interieur.
16: Een echte Ferrari heeft een ziel, zegt de woordvoerder van de Ferrari Club Nederland, maar deze niet. De kopers van dit gedrocht mogen van mij geen lid worden van de club als ze niet ook nog een echte Ferrari hebben.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Waiting on a Friend door de Rolling Stones, met best een aardig stukje saxofoon erin. Vanavond zou de Tweede Kamer debatteren over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. Zo stond het althans op de agenda. Concrete aanleiding voor het debat was het geweld rondom de AZC-protesten en de rol van de politie erbij. Dus op naar Den Haag, naar Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja, als we het dan, zal ik maar zeggen, concreet gaan maken. Wat was dan de bedoeling van de aanvragen van dat debat?
1: Ja, die aanvragen, dat was Jesse Klaver van GroenLinks PvdA. En die had het idee opgevat dat de politiek maar eens met z'n allen het geweld moest gaan veroordelen dat we bij die demonstraties hebben gezien. Nou ja, misschien moeten we het ook maar meer aanslagen noemen. En die had bij die veroordeling ook politici op de korrel, die de afgelopen weken hebben opgeroepen tot verzet tegen de komst van AZC's. En dan doelde hij op Forum voor Democratie, Mona Keizer, Giddy Markenzauer ook. En Klaver wilde ook van het kabinet en de coalitie de verzekering dat er zeker niet meer met Markenzauer zou worden samengewerkt na zijn uitspraak over omvolking en het gebruiken van geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. En ja, daarbij had Klaver natuurlijk wel bedacht dat als er niet meer met de rechtse partijen kan worden samengewerkt, het kabinet vanzelf zijn kant op komt, want dan is er geen alternatief meer. En dan heeft het kabinet GroenLinks-PvdA nodig voor een meerderheid, zal Klaver bedacht hebben. Opvallend genoeg wel in dit debat, Wilfried, Geert Wilders had zich afgemeld.
0: Oh, en dat is niet helemaal wat je zou verwachten als er een asieldebat is.
1: Nee, ik kan me dat ook niet herinneren dat hij daar niet aan meedeed. De reden die Wilders aanvoerde was dat de Tweede Kamer het kabinet moet controleren en niet elkaar de maat moet nemen. Maar misschien kwam het hem ook wel goed uit, want het ging ook over de vraag vanavond of de politiek in staat is om de problemen rondom asiel op te lossen. Ja, daar heeft Wilders naar het kabinet Schoof niet echt een antwoord op. Dus hij liet de vloer aan de electorale concurrentie bij Jaar 21 en ook aan Giddy Markenzauer.
0: Ja, en werd het dan een Markenzauer debat?
1: Ja, dat was het in het begin zeker. Maar toen kwam Lodewijk de Vos, de partijleider voor Forum van Democratie. En die werd aangesproken op het feit dat er extreemrechtse groeperingen betrokken waren bij die rellen, zoals deskundigen zeggen. Wilden ze daar maar afstand van nemen? Nou, een duidelijk antwoord kwam er maar niet. Sterker nog, ze zei dat het geweld mede door gebrek aan kabinetsbeleid wordt aangewakkerd. Nou, dat ging zo even door en toen kreeg de Vos de vraag wat ze vond van de uitspraak van de vorige partijleider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet. Die heeft gezegd dat remigratie noodzakelijk is om een blank Europa te handhaven. Vindt de partij van de Vos dat nog steeds? Of neemt ze daar afstand van? Ook daar kwam geen ja of nee. Nou, dat accepteerde bijna de hele Kamer niet. Jimmy Dijk, Ruben Brekelmans, allemaal kwamen ze naar voren en Mona Keizer als eerste.
2: Vindt mevrouw de Vos dat Nederland voor de blanke Nederlanders is? En vindt mevrouw de Vos dat Joden zijn, uit zijn op een andere samenstelling van de Nederlandse bevolking? En nou graag gewoon simpel ja, ja of nee.
3: Mevrouw de Vos.
4: Ik ben verbijsterd over deze vraag, voorzitter. Ik snap werkelijk niet waar überhaupt de aannames onder deze vraag vandaan komen. Mevrouw Keizer had de kans om het vandaag te hebben over de problemen die die kant van de Kamer veroorzaakt. Daar kunnen we elkaar volgens mij ook nog best een eind in vinden. Maar ze kiest ervoor om mij allerlei dingen in de schoenen te schuiven. Ik laat me door u helemaal niets dicteren. Ik ga helemaal niet in op deze vraag, omdat ik op geen enkele manier überhaupt geassocieerd ben met de aantijgingen in deze vraag. En als ik nee zeg, dan suggereert dat ik ergens afstand van neem waar ik überhaupt niets mee te maken heb.
3: Kunt u de vraag van mevrouw Keizer beantwoorden?
5: Mevrouw de Vos.
4: Ik ga dat niet doen. Ik vind dat mevrouw Keizer door een morele ondergrens zakt door die vraag hier überhaupt te stellen. Ik ga daar helemaal niet in mee. Het feit dat mevrouw Keizer deze vraag zelfs maar stelt.
3: Meneer Brekelmans.
6: Voorzitter, de voormalig partijleider van mevrouw de Vos die heeft gezegd dat hij immigratie wil tegengaan om Nederland blank te houden. Dat wordt ze mee geconfronteerd en ze reageert als door een wesp gestoken door te zeggen dat is uit zijn context gerukt, dat is niet wat wij bedoelen. Nu krijgt ze de kans om 6 keer op een hele simpele vraag, namelijk of dat Nederland blank moet blijven, om daar een duidelijk antwoord op te geven. Waarom is het zo moeilijk voor haar om daar gewoon een heel duidelijk en klip en klaar antwoord op te geven?
3: Mevrouw de Vos.
4: Wij willen graag dat Nederland Nederlands blijft. En daarbij bedoelen we dat de mensen die hier van oorsprong wonen zich thuis blijven voelen in Nederland, in de meerderheid blijven in Nederland, ja, dat van oorsprong blanke mensen waren, dat is een feitelijke constatering, maar dat heeft verder met het doel wat wij nastreven niet zo heel veel te maken.
6: Maar het is heel duidelijk dat ook weer in dit debat dat het masker van Forum voor Democratie dat weer afvalt. En dat bij iedere vraag, om of het nou om racisme gaat, of discriminatie of extreem rechts, om daar klip en klaar afstand van te nemen, dat mevrouw De Vos eromheen draait. En dit laat heel duidelijk de ware aard van deze partij zien.
1: Ja, het was heel druk bij de interruptiemicrofoon, maar een paar partijen deden aan deze discussie niet mee. Ja, 21, de SGP en BBB, die bleven zitten. De PVV was er helemaal niet, zoals ik al zei, maar verder was deze conclusie toch wel kamerbreed, Wilfried.
0: Ja, en Wilma, werd er nog zaken gedaan eigenlijk?
1: Ja, Klaver probeerde dat wel. Trouwens ook andere partijen aan de linkerkant, die dus allemaal vonden dat er zeker met Marcus Hauer niet meer kan worden samengewerkt na wat hij heeft gezegd over omvolking en over maximaal geweldgebruik tegen Palestijnse vluchtelingen. Nou, hij heeft geprobeerd dat te nuanceren later, maar die excuses kwamen niet, nuanceringen kwamen in de Kamer niet helemaal aan. Als er niet meer met Marcus zou worden samengewerkt, dan zou dat voor het kabinet betekenen dat die rechtse route naar een meerderheid, dat die wordt afgesloten. En zeker voor de VVD, die liever over rechts wil samenwerken, is dat niet bepaald een aantrekkelijk perspectief. Marcus Hauer heeft het kabinet ook al eens uit de brand geholpen. Dat ging toen over de AOW-plannen. Die werden in het eerste debat met het kabinet zwaar onder vuur genomen door een groot deel van de Kamer. Nou, met dank aan Marcus Hauer en de SGP bleven de plannen toen nog overeind. Zijn vandaag trouwens wel alsnog van tafel gegaan, maar goed. Toen steunde Marcus Hauer het kabinet. Dus de vraag was van Jesse Klaver aan Brekelmans: wat betekent dat nu?
5: Kan je structureel met een partij samenwerken die heeft opgeroepen tot geweld, die voortgekomen is uit de PVV, waarvan dit kabinet ook even zegt, ja, daar kan je eigenlijk niet mee samenwerken. Met al dit soort teksten is de VVD, deelt hij de mening ook van coalitiegenoot D66... die zegt, ja, dat kan je eigenlijk niet doen.
7: Meneer Brekelmans.
8: Het gaat over het woord samenwerken. Kijk, ik wil geen jijbak terugdoen, maar gewoon even als voorbeeld. Kijk, ik heb de heer Klaver ook wel eens moties zien opstellen samen met de heer Wilders. Dat ze op andere manieren samenwerken om bepaalde voorstellen te doen. Als een partij, of het nou de heer Marcus Hauer of andere is, uitspraken doet waar ik het totaal mee oneens ben en die ik veel te ver vind gaan, ja, dan veroordeel ik dat. En dan is het aan die partij om dat wel of niet terug te nemen. Maar formele vormen van samenwerking, die doen we in een coalitie. En verder ja, vinden we meerderheden in het huis. En dat doet de heer Klaver soms ook met mensen die een totaal ander standpunt hebben of totaal andere uitspraken doen.
5: Waarom ik hierop doorvraag? Dit is een minderheidskabinet. Dat is op zoek naar samenwerkingen en naar akkoorden om te sluiten. Kunnen er akkoorden worden gesloten met de groep Marcus Hauer?
7: Meneer Brekelmans.
8: Het is aan het kabinet en aan de minderheidscoalitie om tot meerderheden te komen. En als daar meer structurele vormen, wat dan ook, zouden uitkomen, ja, dan zien we dat op dat moment. Maar dat ligt op dit moment ligt dat niet voor.
1: Nee, en je kan een partij niet verbieden om voor jouw moties te gaan stemmen, zei Brekelmans. En dat is iets anders dan structurele samenwerkingen. En inmiddels is de premier ook aan het woord. En die zei zojuist dat Marcus Hauer zich met zijn uitspraken wel buiten de constructieve samenwerking heeft geplaatst.
0: Ja, nou gaat dit allemaal natuurlijk uiteindelijk over de protesten tegen de komst van de asielzoekerscentra. Ja. Zijn de mensen die zich daar nou zo'n zorgen over maken iets opgeschoten met dit debat?
1: Ik ben bang van niet, Wilfried. Ik denk dat die mensen meer zijn opgeschoten met wat er eerder vandaag gebeurde bij de stemmingen in de Tweede Kamer. Want toen zijn er twee wetten aangenomen om het asielbeleid wat aan te scherpen. En misschien zijn die mensen ook wel opgeschoten met wat er in de Eerste Kamer gebeurde. Want daar werd vanochtend het Europese Migratiepact aangenomen. En of dat echt gaat werken, dat moeten we natuurlijk nog maar zien. Maar het is wel voor het eerst in tijden dat er zo'n omvangrijk pakket aan maatregelen door de Kamers is geloodst. En nou ja, dat is in ieder geval iets, Wilfried.
0: Ja, ik dank je wel, Wilma Borgman vanuit Den Haag.

0: Ja, dat was Sonny Rollins met Duke of Iron. Jazzliefhebbers Van Koten en De Bie gebruikten dat ooit als tune voor Cake op de Week. Tenorsaxonist Rollins overleed gisteren op 95-jarige leeftijd. Tijd voor een mooi in memoriam met twee liefhebbers van zijn muziek. Als saxonist Benjamin Herman hier in de studio en op afstand, maar we zien hem wel via een schermpje, drummer Han Bennink. Wou je gelijk wat zeggen, Han?
1: Nee, niks.
0: Oh, zat je wel te genieten van dit nummer?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, vond je het niet goed?
1: Nou ja, Sonny is altijd fantastisch. Of hij nou speelt met de Rolling Stones of dit soort muziek. Want hij komt natuurlijk, zijn ouders, van de eilanden. En,
0: de Maagdeilanden, toch? De Virgin Islands?
1: Ja. En, maar,
0: vandaar die Calypso's, hè?
1: Dat dacht ik wel.
0: Ja. Maar je vindt die begeleiding vind je helemaal niks en die drummer ook niet zeker?
1: Nee, niks. Dat vind ik echt professioneel, maar saai gewoon.
0: Ja.
1: Ik vond Sonny geweldig, laat ik zeggen, in 1959 met Elvin.
0: Elvin en, Jones, drummer?
1: Ja, in de Village Vanguard. Of met Piet La Rocca, waar hij naderhand mee kwam in het Concertgebouw. En man, dat was magisch.
0: En hoe vond hij jou in 1967, Han? Want jij speelde met hem in Nederland.
1: Ja.
0: Plaat van gemaakt later.
1: Ja, nou meer. Twee platen en drie cd's. Ja. Hallo.
0: Heeft hij ooit iets gezegd over hoe jij drumde? Of waren jullie gewoon aan het werk?
1: Ja, en hij vond het ontzettend leuk hoe ik bezig was.
0: Ja, en Benjamin, jij kent die plaat natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Hoe was Rollins toen in Nederland in 67 samen met Han Bennink en Ruud Jacobs op contrabas? Hoe was dat?
2: Ik was toen nog niet geboren.
0: Je hebt de plaat wel gehoord.
2: Ja, zeker weten.
0: Wat vind je daarvan?
2: Ja, het is waanzinnig. En het is waanzinnig document dat die banden waren kwijt. Niemand kon die dingen vinden. En er circuleerden wat opnames van een concert in Arnhem.
0: Ja.
2: En plotseling doken die banden op. En Rollins gaf dus zijn goedkeuring om het uit te brengen. Ja. Sonny Rollins in Holland.
0: En die was altijd heel kritisch op zichzelf. Hoorde zichzelf niet graag terug, volgens mij.
1: Ja.
0: Maar wat kan je... Jij hebt dus echt achter, naast en voor hem gestaan met die saxofoon. Hoe kenschets jij zijn geluid op dat moment in 67 al? Hoe klonk die?
1: Onwaarschijnlijk niet te evenaren... te herkennen als de zang van een merel of van een nachtegaal. Je hoorde hem gelijk. Het was Sonny. En wat ongelooflijk was, was zijn timing. Hij had een enorme timing. En hij was heel keen op... laat ik zeggen, Elvin en Philly Joe en Kenny Clarke en... Billy Higgins.
0: Al die drummers.
1: Ja.
0: En met hem waren.
1: Ja. Nee, man. Het was geweldig.
0: Ja. We hebben een stukje daarvan, van die opname uit 67 met jou, Han, en met Sonny Rollins en Ruud Jacobs.
1: Volgens
0: mij, Love Walked In.
1: Oh ja.

0: 10 uur 's morgens, zei dat al.
1: Op zaterdag.
2: Op die koffie een nummertje spelen.
1: Ja, jongen, niet normaal. En hij werd opgenomen. Maar dat zijn mensen die kennen hem helemaal niet meer. Maar hij was een fantastische technicus bij de radio. Maar hij was ook heel zuur. En zijn naam was Cor Brasem. En
2: toch bedankt, Cor Brasem. Ja. Ik weet niet of je luistert of al dood bent, maar geweldig.
1: Jongen, Benjamin.
2: Als je nou Sonny Rollins hoort, hoor je een beetje galm. Dan komt hij door de studio. Mm-hmm. Maar hij heeft altijd getwijfeld over zijn geluid, Ben. Altijd was hij maar op zoek. Wat is dat? Op een gegeven moment heb je toch je geluid gevonden, zou je zeggen. Of is dat niet zo?
3: Ja, hij was constant aan het werk. Hij was helemaal lijp van het studeren op zijn saxofoon. En dat is ook het mooie. Kijk, Hanny heeft het over zijn geluid en over zijn timing.
1: Ja.
3: Hij had zoveel lagen in zijn spel. En als je in eerste instantie, weet je, die Calypso, die cake op de week tune, Duke of Iron. Dan denk ik van, nou, een leuk liedje, weet je. Maar als je er induikt in wat hij ermee doet, als je er echt als
2: muzikant naar luistert.
3: Ja, als muzikant naar luistert en je doet je research, zeg maar.
2: Ja.
3: Dan kom je steeds kleine dingen tegen.
2: Kom je dan tegen, Ben?
3: Je komt op harmonisch niveau allemaal dingen die hij doet met de akkoorden, op timing. Allemaal kleine dingetjes die hij doet met zijn saxofoon, hoe hij werkt met zijn geluid. Dan, hij speelt met motieven. Hij was even de eerste die een beetje dat begon te doen.
2: Ja.
3: Op een geheel eigen manier improviseren benaderen. En hij was er helemaal bezeten van. Hij studeerde maar de hele dag.
2: Hij werd er ook zo onzeker van dat hij in 59 zei van, ik kap er een paar jaar mee. En dan ging bovenop de Williamsburg Bridge staan om te blazen tegen het verkeer in. Snap jij die onzekerheid, Han? Hij speelde
1: tegen het verkeer in. Hij had een ruimte gevonden op die brug waar hij kon studeren. En niemand stoorde. En is natuurlijk wel een hele romantische film verschenen, dat hij door het publiek loopt. Het zal wel. Maar hij is ook een jaar eruit geweest. En toen is de plaat gekomen, The Bridge. En iedereen, dat was competitie, Coltrane en Rollins. Wat een waanzin is dat, joh. Ja. Dat zijn appels en peren. Dat slaat toch helemaal nergens op. Maar hij was toen of naar Japan geweest, naar de Shinto, of hij had zich een jaar aangesloten bij de Rozenkruisers.
2: Hij zocht het ook in andere plekken. Ja, wat is de eerste keer dat jij hem eigenlijk gezien hebt, Han?
1: In 1960.
2: Waar was dat?
1: In het Concertgebouw.
2: Ah, oké.
1: Ja. En hij speelde daar met Don Cherry en Billy Higgins.
2: Een trompetist en een drummer.
1: Die op een drumstel speelde van Martin Beenen. En Martin Beenen was destijds de drummer van de Dutch Swing College Orkest.
2: Ah, okay.
1: En daar speelde Sonny op de saxofoon van Jos van Heuvelswijn. Want zijn saxofoon was niet aangekomen uit Londen.
2: Oh ja, ja, dat verhaal is ook...
3: Ja, ja, die heeft hij later heeft hij die overgenomen.
2: Ben, wat was jouw eerste kennismaking met Rollins? Dat je hem echt zag en hoorde?
3: Ik heb hem voor het eerst gezien begin jaren 90 in de Bottom Line in New York. En dat is ook...
2: Beetje rock'n'roll tent, hè?
3: Ja, en hij speelde daar de hele weekend per set. Iedereen moest er in en uit. En dat was ook zo waanzinnig. Degene die hem live hebben meegemaakt. Iedereen ging op de banken staan. Het was niet gewoon een jazzconcert, weet je, waar we mensen aan een kin wrijven van, leuke solo, zeg.
2: Hij heeft ook altijd de populaire muziek omhelst. Vroeger al met Broadway-liedjes, maar ook speelde ook nummers van Dolly Parton.
3: Ja.
2: Here You Come Again.
3: Ja,
2: maar dat maakte hem niet uit. En het maakt ook niet uit bij hem.
3: Ja. Nou, dat is ook wat ik net zei, weet je. Er zit zoveel lagen in wat hij doet met simpele melodietjes.
2: Ja. Zullen we even Body and Soul, Body and Soul, wilde jij even horen?
3: Ja, ja.
2: Klein stukje Body and Soul solo, hè, van hem.
3: Ja.
2: Komt-ie.

0: Han, ik zit naar jou te kijken. Je bent voorovergebogen aan het luisteren.
1: Oh,
0: vind je?
1: Jij ziet mij. Oh,
0: ja, wij zien jou, ja. Je zit helemaal voorovergebogen.
1: Ik ben totaal analfabeet met... Oh, je ziet mij ook nog.
0: Ja, maar jij zit echt voorovergebogen alsof je in de kelk van die tenorsax bent gekropen.
1: Nou...
0: Of maak het nou te romantisch?
1: Ach, jongen. Het beroert mij zo enorm. Iedere keer als ik hem zag spelen of daar of daar of daar of daar... Dan, en hij speelde een ballet, dan rolden de tranen over mijn ogen. Ik heb dat ook een keer gehad in het Tropenmuseum... toen mijn dochter Suki geboren werd, toen Ravi Shankar daar speelde.
0: Oh, ja.
1: En
0: ja.
1: Dat was... Het raakte mij... Ja, je kan prachtige woorden hebben en je hebt schitterende dichters. Ja. Maar als er muziek gaat draaien op een begrafenis... Jongen,
0: dan ben je verkocht. Heb jij ook nog zo'n moment dat je zegt... dat herinner ik me echt als iets dat het lang echt in me ging zitten?
2: Ja, nou ja, Rollins. Je zag het bij zijn concerten. En het was een andere reactie dan de meeste andere jazzconcerten... Waar ik het over had, de eerste keer dat ik hem zag, de bottom line. Iedereen bij het concert van Sonny Rollins liep naar buiten met een enorme glimlach. En is wat hij deed met mensen. En ja, die laag, die kwam natuurlijk als eerste binnen. Van iedereen werd blij van wat hij deed. Ja. En, maar ondertussen gebeuren er allerlei dingen met je, als je naar hem luistert, die je eigenlijk niet door hebt, waardoor... het nooit corny werd. Maar
0: daardoor gaat het ook niet vervelen. Ik denk dat jullie alle twee weer heel veel gedraaid hebben en gaan draaien. Dat blijft gewoon doorgaan. Wij blijven eeuwige fans. Niet met z'n drieën, maar met honderden miljoenen mensen op de aarde. Wij danken Sonny Rollins hier plechtig namens het oog. En ik dank Han Bennink en Benjamin Herman. Dank jullie wel. En tot gauw.
1: Oké. Hoi Ben.
2: Doei.
1: Hoi.
0: Right. Sinds het nieuwe ebola-virus werd geconstateerd in Congo... groeit de onrust in het land. Een ziekenhuis met ebola-patiënten is bestormd... en een hulpverlenerstent werd in brand gestoken... uit onvrede tegen de maatregelen daar. Ton Berg is coördinator bij Artsen zonder Grenzen. Ton, jij bent op dit moment in Bukavu in Oost-Congo... waar de ebola uitbrak. Hoe erg is het bij jou in de regio?
3: Bij ons valt het nog een beetje mee. Iets noordelijker was de uitbraak begonnen. En begint langzaam en zeker ook deze kant heen te komen. We hebben al een aantal zieke mensen die bevestigd zijn dat ze ebola hebben.
0: Ja, en hoe komt het dat het nu nog meevalt dan?
3: Omdat het zich langzaam verspreidt. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen waarvan we denken dat ze ebola hebben. Er zijn er zo'n goede 200 van overleden. Maar het is een ontzettend groot gebied, Oost-Congo. Congo zelf is 40 keer zo groot als Nederland.
0: Ja, maar jullie denken dat er 1000 zijn, dus dat kun je niet met zekerheid zeggen?
3: Nee, dat kunnen we niet zeggen, omdat het heel erg moeilijk is om te testen... en omdat de capaciteit om te testen heel laag is... En omdat we in een conflictgebied zijn, waardoor het ook heel moeilijk is om alle gebieden te bereiken. En ook om samples te nemen en die dan weer naar een testcentrum te krijgen. Dat kost allemaal heel veel tijd en heel veel moeite.
0: Ja, maar er is ook met name heel veel onrust omdat mensen die daar wonen... niet bij de lichamen van hun overleden dierbaar mogen en kunnen komen. Waarom is dat?
3: Ebola is heel besmettelijk door aanraking. En mensen in het eindstadium van de ziekte... en nadat ze overleden zijn, zijn eigenlijk het meest besmettelijk. Dus als je iemand aanraakt die in het laatste stadium van ebola is... of die net overleden is... dan is de kans dat je besmet raakt ongelooflijk groot. Ja, en daarom, als iemand overlijdt, kunnen we dus niet... een normale begrafenis laten organiseren.
0: Nee. Nou klinkt het wat klinisch van mijn kant, maar je zou kunnen zeggen... doe dan zo'n beschermend pak aan. Dan kun je mensen weliswaar met iets ertussen toch nog aanraken.
3: Dat klinkt heel makkelijk. Het kost onze medische mensen ongeveer 25 minuten... om zich helemaal in te kunnen pakken in zo'n pak. Om hun werk te kunnen doen. Dat kan je niet voor alle naasten organiseren. Dat is absoluut onmogelijk.
0: Ja, en het heeft natuurlijk ook met die rituelen rond de dood te maken. Dat mensen willen met dat lichaam nog allerlei dingen doen, wellicht.
3: Het is gebruikelijk dat het lichaam gewassen wordt door de naaste. En ook dat de mensen die komen om hun respect te betuigen het lichaam aanraken.
0: En nu
3: dus
0: hebt...
3: eigenlijk komt de hele gemeenschap bij elkaar als iemand overleden is. En dan wordt de overleden aangeraakt. En dat kan in dit geval niet. Dan zou de besmettingskans ongelooflijk groot zijn.
0: Ja, en nu hebben jullie ook nog het probleem dat er een aantal mensen is dat zeer wantrouwen tegenover ebola staat. En zeggen van ja, misschien is het helemaal niet besmettelijk.
3: Dat zien we ook in Nederland. Er zijn altijd mensen die denken dat iets niet zo is of niet bestaat. En er gaat altijd op sociale media allerlei verhalen in de ronde. Dus we zullen altijd een aantal mensen hebben die er niet in geloven. Of denken dat het meegebracht is door de hulpverleners. Ja, dat kunnen we niet helemaal voorkomen.
0: Nee, maar hoe kun je als coördinator, want je werkt bij Artsen zonder Grenzen, dan toch met mensen in gesprek raken en ze wel op de gedachte brengen dat ebola besmettelijk is? Doen jullie dat?
3: Ja, natuurlijk. Een van onze belangrijkste dingen is zorgen dat we op alle plaatsen waar we werken met in alle dorpen op bezoek gaan, met mensen praten, met de vrouwengroepen praten, met de leiders in de dorpen praten, om uit te leggen wat de symptomen zijn. En heel veel mensen weten dat ook al, hoor, want er zijn meer uitbraken geweest, maar natuurlijk niet iedereen. En de hele gezondheidszorg is natuurlijk heel erg slecht in zo'n gebied wat ontzettend arm is en onder oorlog leidt.
0: Ja, en is het ook zo dat misschien de overheid daar weinig aan heeft gedaan en dat het nu te laat is?
3: Ja, de overheid heeft heel weinig gedaan. Maar het feit dat de hulpverlening over de afgelopen jaren ook ontzettend is afgenomen. De Verenigde Staten hebben hun hele hulpverlening stopgezet. Ook Europese landen geven veel minder hulp. Dus het geld wat beschikbaar is voor gezondheidszorg is ook veel minder dan vroeger.
0: Jij bent zelf coördinator, dus dat betekent eigenlijk dat je in zo'n gebied waar heel veel onzekerheid en onduidelijkheid heerst en ook spanning, dat je dat, ja, het woord zegt het al, moet coördineren. Hoe zorg je nou dat het daar niet toch steeds erger wordt, die uitbraak? Hoe doe je dat?
3: We proberen verschillende dingen. We doen het heel praktisch. We hebben nu in Bukavu, waar ik ben, in de universiteitskliniek een afdeling ingericht waar we mensen in isolatie kunnen opvangen. We hebben een systeem samen met de medische autoriteiten om patiënten op te sporen. Er zijn telefoonnummers waar mensen kunnen bellen als ze denken dat iemand ziek is. En heel veel werk om de gemeenschap bewust te maken van wat er aan de hand is. Radioberichten.
0: Ja.
3: Iedereen proberen zo goed mogelijk te informeren.
0: Ja.
3: En de medewerking te krijgen. Want als iemand ziek is, moeten we alle contacten opzoeken om die ook te kijken of die niet ziek zijn.
0: Ja. Zijn de mensen die je nu treft, zijn die ook heel erg moedeloos? Ik heb begrepen dat je zelf al ruim 30 jaar in Congo komt. Ellende betreft daar niet alleen ebola, maar ook de hele situatie in het land. Oorlogen, mensen staan elkaar naar het leven. Hoe zijn de mensen daar op dit moment daaronder, onder de uitbraak van ebola?
3: Bang, en dat is logisch, denk ik. Maar ze zijn ook bewonderenswaardig overlevingskracht. Ik kom hier al heel lang en ze hebben al zoveel meegemaakt, iedereen. Oorlog, ziektes. Op dit moment in Bukavu is er een grote cholera-uitbraak. Dus we zijn ook bezig met behandelen van mensen met cholera. Maar er zit een levenskracht in mensen, of een overlevingskracht, die ik ongelooflijk bewonder.
0: Ja,
3: ik denk dat we in Europa lang bij de pakken neer zouden zitten.
0: Ja. Dankjewel, Tom Berg, hulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen vanuit Congo.
3: Oké. Okay.
0: Ja, overmorgen komt de film Treat Her Like a Lady uit. Hierin probeert een alleenstaande bijstandsmoeder, gespeeld door Nienke Plas, zich creatief uit de shit te redden, zal ik maar even zeggen. Ze woont in een flatje naast de Ring in Amsterdam met twee kinderen. En het verhaal is gedeeltelijk gebaseerd op de ervaringen van de Amsterdamse regisseur Paloma Aguilera Valdebenito. En Paloma is hier. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, ik was al meteen toen bij het begin gefascineerd door die eerste beelden van dat flatje. Want ik rij regelmatig op de Ring, en wie niet, in Amsterdam. Ja. En daar heb je zo links en rechts die flats. Denk je zal hier maar wonen op 2-3 meter bijna letterlijk van die snelweg met alle stank en het lawaai. Waarom heb je die plek gekozen om daar het hele verhaal te vertellen?
4: Omdat ik daar heb gewoond.
0: Oh ja? Ja. Oké.
4: Dus ik woonde daar.
0: Ja. Was het om daar te wonen?
4: Nou, het was een paar jaar. Ik ben vaker verhuisd hoor, in Amsterdam. Dus het was een periode van 3-4 jaar, denk ik. Ja, hoe was het? Ja, als kind is het...
0: Toch ook leuk?
4: Toch ook leuk. Ik bedoel, je kijkt uit je raam, je ziet 's avonds de lichtjes van de auto's voorbij komen. Je steekt je middelvinger op. er zit ook een soort schoonheid in.
0: Ja, maar je snapt ook dat ik als ik daar langs rijd, denk je zal er maar wonen vanwege de stank en noem maar
4: dat
0: op.
4: Dus maar, de ramen hield je wel dicht.
0: Ja. Ja,
4: in de zomer.
0: En hoe lang heb je daar gewoond?
4: Ja, 3 jaar, zoiets.
0: Oké, hoe oud was je?
4: Van mijn 8e tot mijn 11e.
0: Oké. Okay.
4: Tot mijn 12e, zoiets, ja.
0: Dus waarom heb je het dan toch gebruikt in deze film? Waarom is dit decor zo passend?
4: Ja, omdat het natuurlijk een absurd decor is eigenlijk. En die brodenscène aan het begin, of nou ja goed, dus er zit een scène in, de openingsscène, is ook iets wat ik heb meegemaakt. Dus het is
0: het gaat over, je zit wit brood te eten, maar op een gegeven moment beneden krijgt een vrachtwagen een ongeluk en daar blijken allemaal broden uit te vallen. Echt honderden ouderwetse, ongesneden witte broden liggen over de snelweg. Dat is echt gebeurd.
4: Ja.
0: Is het ook echt gefilmd, ben ik nieuwsgierig naar? Of is het een kunstje met AI?
4: Nee, dat is echt gefilmd.
0: Daar heb je de weg afgezet.
4: Ja, de weg is afgezet.
0: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
4: Ja, nou ja, goede uitvoerend producenten die dat...
0: Wat voor dag was? Zondagochtend 4 uur?
4: Het was, ik weet niet eens welke dag het was. Ja, zoiets, ja. En dan een paar uurtjes maar. Dus dan moet je alsnog heel creatief omgaan met de tegenshots en hoe je dat doet. Maar het was natuurlijk geweldig dat dat kon.
0: Ja. Wat mij opvalt als je die hele film ziet, er komen heel veel kinderen in voor. Hè. Op een gegeven moment moet die alleenstaande vrouw met de 2 kinderen verkassen uit huis, krijgt allerlei toestanden. Die raakt in een soort tijdelijk leven terecht, komt in een hotel terecht, waar allemaal van die moeders met hun kinderen zitten. Daar zitten heel veel onbekende koppen bij.
4: Ja.
0: Wie zijn deze acteurs?
4: Nou, dat is dus precies wat ik wilde. Dus voor deze acteurs, voor alle bijrollen, hebben we de casting, hebben we streetcasting gedaan. Gedaan door 2 fantastische dames, Nathalie Krum en Jules Bovenberg. En dat was heel belangrijk voor mij, want het is toch het DNA van de film en van het onderwerp om deze mensen, deze bijzondere gezichten te zien die we eigenlijk niet zo vaak op beeld zien.
0: Is het echt zo dat zou betekenen dat acteurs toch vaak worden uitgekozen op mooie gezichten en niet op gehavende gezichten of wat gekkere gezichten die misschien wat meer bij een Volkswijk passen?
4: Misschien.
0: Dat is cliché, hoor.
4: Ja, het is, misschien is dat wel aan het veranderen nu, maar het is... Misschien is dat in Engeland bijvoorbeeld al minder. Daar zie je toch wat gemarkeerdere koppen.
0: Ja.
4: En ik wilde ook natuurlijk voor dit onderwerp ook mensen... want de streetcasting en de figuratie die we op set hadden... waren ook mensen die het financieel moeilijk hadden... en eigenlijk in dezelfde situatie als Sandra ook zaten. Dus dat was... Ja.
0: Maar denk je ook achteraf, want dan kun jij goed zien of het gewerkt heeft... dat je die mensen gebruikt die eigenlijk geen volbloed acteurs zijn... maar wel ras Amsterdammers, hè?
4: Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, omdat zelf... Nou ja, goed, ik vind dat zelf natuurlijk werken in die zin ook... dat het ook iets met de acteurs doet opzet.
0: Want je moet anders regisseren misschien.
4: Ja, dat sowieso. Ja.
0: Je moet ze denk ik vertrouwen geven. Ze zijn misschien geneigd om in een camera te kijken... terwijl je het juist niet wil.
4: Nee, absoluut. En ik denk dat iedereen weer een andere werkwijze heeft wat dat betreft. Dus dat is natuurlijk heel... Maar dat heb je ook met de acteurs... iedereen heeft natuurlijk een andere methode. En kinderen werken natuurlijk ook heel anders. Dus in die zin ben je sowieso aan het jong leren... met de verschillende manieren van werken van mensen. Ja.
0: Die bijstandsvrouw die jij opvoert met die 2 kinderen... die raakt een beetje aan lage wal, moet de huis uit, hè, schulden. De jeugdbescherming komt achter eraan. Waarom maakt zij zo'n falling down mee eigenlijk? Waarom wil je dat?
4: Waarom wil ik dat? Nou ja, omdat dat de realiteit is. En dus er is natuurlijk een falling down, maar er is ook een coming up eigenlijk. Dus ik wilde in die zin wel laten zien van alles gaat eigenlijk steeds mis. En het wordt steeds erger, maar zij wordt op een bepaalde manier ook steeds veerkrachtiger. Of ze gaat er wel vol tegenin.
0: Waar gaat ze tegenin?
4: Tegen het systeem. Het is wel een constant gevecht tegen het systeem. Terwijl ze natuurlijk tegelijkertijd totaal vast besloten is om die kinderen...
0: En wat bedoel je met het systeem?
4: De hulpverlening. Die, ja. Die,
0: maar die mensen zijn er om te helpen. En ja. Ze doen wel de pogingen, zie ik in de film.
4: Ze doen hun pogingen, maar
0: op kantoor.
4: Ja. Het is natuurlijk. We hebben natuurlijk te maken met een overontwikkeld systeem wat dat betreft. Als je kijkt naar wat we natuurlijk hebben meegemaakt met in dit geval de bijstandsaffaire. Dus alles wordt. Je krijgt het wel, maar je wordt totaal gecontroleerd. Dus je bent in die zin totaal niet vrij. Als je wordt gepakt op een boodschappentas die je krijgt van een familielid.
0: Als je stiekem ergens een tientje extra weet te verdienen naast je uitkering.
4: Of dingen op marktplaats zet.
0: Is de straf heel hoog.
4: Ja, precies.
0: Is dit uit eigen ervaring?
4: Dit is ook uit eigen ervaring. Ja, mijn moeder heeft het ook. Terwijl mijn moeder heeft heel veel baantjes gehad, heel hard gewerkt. Zat een tijdje in de bijstand toen mijn zusje een baby was en haar man ook op zee werkte, zoals het personage in de film. Dat was nodig en die is toen door met schoonmaakadresjes, zoemelden ze wat, rosselden ze wat bij elkaar.
0: Ja.
4: Toen inderdaad gepakt en urenlang in een kamertje gezeten met baby in de armen en echt als een crimineel behandeld voor een paar tientjes. Dus dat is natuurlijk.
0: Maar eigenlijk zakt ze steeds. Hè? De verhouding met de man is slecht. Het gaat moeizaam met de kinderen. Ze wordt veel gecontroleerd. Waar gaat het dan voor jouw gevoel weer beter in de film met haar? Wanneer gebeurt dat?
4: Wanneer het beter wordt voor haar?
0: Ja.
4: Ja, ik denk dat het eigenlijk een constante, voortstuwende overlevingsdrang is, mechanisme. En niet alleen. Ja, het is grappig, want het woord overleven, ze wil leven en niet overleven. Ja. En ik denk dat.
0: Want zonder daar de film aan het eind uit te leggen, maar ze neemt een stap.
4: Ja.
0: En dat is een stap die eigenlijk een stap in het oneindig is. Je weet niet wat het gaat worden, maar precies. Voor jou is dat een goed gevoel.
4: In zekere zin wel, want het gaat over vrijheid en het gaat over loskomen.
0: Ze gaat
4: van
0: weg
4: het
0: waar
4: systeem.
0: Het niet goed is, zeg maar. Jij bent zelf, begrijp ik, uit Amsterdam weggegaan.
4: Ja.
0: En je woont nu in Marseille. Waarom is dat?
4: Dat is een heel lang verhaal.
0: Ja, je hebt nog 1,5 minuut.
4: Ja, precies.
0: Daar kom je vast dat uit. Is,
4: ja. Nee, ik heb heel lang in Parijs gewoond ook. Voordat ik de filmacademie deed in Amsterdam. Maar ik voelde me eigenlijk niet meer thuis in Amsterdam. En dat heeft ook te maken met dat natuurlijk alle volksbuurten zijn verdwenen. Uit Amsterdam zelf.
0: Het wordt rijker en rijker. Het voor de arme mensen wordt het slechter.
4: Ja, precies.
0: En is het in Marseille niet zo?
4: In Marseille begint het nu te veranderen, helaas. Maar de volkswijken zitten echt nog in het centrum. Het is echt nog een van de laatste Europese steden waarin het echt nog in het centrum zelf zit.
0: Wat een groot besluit om dan weg te gaan uit een stad waar je zo te voelen aan de film, Amsterdam, toch ook heel erg van houdt. En ook van de mensen.
4: Ja.
0: Je zou ook kunnen zeggen, laat ze in de steek. Mensen
4: ja,
0: in de
4: dat
0: stad.
4: Is, ik wil het niet, maar het is pijnlijk. Maar goed, er is altijd een. Ik ben er altijd nog aan verbonden aan Amsterdam.
0: Op welke manier?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ja, er zit toch een deel van mij blijft in Amsterdam.
0: En welk deel is dat? En zie ik dat terug in de film, dat deel misschien? Want hoe zou je dat noemen?
4: Ja, toch. Een soort vitaliteit. Het is moeilijk om uit te leggen.
0: Ja, vitaliteit heb je in Marseille ook wel, denk ik.
4: Nee, zeker. Maar het heeft ook echt raakvlakken. Ik denk ook dat de arbeidersklasse ook een bepaalde subcultuur is. Want er wordt natuurlijk. Sandra wordt ook in de pers omschreven als een soort. Als een Almodovar.
0: De hoofdrolspeelster.
4: De hoofdrolspeelster. Dat mediterraanse, maar dat heeft wel raakvlakken. Ja. De openheid en de solidariteit.
0: Dat zit allemaal in de film.
4: Ja,
0: Paloma, ik ga je bedanken als regisseur van de film. Treat Her Like a Lady is vanaf donderdag te zien in de bioscoop. Dank je wel voor je komst. Morgen zit hier Rob Tripp en ik wens u nog een hele mooie nacht. Nacht zo

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Action.
3: En
4: actie.
3: Actie.
5: Zes undercover-agenten regisseren de film van hun eigen leven.
6: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
5: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
7: Je weet voor mij niet te veel emotie, want dat is mijn reputatie onderuit houden.
5: En ze houden de touwtjes strak in handen.
8: Ik gaf weinig prijs over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
5: Maar wie controleert het verhaal op de set?
9: Ik ga begaan maar even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is.
5: Wat wordt getoond?
10: En wat wordt verzwegen?
11: Ik vind het goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
5: Alpha.
10: Een podcast van NTR.
5: Nu op NPO Luister.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawasheer.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
16: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
5: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
19: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 2 tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de 2 verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen.

0: Dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.